0: metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder is het droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van reclamespotjes waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Verschillende organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Ook werd een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen diezelfde avond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder is het droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.

0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Die zouden in zee terechtgekomen zijn. Noord-Korea heeft de laatste weken vaker wapens getest. En Zuid-Korea deed dat afgelopen vrijdag nog. De spanningen tussen de landen namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN had Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder is het helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf gesproken worden, waar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet van D66... waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer gehoord moet worden bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms betrokken bij de mishandeling. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maanden deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar 1 van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou 1 van de dodelijke slachtoffers zijn. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt vandaag 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weekend achter de rug. Dat was een feestelijk weekend voor jou, Carmen. Want je moeder vierde haar 60ste verjaardag. Een kroonjaar. Ook een groot feest, neem ik aan.
1: Ja, en dat hebben we samen een beetje gevierd. Want ik werd begin dit jaar 30. En nou ja, samen 60 en 30 is 90 jaar. We dachten leuk. Zoveel levenservaring, zoveel levensjaren. Dat gaan we gewoon samen vieren. Dus het was een groot feest. En je zou natuurlijk misschien denken bij mij van, nou, dat is in een heel chic restaurant. Tuurlijk. Of in een balzaal of nou ja, iets, een grote tent. Nee, het was gewoon in een schuur.
0: Maar daar kan het toch ook goed zijn, hè?
1: Natuurlijk.
0: Met zo'n heater erbij natuurlijk, ja. Hè, waar je handen aan kon warmen, want de herfst is wel begonnen, hè?
1: Nou.
0: Jongen, wat een zondag hebben we achter de rug.
2: Ja, het was
0: niet te geloven. Ik heb echt 8 paraplu's verslonden zo ongeveer.
1: Het was wel erg, ja.
0: En je had een mooi cadeau voor je moeder, waar ik vorige week ook nog aan meegeholpen heb om te vertellen hoe dat er mooi uit zou moeten komen te zien.
1: Ja, ik heb een ik heb een mooie schilderij gemaakt voor haar, samen met mijn zus. En omdat ze 60 werd, dachten we van, nou, we gaan 60 redenen opschrijven waarom we van haar houden. Natuurlijk hadden we er wel 100 kunnen opschrijven, maar we hadden er 60. En dat waren van gebbetjes die we hadden meegemaakt tot, nou ja, dingetjes die haar uniek maken. Dus dat is een schilderij dat ze mooi kan ophangen en naar kan kijken.
0: Oké, okay. Wat mooi. Wat mooi,
1: leuk,
0: bedacht,
1: hè?
0: Ook. Heel persoonlijk in elk geval.
1: Heel persoonlijk, ja.
2: Prachtig cadeau. Ja, volgens mij was het ook een beetje feest voor Sammy, geloof ik. Want die mocht naar de fysio, Bert.
0: Ja, daar ben ik dit weekend mee naar de fysiotherapeut geweest. Want Sammy heeft een beetje een verrekte spier bij haar achterlijfje. En, nou ja,
1: hoe kan dat eigenlijk?
0: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ze te hard, ze springt ze te hard op de tafel.
0: In feite wel, ze loopt te hard. Ze moet iets minder hard rennen. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Ze moet gekneed worden elke dag 5 minuten. Harken, zoals we dat noemen. Eigenlijk ben ik zelf de fysiotherapeut. Ja. Je betaalt de fysiotherapeut een godsvermogen. En dan moet je de komende 3 weken zelf aan de slag. En dan moet je weer terugkomen om te laten zien of het gelukt is.
1: Ja, maar harken kan jij wel.
0: Harken kan ik. Zeker, ja. Ik kan hakken en harken. Ik kan alles tegelijk. En harken kan ik zeker in die nieuwe tuin natuurlijk. Hè.
1: Ja, ook natuurlijk.
0: En dat komt helemaal goed met Sammy. Trouwens, volgende week wordt ze, dat vind ik ook wel spannend, wordt ze gesteriliseerd. Dat is toch ook wel iets.
1: Eindelijk.
0: Jij noemt dat eindelijk, maar ik moet me heel vaak verantwoorden voor mensen die zeggen, waarom doe je dat?
1: Hoezo?
0: Ja.
1: Waar moet je je verantwoorden? Dat is toch volkomen normaal. Als je er niet mee wil
0: fokken.
1: Ja. Maar dat mag trouwens ook niet zomaar. Maar
0: je neemt iets af van een levend wezen, toch?
1: Ja, maar dat is, voor haar gedrag is dat misschien wel goed. Want je hoort als als honden niet gesteriliseerd worden of gecastreerd. Ja. Die honden zijn hartstikke wild. En Sammy is ook wel een beetje wild. Dus misschien wordt ze zo meteen wat rustiger.
0: Oh, ja.
1: En dan hoef je misschien ook niet meer te harken. Misschien heeft het allemaal, het heeft allemaal voordelen, denk ik zo.
0: Oké.
1: Ja.
0: Jij was bij het jubileumconcert van Replay.
2: Ja, dat was zo goed.

0: Nou, Hoi Rotterdam, ik heb echt met ieder woord mee kunnen zingen. Het was een soort laadje dat je opentrekt en je denkt, oh, deze ken ik ook, oh, maar deze ken ik ook. Ja, het was onwijs leuk en uiteraard was Gordon daar. Ja. En die deed natuurlijk even al die hits die ze hebben gehad, Never Nooit Meer, Ligt Het Nou Aan Mij. En de eerste tonen waren meteen iedereen op de stoelen en hup, daar ging de hele sfeer. Het was zo onwijs gaaf om erbij te zijn.
1: Leuk, leuk. In Ahoy Rotterdam. Heel en een leuk. Fantastische band ook natuurlijk. Ja, en dan Carolijn, die is een weekje naar Londen met haar dochter. En die wordt vervangen door de man die een week lang hier staat. Want, ja, hij zit niet.
2: Nee.
1: Maar die grap heb je vaak gehoord,
2: ja,
1: hè?
2: Zeker.
1: Ja.
2: Ja hoor, ze kennen.
1: Sydney Dijkers.
2: Jazeker.
1: Stel jezelf even voor aan de mensen voor wie jij nieuw bent.
0: Aan de miljoenen.
2: 29 jaar, op al verschillende plekken ben ik te horen namens de NOS. Nu dus als vakantiekracht van Carolijn inderdaad, een weekje.
1: Nou, ja. Hartstikke mooi. Waar kom je vandaan?
2: Een beetje aan. Alphen aan den Rijn.
1: Ben je daar ook opgegroeid?
2: In de buurt van inderdaad, ja. Okay. Het plassengebied, hè. Je hebt de Reewijkse plas, je hebt de Nieuwkoopse plas. Ik vind het in de zomer fantastisch. Ja, nu is het alleen een beetje jammer dat weer herfst wordt, maar goed.
1: Ja, het grootste hobby naast je werk?
2: Fietsen, maar dat is ook wel weer een beetje... Ik word ook nu weer smerig weer, inderdaad. Ja. Ja, dus nu is het lekker serieus kijken op de bank.
3: Ja. Je kan ook binnen fietsen, hè? Heb je zo'n heel apparaat?
2: Ja, maar dat vind ik niks. Dat is niks vergeleken met buiten. Hè?
3: Ja, dat is waar. Ja.
1: Oké. Waar ga je het over hebben in het nieuws vandaag, Sydney?
2: We moeten zo meteen hebben over een voorstel om kindermishandeling tegen te gaan. Hulpverleners die moeten gewoon sneller gaan praten met een kind, is het voorstel. En er is een bijzonder vogeltje gezien. Een notenkraker. En niet zomaar een notenkraker. Dat zo.
1: Allereerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 slapen nog. Met welke letter gaan we dat doen?
3: De A van aan het begin van een nieuwe week.
1: Kijk, dat is nog eens een mooi woord. Hè? Aan. Aan. Goed, geef me door. Via de NPO luister. Liedjes begint met de letter A. En kijk ondertussen even naar boven. Want wat zien we daar?

Richard, zoals hij het origineel maakte natuurlijk, eind jaren 50. Hij deed Living Doll. Daarvoor John Paul Young, Love is in the Air. En we zijn nog op zoek naar liedjes, beginnend met de letter A, die we officieel uit bed halen. Geef ze door via de NPO-luisterapp. Ondertussen Diane Ross, I'm coming out.

0: ja.
1: Was dat ook nog iets wat jij bewust hebt gevierd eigenlijk gisteren, Stefan?
0: Ik heb wel even bij stilgestaan, ja. Want heel veel vrienden van mij deden ook wat dingen plaatsen op Instagram. En zeker nu dat de acceptatie steeds meer terugloopt, vond ik het wel even belangrijk om toch even erbij stil te staan. Ja, zeker.
1: Dag Harm, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
1: Ik was eigenlijk al van plan om jou vandaag te bellen, wist je dat?
2: Nou, je mee bellen?
1: Ja, ik wilde jou bellen, gewoon.
2: Vertel eens.
1: Nou, omdat ik je nog even echt enorm vanuit de grond van mijn hart wil bedanken voor het mooie verjaardagscadeau dat je een paar weken geleden naar me opstuurde.
2: Ja, ik had gisteren, dacht ik van, ik zal eens even een klein berichtje sturen. Want ik had verder helemaal niks gehoord. Dat hoeft ook allemaal niet hoor. Dat gaat het verder niet om. Alleen, het was voor je verjaardag. Maar ik wilde graag weten of het goed aangekomen was.
1: Nou, ik heb het echt... het is zeker goed aangekomen. Ik heb zoveel post gehad en zoveel pakjes met de... Dus ja, duizendmaal dank daarvoor. Nou, echt, één voor één zal ik jullie allemaal wel spreken. En ik heb een olifantengeheugen, dat weet je. Ja. Dus, en even voor de mensen die zich afvragen, wat was het dan voor cadeau? Nou, het is echt, wij hebben een gedeelde liefde. En bij Harm gaat hij nog veel verder. Maar hij houdt van de Beatles. En ja, wie niet, ik ook. En je hebt hele mooie koelkastmagneten van verschillende albums van de Beatles opgestuurd. Ik vind het echt waanzinnig. Ze pronken echt op mijn koelkast thuis. Wow. Dat snap je inmiddels, Harm.
2: Echt, nou, hartstikke fijn.
1: De allermooiste vind ik die van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
2: Ja. Ja, die vond ik ook wel heel bijzonder. Dus in de vorm van een drumstel had ik het idee.
1: Ja, klopt. En dat album Rubber Soul, dat nu weer opnieuw uitgebracht is in allerlei boxen en allerlei kleuren van de regenboog. Ja. Die zit er ook bij in magneetvorm. Nou, ik vind het echt waanzinnig.
2: Ik heb natuurlijk die box heb ik al aangeschaft.
1: Ja, dus, dat dacht ik al.
2: Maar ik was vorige week een weekje met vakantie met mijn vriend. Dus toen was ik in Ruinen.
1: Oh,
2: dus dat is jou wel bekend.
1: Nou,
2: dus dat is een hele mooie omgeving.
1: Ja.
2: En we hadden prachtig weer. En toen begon het donderdag en was het een beetje minder. Maar toen was de week al bijna voorbij. Dus we hebben heerlijk genoten van de sauna en de jacuzzi. Want het zit er allemaal privé in een huis. Dus hartstikke lekker.
1: Je kunt er weer even tegenaan.
2: Ja, dat moet ook wel. Maar ik ga zo weer naar de sportschool. Dus dan komen we de dag wel weer door.
1: Heerlijk.
2: Ja.
1: Nou ja, nogmaals bedankt voor die magneten. Ja. Je zegt maar even wat kost of stuur maar een tikkie en dan betaal ik het. Ja.
2: Nee hoor, ben je mal. Oh. Het is toch een cadeautje.
1: Ja, weet ik, maar ik voel me er altijd op. Dan denk ik, oh jeetje. Ik bedoel, ik krijg hier net een app binnen. Dat zag ik ook even van Siska Demming. Goedemorgen Bert, hier een berichtje vanuit zonnig Sardinië. Zeg Bert, moet ik nog een koelkastmagneet voor je meenemen?
3: Nou ja. Ja, doe maar, Francisca.
4: Altijd goed.
3: Ja.
4: De koelkast is toch niet vol genoeg?
2: Volgens mij heb je een hele grote koelkast thuis.
3: Ja, dat is die.
2: Zo'n Amerikaanse.
3: Juist. Ja. Oh, Harm, je weet het. Ja,
2: kan heel veel nog bij.
1: Ja, klopt. En als het vol is, koop ik nog een koelkast erbij.
4: Alfa.
2: Ja, dat kan ook.
1: Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik denk gewoon heel praktisch. We gaan eens even een lied uit bed halen. Doen we het met de letter A. Bijvoorbeeld bezongen door Jackson 5 in ABC. Die kwam binnen via Gerrit uit Aalden. A Hard Day's Night van de Beatles. Dankjewel, Kouwenberg. A Guarantee for Love van de Smithereens. Verrassende keus van Maurice. A Forest van The Cure scoort hoog. Onder meer via Chris. Als de zon schijnt van André van Duin. Wim Walravens. Ali van Normaal. Via Martien. Annie Song. John Denver. Tom Kallenberg. A Thousand Miles van Vanessa Carlton. Via Nico. Als het vuur gedoofd is van Akdeine Munnik. Ron. A Whole New World van Peebo Bryson. Via Michael van Gelderen. Aan de grens van de Duitse heuvelen. De Sunstreams. Ger Hinsen komt daar mee. Annabel van Hans de Boy natuurlijk via G. Nou, A Day in the Life van de Beatles zie ik hier nog binnenkomen. Vind jij natuurlijk ook mooi, Astrid. Die komt via Astrid, maar die vind jij ook mooi, Harm. Maar jij hebt gekozen voor...
2: All I Have to Do is Dream van The Everly Brothers.

0: ze heuvelen, de Sunstreams. Ger Hinsen komt daar mee. Annabel van Hans de Boy natuurlijk via G. Nou, A Day in the Life van de Beatles zie ik hier nog binnenkomen. Vind jij natuurlijk ook mooi, Astrid. Ja. Ik kom via Astrid, maar die vind jij ook mooi, Harm. Maar jij hebt gekozen voor...
1: All I Have to Do is Dream van The Everly Brothers.

0: Sydney Dijkers met het nieuws.
1: Goedemorgen Bert. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf gaan praten. Zo nodig ook zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. De afgelopen jaren ging het bij ernstige kindermishandelingszaken een paar keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
1: Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer gehoord moet worden bij vermoedens van kindermishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms zelf betrokken bij die mishandeling. Opnieuw is er gisteren iemand omgekomen bij een aanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië, weer in de hoofdstad Riyadh. 11 mensen raakten gewond. Achter de aanvallen zitten de Houthi-rebellen in Jemen. Die vechten daar tegen de regering en die wordt weer gesteund door Saoedi-Arabië. Sinds woensdag vallen de Houthi-rebellen uit Jemen Saoedi-Arabië elke dag aan. Gisteren was het vliegveld in Daman het doelwit. En zaterdag nog de luchthaven in hoofdstad Riyadh. En vandaag dus weer. Saoedi-Arabië zegt wraak te nemen. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker dit soort incidenten rond kapperszaken geweest. Het heeft mogelijk te maken met de kappersoorlog, zoals wordt genoemd daar. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. En de notenkraker laat zich steeds vaker zien in Nederland. Het is een bijzonder vogeltje dat eerst heel zeldzaam was, maar nu al zo'n 30 keer is gezien in Noordoost-Nederland. In 2018 dook de vogel ook al eens op in Wageningen. Deze vogelaar was er toen snel bij met zijn camera.
3: Ja, ik vind het een heel mooi kopje met dat chocoladebruine petje en die hele fijne witte stipjes. En een hele sterke snavel met nog een klein extra puntje eraan. En nou ja, die is sterk genoeg om de noten te kraken. Vandaar ook de naam.
1: En ook nu staan vogelaars op scherp omdat dit om de dunsnavelnotenkraker gaat. Die komt uit Siberië, diep in Rusland. Toen een van de vogelaars hoorde dat hij in Natuurpark Veluwe Zoom was gezien, liet hij zijn stofzuiger vallen, stapte onmiddellijk op de fiets en had geluk omdat het vogeltje wel 20 minuten daar in de buurt bleef.
4: Nou, wat een waanzinnig mooi verhaal, hè? Ja. Toch? Hou je van vogels of niet?
1: Ja, vooral het geluid. Want ik kan ze elke keer als iemand zegt van, ah, daar is die, dan zie ik hem al niet meer.
4: Ik hou vooral van vreemde vogels. Ja. Niet persoonlijk bedoeld, Sydney. Het weer dan voor vandaag. Ja.
1: Het weer, ja, op sommige plekken nog wat mist, omdat het nu nog best fris is. 3 tot 9 graden is het. In de middag warmt het wel weer op en dan wordt het een graad of 17. Het is bewolkt, maar de zon laat zich ook af en toe zien.
4: En ik heb hier de groep die het meest van vogels houdt. De Cats.

0: uitgekomen gisteren. Toen ging het liedje toch even door mijn hoofd, hoor. Voor altijd herfst, forever autumn. Van Jeff Wayne en Justin Hayward. Tijd voor een lekker gezellig warm liedje hier op de radio.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Deze van Robin Hezen en het rode glied.

0: minuut voor zeven. En deze plaat met Franse slag op de radio. We blijven nog even in Frankrijk, want in Parijs is deze week een internationale autoshow. Met heel veel oog voor een opvallende comeback. En dan heb ik het over de Deux Chevaux. Het lelijke eendje, die lijkt helemaal terug te keren op het wegdek.
1: Ja, een nieuwe versie van het lelijke eendje inderdaad. En ja, we herkennen natuurlijk allemaal het lelijke eendje. Ja, vroeger was dat een auto in de jaren 30 verscheen hij voor het eerst. En in de jaren 40 werd hij eigenlijk populairder voor het brede publiek. Het moest een auto zijn dat ongeveer 4 personen kon vervoeren. En een mandje eieren. En die eieren mochten niet breken.
0: En dan voldeed hij aan alle voorwaarden.
1: Juist. En het was een enorme run-up. 6 jaar lange wachttijd. Die auto was mega populair. En nu keert hij dus terug.
0: Ja, wat leuk zeg. En die eieren, dat vind ik wel fascinerend. Zijn die ook gelegd door het eendje zelf?
1: Ja.
0: Dat zou je kunnen afvragen,
1: dat
0: natuurlijk.
1: Mooi zijn.
0: Dat maakt het boel wel mooi rond.
1: Ja.
0: Dat doet mij onmiddellijk terugdenken aan mijn allereerste auto. Heb jij dat nou ook een beetje?
1: Ja, tuurlijk.
0: Of is dat nog altijd de Ducati die jij hebt?
1: Nu? Ja, mijn rugzakje waar ik nu nog steeds in rijd. Dat is nog steeds mijn eerste auto. Ja.
0: Dat vind ik ook wel heel schattig.
1: Ja.
0: Wat is jouw eerste auto, Steven?
2: Mijn eerste auto was een rode Opel Corsa. Ja, dat was echt een mooi ding. Die heb ik ooit van mijn opa gekregen toen hij zegt van... joh, weet je, ik heb hem binnenkort niet meer nodig. Ik kreeg hem een week voordat hij overleed, kreeg ik die sleutels van hem. Dat was heel bijzonder. Dus hij zei op een gegeven moment van... jongen, ik heb iets voor. Dus ik zeg, nou ja, oké, mijn goed. Dus hij liep naar boven toe. En hij pakte de sleutels van zijn opa, of zijn Opel. En hij was heel trots op altijd, goed onderhouden. En ik kreeg de jongen, ik heb het gevoel dat ik hem binnenkort niet meer nodig heb. Ik zeg, opa, waarom niet? Ja, weet je, wat een dagje ouder. En jij kan hem binnenkort goed gebruiken, want ik had net mijn rijbewijs gehaald. En een week later overleed hij op mijn vaders verjaardag. Ja, en toen kon ik die auto dus gebruiken ook. Maar heel bijzonder dat dus week voor de overlijden, hij dus letterlijk aan mij die auto gaf.
0: Volstrekt onverwachts ook overleden dus.
2: Ook, ja. Zeker.
0: Een vooruitziende blik. Hè?
2: Ja, dat ja. Ja. Het was ongelooflijk.
0: Ja, en mocht je toen al auto rijden of niet?
2: Nee, ik had mijn rijbewijs wel gehaald, maar ik mocht nog niet auto rijden. Dus ik heb ook netjes elke week die auto gepoetst terwijl die in de opslag stond om maar bij te houden. Want opa was dan een beetje bij me nog. En toen ik eenmaal mocht rijden op mijn 18e verjaardag, ben ik voor het eerst met die auto door de Mac Drive gegaan.
0: Ach, wat heerlijk.
1: Ja.
0: En die auto heb je inmiddels helemaal afgereden, denk
2: ja,
0: ik.
2: Ja, die is helemaal kapot gereden. Inmiddels rijd ik een heerlijke Mitsubishi Colt. En dat is een helemaal ander autootje, maar hij was helemaal op.
0: Ja, ja, mijn eerste autootje was een Nissan Micra, dat weet ik nog wel. Halverwege de jaren 90. Ik weet nog wat die kostte. Was uiteraard een occasion. Want wie koopt nu als eerste auto een fonkelnieuwe auto? Doe ik eigenlijk nog steeds niet. Dat heb ik 1 keer gedaan in mijn leven. Vind ik zonde.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook niet zo heel veel met auto's, dat weet je. Mm-hmm. Maar dat was een Nissan Micra. Een groene. En ja, die heb ik ook helemaal afgereden. En het mooie vind ik van de allereerste auto in je leven, daar blijf je ook altijd een beetje van houden.
1: Ja.
0: Heb je dat ook?
1: Ja, natuurlijk.
0: Daar verlang je altijd naar
1: terug. Dat is je eerste liefde.
0: Want je tweede en derde auto, ik zou het niet eens meer weten. Maar de eerste auto, dat is inderdaad het vergelijken met je eerste liefde.
2: Ja.
0: Met je eerste zoen. Dat vergeet je nooit meer. Zo is het met auto's ook natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, nou, dus mooi als je ooit in een lelijk eendje hebt gereden. Dan kan je nu rijden in het lelijke tweetje.
0: Juist, natuurlijk. Dat is het natuurlijk. Ja, mensen. Het lelijke eendje krijgt een vervolg. En dat wordt dan het lelijke tweetje. Ik kijk er wel naar uit. Ik vind hem echt heel leuk eruit zien.
2: Hij ziet er goed uit.
0: En
2: ja,
0: volgens mij is het een hit. Bij sommige dingen heb je meteen door. Ja, dat is het. Dat wordt het. Onderweg naar het nieuws van 7 uur. Dat doen we met de zusjes Kleeman. Twee knappe eentjes. Lois Lane.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
1: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
2: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
12: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
11: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Sydney.
4: Goedemorgen, Bert. Regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenbakkerijen zitten in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie gebruiken. De komende jaren moeten die worden vervangen en het liefst stappen ze dan over op elektrische machines. Maar doordat er te weinig plek is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Zo ook in deze baksteenfabriek aan de Rijn.
5: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Wel zo optimaal mogelijk uitgevoerd, maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken, omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
4: Ze willen daarom dat de overheid meer doet om ze te helpen. Op de provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn twee auto's op elkaar gebotst. Beide bestuurders kwamen daarbij om het leven. Twee inzittenden raakten ook gewond. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plaats van het ongeluk. De weg tussen Kesteren en de A15 was ook een tijd afgesloten. President Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van reclamespotjes met politieke boodschappen. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Verschillende organisaties hadden samen een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer worden uitgezonden. En in Leek in Groningen was dit weekend de oldtimerbeurs. Trotse eigenaren lieten daar hun stokoude auto zien. Zelf waren ze niet allemaal stokoud. Nienke van 26 was namelijk een van de jongste deelnemers. Zij rijdt rond in een Renault 5 uit 1978.
6: Het maakt me eigenlijk niks uit. Ik ben zelf ook veel jonger dan mijn auto. Maar alsnog is het wel zo leuk om al die verhalen ook van die mensen aan te horen. Want ja, ik heb vroeger natuurlijk dit niet meegemaakt. Dat deze auto's nog op de weg reden. Ja, dit is zelfs mijn derde keer. Ja, en 3 jaar geleden heb ik mijn vriend hier ontmoet. Dus
7: Dat meen je niet?
6: Ja, dat meen ik. Dus zo hebben we elkaar leren kennen hier. Dus de beurs heeft een speciaal plekje in mijn hart.
4: Ja, met haar Renault 5. Dus een beetje haar lelijke eentje. De beurs heeft ieder jaar een thema. En dit jaar mochten alleen Franse auto's meedoen die eerder meedongen om de titel auto van het jaar.
3: Stokoude auto's dus. Misschien dat jouw oude Opel Corsa daar ook wel voorbij
7: ik hoop
3: kwam.
7: Het.
3: Ja. Had zomaar gekund. Wat was jouw eerste auto eigenlijk, Sydney?
4: Dat was een Ford Fiesta.
3: Aha.
4: Alleen inderdaad, dat werd vanzelf een lelijk eentje, want die reed een beetje aan gort door het garage. Het weer lokaal komt eerst mist voor. Verder is het droog vandaag en breekt ook de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden.
8: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

de week van het praatje. En die week is in het leven geroepen om het spontane praatje met een vreemde weer normaal te maken. Vind ik belangrijke weg. En ook een spannende dag voor economen, want we zijn nog steeds niet door de Nobelprijs heen. Het feest gaat gewoon door. En vandaag is de beurt aan de Nobelprijs voor de economie. En het is ook nog eens Wereldreuma-dag. 2,5 miljoen Nederlanders leven nog elke dag met een reumatische aandoening. Eén van hen is, dat hoor je zo meteen, na deze, van Nena. Hot.

0: Anita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat blijft dit toch een mooi liedje?
1: Oh, het is fantastisch. Ik ga meteen meeneuren.
0: Ja, dat dacht ik al. Dames en heren, een groot applaus voor Anita Witsier.
1: Nou, wat leuk, zeg. Dank jullie wel.
0: Ja, eigenlijk bel ik je vanwege een twijfelachtig feestje. Want Stichting Reuma Nederland bestaat vandaag exact een eeuw.
1: Een eeuw, ja. 100 jaar. Ongelooflijk, hè? Ja,
0: en dat is niet voor niks. Ja. Want ja, nog altijd leven elke dag zo'n 2,5 miljoen Nederlanders met een reumatische aandoening. En jij bent daar één van.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat voor
1: maar laten we het niet over mij hebben, maar over al die andere mensen.
0: Nou ja, 2,5 miljoen Nederlanders doornemen, dat duurt natuurlijk een tijdje. Beetje lastig lijkt me dat.
1: Ik snap wat je bedoelt, maar het is echt een ongelooflijk aantal, toch?
0: Ja, ja, want wat voor rol speelt reuma in jouw dagelijks leven?
1: Nou, dat is tegenwoordig gelukkig minimaal. Dat heeft ook te maken met gewenning natuurlijk, want je leert om... Ik heb een beetje geleerd om eromheen te leven, in die zin. Ik heb, denk ik, kleine 30 jaar geleden een hele intense periode meegemaakt. En die was wel heel erg beperkend voor mijn leven. Dat je ook afhankelijk wordt van andere mensen. Dat vind ik altijd de grootste handicap. Dus met krukken en zo nu dan in een rolstoeltje. Als we moesten draaien, van A naar B moesten verplaatsen. Dat was heel beperkt met injectie en veel medicatie. Dat is gelukkig, ik zeg voor nu verleden tijd... Hey, goedemorgen. En ik heb nu vooral last van mijn duimgewrichten. Ik heb een artrose in. Dat komt heel vaak voor. Dat is uitermate pijnlijk. En, maar daar heb ik braces voor. En die helpen heel goed tegen de pijn.
0: Juist.
1: En de ene dag dan kan ik het eruit. En de andere dag heb ik nergens last van. Dat is ook zoiets raars.
0: Ja, door de ontwikkelingen natuurlijk en de medische wetenschap...
1: Zeker.
0: Zijn er heel veel mooie dingen bereikt. En juist daarom is zo'n stichting als Stichting Reuma Nederland... natuurlijk ook van groot belang, denk ik. Hè. Nu is het wel zo dat reuma in allerlei facetten voorkomt. Hè, in allerlei vormen.
1: Ja, het is een verzamelnaam voor zo'n 100 aandoeningen. Dat is reumatoïde artritis of fibromyalgie... artrose, nou, het zijn echt, nou, wat ik zeg, zijn 100 aandoeningen die daaronder vallen. En het is heel, door dat wetenschappelijk onderzoek, dat heeft ongelooflijk veel bereikt in de afgelopen decennia, is het ook bijna soms een onzichtbare ziekte geworden. Vroeger zag je heel veel mensen in rolstoelen met vergroeide handen, weet je wel, vergroeide ledematen. Dat zie je veel, veel minder. Dat betekent wel dat het aan de buitenkant vaak moeilijk te zien is of iemand een reumapatiënt is. Terwijl het een enorme impact heeft op het dagelijks leven. In de zin van dat het extreme vermoeidheid geeft vaak. De ene dag kan je bijvoorbeeld wel werken. De andere dag lig je dan compleet af. En daarom is het Wereld Reumadag, want het is vandaag 12 oktober. Is het om aandacht te vragen. Ook heel erg hiervoor. Heel veel werkgevers hebben geen idee.

0: Nee. En ja. Weet je, wereldwijd zijn er iets van 150 miljoen reumapatiënten geregistreerd. Maar er zijn er zeker bij 100 miljoen mensen die reumatische klachten hebben. Een fanatiek van mensen die weten dat ze het hebben. Ja. Dat het een reumatische aandoening is.
1: Ja.
0: Dus niet met die kinderen spelen, niet in het bed kunnen brengen. Niet gewoon kunnen koken, niet geen boodschappen kunnen doen. Dat je dan niet aan het feestje kunnen. Allemaal dingen, dus het heeft op allerlei facetten invloed.
1: En juist daarom is een dag als deze belangrijk. Hoe gaat die dag er eigenlijk uitzien? Is er een, ja, dat klinkt heel raar, een feestje? Of hoe moet ik dat voorstellen? <Ja.
0: laughs> Ik snap wat je bedoelt, ja. Nou, Jan-Willem Ferguson, directeur van de club, die zei het ook al, weet je wel. Toen we op de aftrap deden begin dit jaar, voor dat feestje. Het is natuurlijk, aan de ene kant is het 100 jaar bestaan een jubileum. Maar ja, de schaduwkant is natuurlijk, als het niet nodig was geweest, als we onszelf kunnen opheffen, dan hebben we pas echt succes bereikt.
1: Ja, ja. Maar zover. Ja,
0: maar zover is het nog niet. We hebben het feestje eigenlijk gehad afgelopen zaterdag. Ja, tijdens de Reuma Light Walk in Krommelpark in Amsterdam.
1: Juist. En daar is ook heel veel geld opgehaald, denk ik, hè, voor onderzoek.
0: Ja, zeker. Meer dan een ton, ja.
1: Ja.
0: 150.000. Wow. Heel fijn, ja.
1: Nou, ik dank je in elk geval, Anita, voor je tijd. Stichting Reuma Nederland, een eeuw oud, precies vandaag. En laten we hopen dat het volgende eeuwfeestje niet gevierd hoeft te worden. Ik wens je een mooie dag, Anita.
0: Dank je wel, Albert.
1: Hoi.

fire, maybe tomorrow, maybe tonight. Afgelopen vrijdag presenteerde dit duo een heuse EP, getiteld Joyride. En dan heb ik het natuurlijk over onze vrienden Freerik en Trientje Hospers, oftewel Mr. en Mrs.

0: Just Wanna Go Home. En hun EP heet dus Joyride. Nou, een joyride was het ook afgelopen weekend. Die beelden zijn je vast niet ontgaan. In een dierentuin in Londen, voor de mensen die het gemist hebben. Nou ja, je hebt de beelden ook gezien, Carmen. Je kijkt met grote ogen. Ja. Het was echt verschrikkelijk natuurlijk.
1: Het was verbazingwekkend. Ja, een man is daar het verblijf ingesprongen van een tijger. En die man heeft het niet overleefd. Ja, ik verbaas mij over wat er in die man zijn hoofd omging. Maar goed, dat is allemaal niet duidelijk. Ja, hij is dat verblijf ingesprongen en... Ja,
0: hij is verslonden. En die beelden die gaan ook gewoon viraal. Dus ook opgeroepen om die beelden niet langer te delen. En ja, voor jou is dat een juiste reden om eens even te gaan spitten. Ja. Om nog een lens op die beelden te leggen.
2: Ja, ik ben een sensatiezoeker. Dus ik ga zoeken het hele internet af om ervoor te zorgen dat ik iets van die beelden zie. Het allermooiste vind ik in een wat langere versie van wat nu nog staat op het internet. Zie je op een gegeven moment dat die man die in de tijgerverblijf is gesprongen. In de nek wordt gebeten door die tijger.

0: Go Home. En hun EP heet dus Joyride. Nou, een joyride was het ook afgelopen weekend. Die beelden zijn hier vast niet ontgaan. In een dierentuin in Londen, voor de mensen die het gemist hebben. Nou ja, je hebt de beelden ook gezien, Carmen. Je kijkt met grote ogen. Ja. Het was echt verschrikkelijk natuurlijk.
1: Het was verbazingwekkend. Ja, een man is daar het verblijf ingesprongen van een tijger. En die man heeft het niet overleefd. Ja, ik verbaas mij over wat er in die man zijn hoofd omging. Maar goed, dat is allemaal niet duidelijk. Ja, hij is dat verblijf ingesprongen en... Ja.
0: Hij is verslonden.
1: Hij is verslonden.
0: En die beelden die gaan ook gewoon viraal. Er is ook opgeroepen om die beelden niet langer te delen. En ja, voor jou is dat een juiste reden om eens even te gaan spitten. Ja. Om nog een lens op die beelden te leggen.
2: Ja, ik ben een sensatiezoeker. Dus ik ga zoeken het hele internet af om ervoor te zorgen dat ik iets van die beelden zie. Het allermooiste vind ik in een wat langere versie van wat nu nog staat op het internet. Zie je op een gegeven moment dat die man die in de tijgerverblijf is gesprongen. In de nek wordt gebeten door die tijger. En dan zie je dat zeg maar spuiten. Oké. Okay. En daarna zegt dat man, hoor, zegt die man die gaat liggen en doet hij met dat vingertje nog even niet doen, niet doen. Nee, maar die tijger die zegt ja.
0: Ja, nee, maar dat heb ik ook gelezen. Het slachtoffer dus heeft in de richting van de tijger gezwaaid van niet doen, niet doen. En ik heb gelezen dat je dat dus niet moet doen in het dierenrijk. In elk geval niet tegen een tijger, want die denkt wat nou? Ik sta boven jou en vervolgens ja, is hij helemaal verslonden. Wat die man bezield heeft, dat is inderdaad niet duidelijk, maar het kan het bewijs maar weer. Dat je dus heel makkelijk een dierenhok in kunt komen.
1: Ja, dat is dus ook het verhaal. Ja, als er verblijven worden gebouwd, en zeker van deze gevaarlijke dieren, dan wordt er natuurlijk ook gekeken hoe hoog de muren moeten zijn. Nou ja, als je echt kwaadwillend bent of je bent levensmoe, dan kan je zeker een apenverblijf of een tijgerverblijf inkomen. Maar goed, er wordt nu dus nog wel weer extra gekeken naar hoe veilig die verblijven zijn.
0: Ja. Heb je ooit overwogen om in een dierenpark te denken van... nou, ik wil dat beestje even aaien, want ze zien natuurlijk vaak heel schattig uit.
1: Nou, ik heb één keer in een dierentuin... was er een soort afgelegen pelikaanverblijf. En daar kon je dus ook doorheen lopen. Nou, pelikanen, die zijn pas gevaarlijk.
0: Oh ja?
1: Ja. Als die bij je in de buurt komen en die willen je bij... Nou, ik ben zo hard weggerend. Ik kom niet in de buurt van die dieren.
0: Oké. Sydney, zometeen het nieuws van 19:30. Waar ga je het straks over hebben?
3: Het wordt flink omrijden voor mensen die van Leiden naar Utrecht willen met de trein. Het gaat 9 maanden duren.

0: deze maandagochtend. Het nieuws komt van Sydney.
1: Ja, goedemorgen Bert. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt beland, schrijft het AD. Volgens de krant gaat iets meer dan de helft van de mensen die zich mag laten vaccineren ook daadwerkelijk de prik halen dit jaar. Mensen onder de 60 met een chronische ziekte halen de griepprik het vaakst niet. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. En daardoor rijden er veel minder treinen en bussen daar. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. Ook de Vlaamse omroep VRT doet mee. Zij zijn boos over extra bezuinigingen op de omroep. Ze zenden voor elke uitzending deze boodschap uit.
2: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging.
1: En de journaals zijn ook korter en verder worden er op tv herhalingen uitgezonden. Op de radio klinkt naast het nieuws alleen muziek daar vandaag. Een deel van het strand van Scheveningen is gisteren urenlang afgezet. Wandelaars vonden daar een bol voorwerp in de branding en er werd gedacht aan een zeemijn. Daarom werd publiek op afstand gehouden. De EOD kwam erbij en die zei uiteindelijk dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. En voor mensen die van Leiden naar Utrecht willen met de trein wordt het vanaf vandaag 3/4 jaar omreizen. Het traject gaat tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven 9 maanden namelijk dicht. Zolang is nog nooit eerder voorgekomen bij een treintraject in Nederland. Er ligt een spoorbrug over de rivier de Gouwe die hoog nodig aan onderhoud toe is. En dus kunnen er geen treinen rijden en zitten voor reizigers niets anders op dan eerder opstaan.
3: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
4: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
5: Het gaat 9 maanden duren.
6: Nee, helemaal. Ik had niet verwacht. Zo lang.
1: Volgens spoorbeheerder ProRail kan het niet anders. Ze hebben ook allerlei andere opties onderzocht die minder lang zouden duren. Maar dat ging allemaal niet. Voordeel is wel, na deze 9 maanden kan de spoorbrug volgens hen wel weer zeker 100 jaar mee. Het weer, de dag start eerst nog met wat mist. Verder is het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt daarbij 15 tot 18 graden. Oh ja.

0: Visser uit Zoetermeer. 67, Monique Dings uit Civetta, Italië. 63, en Bert van Zanten uit Schravendeel ook jarig. Hij wordt 62. En dan Marijke Broertjes uit Bergen op Zoom. Vandaag wordt ze 74. Zo benieuwd.
1: Hoi, ik ben Marijke.
0: Hey Marijke. Goedemorgen, welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5 bij Omroep Max. We hebben de vlag hoog in top, want jij bent jarig.
1: Ja, ja, leuk joh.
0: Leuk hè, en ik ben zo benieuwd, hoe ga je je verjaardag vieren?
1: Wel heel rustig hoor. Kom op, 74. Gisteren ook al een stukje gevierd. Met een heerlijke lange lunch en met familie. En heel, heel fijn. En dan vandaag ook in de middag lekker vrienden en vrienden. Ja.
0: Ja, maar even terug naar die lunch dan van gisteren. Hè. Was er een moment waarop iemand even het woord nam? Iemand die even tegen het glas tikte met een theelepeltje en dacht ik ga een speech geven? En misschien was je dat zelf wel, Marijke. Vertel.
1: Nee, absoluut niet. Kom op, joh. Nee, gewoon lekker onder elkaar. Nee hoor, we hebben ontzettend fijn. We hebben gelachen en we hebben mooie gesprekken gehad. En dan is het goed, hè.
0: Ja, en waar gingen die goede gesprekken over dan bijvoorbeeld?
1: Over hun kleinkinderen. Ik heb geen kleinkinderen, maar dat maakt niet uit. Over hun kleinkinderen en... Ja, en ook wat dieper op hoe je in het leven staat en dergelijke. En wat er gebeurt, de gebeurtenissen.
0: Ja, laten we daar dan eens even over hebben. Hè. Hoe sta jij in het leven, Marijke?
1: Stevig, zo. This is my life. Ja, weet je wel. Zo. Maar ja... Nou ja, waar het met name ook gisteren over ging. Ik ben geboren in Den Haag. Ik was 12 jaar toen ik vanuit Den Haag naar Bergen op Zoom ben verhuisd.
2: Ja.
1: Voel je hem al?
0: Ja, dat was een behoorlijke verhuizing.
1: Zo, hallo. Ja. En er was nog in die tijd dat je... Als kind werd je daar niet in meegenomen, weet je wel. Je was gewoon zo van, we gaan verhuizen naar Bergen op Zoom.
0: Maar het heeft heel veel invloed op jou gehad, begrijp ik.
1: Zo, ja, ja nee, ja, ja.
0: In welk opzicht dan?
1: Ik was 12. Het begon pas in Den Haag, weet je wel. Van, ik had 3 zussen boven me. En nu kon ik ook dingen gaan doen die hun ook al deden. Het leven begon. Ja, leven. Maar weet je wel, ik had de Leiweg in de buurt, in de Boogaard in de buurt, bij Rijswijk. Maar dan mocht het niet komen van mijn moeder, want dan moest je langs het bos. Nou, dat is allemaal helemaal volgebouwd met appartementen. Nu. Het leven bruiste.
0: Ja, ik begrijp wel waarom de lunch zo lang duurde gisteren.
1: Ja, nee, maar dat was voor mij zo'n periode. En, nou, niet alleen daarom, hoor. Niet alleen daarom.
0: Oké. Okay. Zeg, lang verhaal kort. We gaan een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 rad. En ja. Ik ben benieuwd welke plaat daaruit voortkomt.
2: Nou, zal ik het even oprekken, denk ik. 616.
0: Daar zit toch ook een vorm van ommekeer in, hè? Een wenteling. Yes. Turn, turn, turn van de Birds.
1: Yes. Fantastisch.
0: Dat is... Die krijg je van ons cadeau en ik wens je een heel mooie 74ste verjaardag, Marijke.
1: Dank je wel, dank je wel.
0: En er komt nog een mooie kaart naar je toe, natuurlijk handgeschreven en wel.
1: Tuurlijk.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Benny Nijman, vrijgezel. Zometeen in het komende uur natuurlijk. Evert ten Apel. Voorbije sportweekende. Evert, die werkt.

0: In symfonische sessies volgen we 6 Nederlandse artiesten die zich wagen aan de wereld van de klassieke muziek. Raccoon, Jet van der Steen, Replay, Mart Hoogkamer, Karsoe, Thomas Olimans en Zoë Tauran laten hun eigen nummers omtoveren tot klassieke meesterwerken. Symfonische sessies, vandaag om 11:30 bij Avrotros op NPO 2.
1: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
2: Gaat digitalisering de zorg redden?
1: En wie draagt de zwaarste lasten?
2: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
3: Samen slimmer zorgen.
2: Vebego Zorgservice.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Radio Luisterapp. NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is nu 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen Sydney.
2: Goedemorgen Bert. De Albert Heijn, Gallengal en Ethos hebben problemen met de computersystemen. Het moederbedrijf van de winkel spreekt van een incident. Of het om een hack gaat weten we nog niet, maar het bedrijf zegt dat de systemen uit voorzorg zijn uitgeschakeld. Daardoor worden bestelde boodschappen niet bezorgd en werkt de app ook niet. Ook zijn de prijzen op de schappen niet bijgewerkt en kunnen er geen koopzegels worden gespaard. De winkels zijn wel gewoon open. Vanmiddag om 1 uur staat er een zeldzame toespraak op de planning. De opperbevelhebber van de NAVO gaat op een veiligheidstop in Warschau spreken. Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen. En daar zal hij dan ook op gaan reageren, zegt deze expert.
3: Ik heb de afgelopen 10...
4: Ja, hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren. Een strategie voor de overwinning. En een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied. Waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren.
2: En dat zou met grote hoeveelheden drones een kunstmatige intelligentie zijn. Hij wil daarmee Rusland afschrikken en de NAVO-landen geruststellen. De toespraak is live te zien via de NOS-site en app. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. En daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
2: De afgelopen jaren bleek bij ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Nu wordt er alleen met toestemming van ouders of voogden gepraat met kinderen, maar die zijn soms zelf betrokken bij die mishandeling. En een paar honderd mensen zijn afgelopen weekend naar een pompoenfestival in Almere buiten gekomen. Kinderen en ouders konden daar pompoenen uitzoeken en versieren om alvast helemaal in de Halloween-sfeer te komen. Was ook er een griezelroute.
5: Wij hebben een ruimte, zeg maar, een wat donkere ruimte. Die hebben een griezelroute. En daar kunnen de mensen doorheen lopen. En dat is echt geschikt voor kinderen tot een jaar of 10. Ja, we focussen ons niet op echte scary Fright Nights. Nee.
6: Ik heb hier een jongen die staat helemaal te trillen op zijn benen.
7: Ja, is het zo? Sta je helemaal te trillen?
8: Ja, omdat ik het een beetje spannend vind.
2: Nou, eind deze maand is het weer Halloween. Het weer dan. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het droog. Breekt ook de zon geregeld door vandaag. Het wordt erbij 15 tot 18 graden.
0: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

voor de Nederlandse cabaretiers. Want in Den Haag worden vandaag de Polifinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van ons land. Je zou ze de Oscars van het Nederlandse cabaret kunnen noemen. En onder de genomineerden zitten onder andere Lisa Osterman, Ruud Smulders en Ryan Pandey. En vanavond op televisie een indrukwekkende documentaire te zien over het korte leven van de afgelopen zomer overleden Jelte. Jelte's Legacy, zoals de docu heet, laat zien hoe hij het gezicht was van de 3FM Serious Request actie van 2024. En hoe hij heel veel voor elkaar kreeg voor Stichting Metakids. Vanavond om 22:30 op NPO 3. En zometeen het sportverhaal, het sportweekend van Evert en Napel.

0: bijna 7:15. Ja, maandagochtend. Ja, dan weet je het natuurlijk. Evert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Ik dacht even dat je met je kleinzoon een kaartje had gelegd. Dat je was wezen kaarten, maar...
1: Nee, kaarten. Oh, kaarten. Met 1A.
0: En dat heb je met je kleinzoon gedaan?
1: Ja, Pim van 11.
0: En hoe kwam dat zo op jouw pad dan?
1: Nou ja, hij had het 2 weken eerder gedaan op een feestje van vriendjes. En toen zei hij, opa, ik wil een keer met jou kaarten. Ik zei, nou, dan gaan we dat doen. Dus wij naar Apeldoorn. En daar stonden die dingen. Ik moest me erin hijsen natuurlijk. Ja, en toen werd ik nog gedubbeld ook door hem. Maar ik moest wel aan Max Verstappen gelijk denken.
0: Ja, want die had natuurlijk weer een heerlijk weekend. Wat heet zijn eerste overwinning? In Singapore, heb je het nu eindelijk kunnen volgen, Evert? Of?
1: Nou ja, gewoon zoals ik het altijd volg. Hè. De korte flitsen op de tv en via internet kan je dan zien hoe het gaat van start tot finish. En ik dacht, Max is weer Max gewoon. En de auto is weer de auto.
0: Maar wat maakte, dat vraag ik dan toch ook even aan Carmen, onze Formule 1 liefhebber. Waarom was deze overwinning nou zo belangrijk in Singapore?
2: Nou, wat zo mooi was dat het sowieso Max zijn 250ste Grand Prix was. Dus dat is natuurlijk al een prachtige jubileum, mijlpaal. En Singapore had hij nog helemaal niet gewonnen in al die races. Dus dit is de bingo kaart is vol, kunnen we nu wel zeggen.
0: Maar kampioen, de titel zit er niet echt meer in, begrijp ik. Toch, hij staat nu 4e, geloof ik?
2: Nee, hij staat nog wel wat lager. Oh. Maar dit seizoen gaat het niet meer lukken. Waarschijnlijk wordt degene die nu bovenaan staat, Kimi Antonelli, komende race kampioen als hij wint. Dus we blikken alvast een beetje vooruit met Max op volgend seizoen. Nou, we zien nu dat hij uit de weer herrezen is en we gaan herrezen. Nou, leuk. Dan kunnen we volgend jaar weer kijken hoe het gaat worden.
0: Ja, je hoort het even. We raken haar op een dag kwijt dan via Play.
3: Ja, dat denk ik. Ah,
1: Nou, dat begrijp ik ook wel. Ja. Ik heb toevallig foto's gezien van het kotje waar hij woont in Monaco. Jongen, daar kan je met die auto doorheen racen gewoon. Niet normaal.
0: Ongelooflijk moet dat zijn.
1: Goed. Laten wij maar gewoon blijven.
0: Juist. En iemand die ook gewoon blijft, ondanks al haar succes, is Marianne Vos. Voor de 2e keer wereldkampioen op de gravel.
1: En gravel, ja.
0: Ja, en haar 15e wereldtitel, dat is toch ook bijna onmenselijk.
1: Vosje heb ik, in mijn tijd bij Studio Sport ook het dameswielrennen nog gevolgd af en toe. En ik heb Vosje zien komen als een heel bescheiden meisje uit het land van Maas en Waal. Met haar ouders en haar boer die altijd meegingen in een caravan of in een camper. En er kwam bijna geen woord uit, maar langzamerhand werd het een geweldige sportvrouw. Waarvoor ik diep respect had. En haar vader Henk is onlangs overleden en dat heeft er heel veel gedaan. Maar dit is weer, ik vind dit echt geweldig. En dan gravel rijden, man. Kijk, op asfalt is het natuurlijk al wat. Maar op gravel, dat is wel een mooie sport trouwens, dat gravel rijden. Ik heb het gevolgd, maar mooi hoor.
0: Ja,
1: knap. Maar
0: heel zwaar.
1: Hulde.
0: Ja, en dan voetbal. Het was allemaal niet heel spectaculair, toch? Afgelopen weekend.
1: Groningen, dik gewonnen in Rotterdam op Woudenstein met 5-1. Ja, maar Groningen gaat goed.
0: Ja,
1: en met heel veel Groningse jongens, weet je wel. Lokale, dat vind ik mooi. Dick Leukien, die heeft daar een prachtig team van gemaakt. Zullen geen kampioen worden. Maar misschien zit er weer een keer Europees voetbal in. Ik herinner me legendarische wedstrijden tegen Atletico Madrid, tegen Inter Milaan en dat soort dingen. Waar ik dan commentaar mocht geven. Prachtig. Ik hoop dat het weer zover komt.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: En Feyenoord is koploper, Bert. Ja.
0: Ja, ook voor het eerst in een jaar tijd, geloof ik, hè, dat ze weer bovenaan staan.
1: Ja. En er was weer veel gedoe over de VAR, zoals altijd. Het blijft een gezeur, weet je wel.
0: Ja.
1: Kijk, zonder VAR was er gezeur en met VAR is er ook gezeur. En het blijft ook mensenwerk en dat vind ik ook wel mooi. Stel je voor dat AI straks alles bepaalt. Moet je toch niet aan denken?
0: Nee, dat is ook waar. Dat is waar. Dat blijft. Laten we die discussie dan maar. Want die discussie die blijft altijd. Hè, hier
1: die blijft altijd. Moet ook. Ja. We moeten wat te kletsen hebben, toch?
0: Zo is het ook. Bijvoorbeeld over FC Utrecht. Die is toch voorlopig even gered van de ondergang. Hè?
1: Ja. Moeizaam. Maar ja, eindelijk een overwinning op Willem II. Waar het natuurlijk niet zo goed mee gaat. Pek Zwolle zit in de shit en Cambuur eindelijk gewonnen met 1-0 daar. En Emmen gewonnen in Dordrecht op de Kromme Dijk met 3-0. En die staan nu 4e, geloof ik.
0: Heel lekker.
2: Ja, nog even terugkomend op Max Verstappen, vierde plek. Ja, ik zei dat hij wat lager stond, maar ik word op de vingers getikt. Hij staat inderdaad vierde in het kampioenschap.
0: Nou, ja. Eens kijken.
1: Ja, ik durf jou niet op de vingers te tikken. Maar, ik wist dat hij vierde stond.
2: Ja, ik
1: en
2: denk
1: voor
2: dat
1: het eerst in tien jaar gewonnen op Singapore. 10 jaar niet gewonnen en nu wel. Ja. Knap, ja, mooi.
2: Ik denk dat ik toch hier moet blijven.
0: Ja, klopt. Nou, ik krijg al een berichtje.
1: Ja,
0: binnen.
1: Doe maar. Blijf maar gewoon. En we hebben Europees voetbal natuurlijk de komende weken. Europese wedstrijden allemaal. Er wordt weer veel voor de TV zitten, veel gemopper. Maar ja, goed, het is niet anders.
0: Ach, dat is toch heerlijk. Even.
1: Het blijft trekken. Ja.
0: Zeg, ik dank je wel. Ik spreek je volgende week weer. Vandaag lekker
1: zeker
0: gewoon
1: weten.
0: Gerust oppassen.
1: Ja.
0: Niet in de kaart wagen.
1: Gaan we doen.
0: Oké.
1: Okay. Hey, fijne dag. Gewoon fijn jullie ook. Hoi.

0: de hoogtijdagen van BZN 1977, dit Sevilla. Zometeen het spelletje Vroeger of Later. Ja, Carmen, voor de mensen die het hebben gemist, wat zit er ook alweer in de prijzenkist?
1: Nou, doe je mee, dan krijg je sowieso de deurhanger van dit programma. En dat is prachtig, want daar staat op: niet storen, ik wil Goeiedag Hadikman horen. Die kan je overal mee naartoe nemen. En ja, dan kan je ongestoord naar je favoriete ochtendshow luisteren. Verder maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken in alle maten en de Goeiedag Hadikman boodschappentas.
2: Ja, wil je er nou kans op maken, dacht ik, weet je wat, Max Verstappen is weer eens gewonnen. Hij rijdt in een raceauto van Red Bull, dus ik dacht, weet je wat, laat jouw favoriete automerk weten via de NPO Radio luister.
0: Oké, even doorgeven.
2: Zeg nou Radio 5, heb je wel niet meer.
0: In welke auto rij jij? Of wat is je favoriete auto? Laat maar weten via de NPO luister. En wellicht spreek ik je zo.

0: vanochtend over hadden. Hè, over die tijger die een bezoeker verslond. Ja. Omdat die bezoeker dus klaarblijkelijk in het verblijf van de tijger terecht kon komen.
1: Precies, ja. Daar een bordje erbij zetten, bijvoorbeeld. Ja. En agenten kregen gisteravond een bijzonder pakketje afgeleverd bij de gevangenis van Den Bosch. In dat tasje zat namelijk shawarma, friet, een salade en een colaatje. Het was besteld door een familielid van een gedetineerde. De politie zegt dat het er allemaal erg lekker uitzag, maar volgens het protocol moest het worden weggegooid. Volgens de politie is zo'n snack ook helemaal niet nodig, omdat de gevangenen goed te eten krijgen. Het weerlokaal komt eerst mist nog voor, maar verder is het droog. Breekt ook de zon geregeld door vandaag. Het wordt 15 tot 18 graden.

0: nu al een evergreen, de nieuwe Raccoon. Dicht bij het vuur, zo heet hij, om exact 8:30. Het laatste nieuws van de NOS komt via Sydney tot ons. Dag Sydney.
1: Hoi Bert, goedemorgen. Meerdere aanvallen van de Houthi-rebellen op de Saoedische hoofdstad Riyadh dit weekend. In totaal kwamen er 13 mensen bij om. Ook waren er honderden gewonden. Saoedi-Arabië heeft al meerdere doelen in Jemen onder vuur genomen als vergelding, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Maar de verwachting hier in de regio is dat dit eigenlijk pas het begin is, dat er nog van alles gaat komen. Zeker omdat we gisteren niet alleen aanvallen op het vliegveld van de hoofdstad Riyadh zagen, maar ook op het vliegveld van bijvoorbeeld Dammam, een belangrijke stad voor de olieindustrie in het noorden van het Koninkrijk. Saudi-Arabië wordt de afgelopen dagen in het hart geraakt.
1: En dat zullen ze dus niet laten passeren, is de verwachting. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht dood gegaan. Gedacht werd dat dat kwam door een virus. Maar uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven is nog niet bekend. Als een dierentuin wil investeren om het welzijn van de dieren te verbeteren, lopen ze tegen allemaal regels aan. Dierentuinen die geen geld uittrekken voor betere leefomstandigheden hebben nergens last van. De Vereniging van Dierentuinen legt een paar van de regels uit.
3: Stel, je zou een nieuw aquarium bouwen, dan kan het gaan om de grootte van de kiezelstenen. Of je bouwt een nieuw vogelverblijf, waar staat nou precies het voerbakje? Of let je wel op dat er voldoende verwarming is voor die individuele soort? En ik denk dat in de vooroplopers zit die kennis.
1: Ze vinden daarom dat de overheid zich moet richten op de dierentuinen die al jaren geen geld steken in het upgraden van de dierenverblijven.
4: Doet me toch weer denken aan dat verhaal waar we het eerder van

0: aan 10 minuten na 8:30. Hoog tijd voor het spelletje Vroeger of Later. Gaan we spelen met Marian Keizer. Dag Marian, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert, alles goed?
0: Ja, ja. Zeker, met jou ook?
1: Ja, super.
0: En Marian Keizer, geen familie van Mona, neem ik aan?
1: Nee, geen familie van Mona. Nee, dus ik lijk er ook niet op.
0: Nee, oké. Dus als jij een speech houdt, dan blijft iedereen gewoon in de zaal. Dan lopen ze niet weg.
1: Ja, uiteraard.
0: Precies. En je vertoeft in Italië, hè?
1: Ja, klopt.
0: Woon je daar of heb je daar vakantie?
1: Nee, wij verblijven hier. We wonen er niet. We wonen in Gorinchem, maar we verblijven op de boot in Italië, omdat we een Europese rondreis aan het maken zijn.
0: Dat klinkt buitengewoon aangenaam. En hoe lang zijn jullie al bezig met die rondreis?
1: 5 jaar.
0: 5 jaar aan het rondreizen?
1: Ja. En ja, maar ook regelmatig terug naar Nederland natuurlijk, hè? Op welke verplichting?
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Goh, en wat maakt het nog steeds zo leuk om na 5 jaar steeds rond te reizen? Ja, ik ben een huismus, dus ik kan me daar niet zo heel veel bij voorstellen.
1: Ja, maar de boot is ons huis, dus we zijn ook een huismus.
0: Oh, dat is waar. Een huismus, ja. Een bootmus
1: op,
0: eigenlijk.
1: Een huismus op een boot, ja. En met een mooie waterrond, dus wat wil je nog meer?
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Zeg, wij maken ook een reis, maar dan door de muziekgeschiedenis heen, in het spelletje Vroeger of Later. We beginnen in 1971, waarin in een autoprogramma de lelijke eend wordt getest.
2: De lelijke eend begint voor Citroën zo langzamerhand een mooi zwaantje te worden. Er zijn 2.100.000 exemplaren van gemaakt. In Nederland al 95.000 van verkocht. Het is eenvoudig, zuinig, goedkoop. De wagen kost nu 4795 gulden. Heeft een motorinhoud van 435 kubieke centimeter. En heeft nu een topsnelheid van ruim 100 km per uur.
0: Juist, en zou een groot succes worden. En juist vandaag wordt bekend, want daar hadden we het eerder vanochtend al over, dat die lelijke eend een comeback maakt op een internationale autoshow in Parijs deze week. We hebben wat beelden gezien. Het ziet er aantrekkelijk uit, moet ik zeggen. Marian, we gaan op pad vanuit 71.

0: later, nee, dan 74.
1: Is later.
0: Nee, was vroeger, 1968. This is
1: amazing. Heb je dat nou? Oké.
0: James Brown, It's a Man's Man's Man's World, vroeger of later niet dan 68?
1: Dat is later.
0: Nee, die was ook vroeger.

0: jaar samen met Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Vroeger of later, niet dan 2005?
1: Later.
0: Nee, was vroeger, 2003.
2: Vroeger of later?
1: Ja. Nou, ik ben niet bezig vandaag.
0: Nee, ga je toch de boot in?
1: Ja. Oh. Ja. Maar daar zit ik al in.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Je krijgt nog wel een paar mooie prijzen. Ja,
3: ja, dan je boot, heb je dan een deurklink ook ergens?
1: Ja, tuurlijk hebben we dat, anders kan de deur niet open.
3: Ja, nou goed, ik wil het even zeker weten. Dan krijg je al van ons de deurhanger.
1: Oh, geweldig, joh. Ja.
0: Veel plezier ermee. Veel plezier ermee, hè.

0: Elvis Presley. Het is bijna 9 uur trouwens. Ja, en dan weet je wat er te wachten staat.
1: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
2: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
1: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
3: Elke dag van 9.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Blijf mooi deze uitvoering van Miss Montreal door de wind van alweer 6 jaar geleden. Ja, we gaan even de post doorspitten. Daarin gaat het onder meer over het lelijke eendje dat terugkeert in het straatbeeld in een nieuw modern jasje. En daarmee is het lelijke tweetje geboren.
2: Ja, en Attie zegt ja, mijn favoriet blijft toch absoluut de Citroën Deux-Chevaux. De lelijke eend dus waar jullie het over hadden. En ik heb er 3 staan waar ik flink aan geklust heb. Dat nieuwe elektrische model, ja, dat lijkt me dan weer niks. En Karin die zegt ja, wat gaaf, mijn ouders reden in zo'n lelijk eentje, met de achterbank die eruit kon. Het was een echte doe-het-zelf-auto.
1: Ik vind het toch wel knap van Ad, hoor. Ja? Heeft hij een eentje, maar heeft hij de 3. Ik snap het niet helemaal, maar goed, door.
3: En het is weer maandag. Evertenavond heeft er helemaal bij gepraat over het afgelopen sportweekend. Met onder andere een fantastisch sportweekend voor Marianne Vos. Ze werd de 2e wereldkampioen gravelrijden en pakte mee de 15e wereldtitel. Paula had wel een opmerking over hoe Evert haar noemde, namelijk Vosje. Kom op, het is een beetje kleinerend. Je noemt ook Van der Poel toch niet Poeltje?
1: Ach ja, Vosje, het is een koosnaam.
2: Ja? Ik maak me daar niet zo druk over.
1: Helene heeft ook genoten van Evert, zo laat ze weten via de luisterapp. En ze vertelt er ook nog en passant bij dat ze een nieuw koffiezetapparaat heeft gekocht. En een aftelkalender tot aan de kerst. Dus hoe mooi wil je het hebben? Kijk even naar buiten, blaadjes beginnen langzaam van de bomen te vallen. Het is fris, dat betekent ook dat het niet lang meer duurt voordat Halloween voor de deur staat. En Kat komt nog met een vraag daaromtrent. Carmen, heb je al een pompoenpan?
2: Nee, die heb ik nog niet. Maar ik heb dus gezien dat die vanaf woensdag in de winkel ligt. Dus ik denk dat ik hier woensdag niet ben. Ik moet namelijk voor de deur liggen voor een pompoenpan.
1: Ja, iemand die nu al voor de deur ligt hier, dat is Hans Schiffers. Hij presenteert zo dadelijk natuurlijk de arbeidsvitamine. En wij zijn er morgenochtend weer even na 6 in de vroege ochtend. Voor nu,
2: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Ster. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
4: Gaat digitalisering de zorg redden?
3: En wie draagt de zwaarste lasten?
4: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
5: Samen slimmer zorgen.
4: Verbego Zorgservice.
6: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
4: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
11: In symfonische sessies volgen we 6 Nederlandse artiesten die zich wagen aan de wereld van de klassieke muziek. Raccoon, Jet van der Steen, Replay, Mart Hoogkamer, Karsoe, Thomas Olimans en Zoë Tauran laten hun eigen nummers omtoveren tot klassieke meesterwerken. Symfonische sessies, vandaag om 11:30 bij Avrotros op NPO 2.
12: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is 9 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
17: Goedemorgen Hans. De Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos hebben problemen met hun computersystemen. Het moederbedrijf wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar ze hebben sommige systemen uit voorzorg wel uitgeschakeld, zegt Roland Müller van de economieredactie.
18: Gaat het dus vooral over de websites, over de app, de klantenservice, die zijn op dit moment niet bereikbaar.
0: Ze benadrukken dat de kassasystemen het wel gewoon doen. Dus je kan wel gewoon naar de winkel. De klanten kunnen ook gewoon afrekenen. Het zou wel kunnen dat je dan nog wat in verwarring raakt, omdat bepaalde actieprijzen van vorige week nog zichtbaar zijn op die elektronische bordjes die je dan tegenwoordig vaak ziet. Wat nog niet duidelijk is of er ook bijvoorbeeld een probleem is met de levering van spullen.
17: Wat wel duidelijk is, is dat bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Honderden regionale industriebedrijven die nog vaak gebruik maken van gasovens kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. Litouwen en Polen werken aan plannen voor massale evacuaties voor het geval een oorlog met Rusland uitbreekt. In dat scenario houden de landen er rekening mee dat 1 miljoen burgers van de Baltische landen willen vluchten via een corridor. Het gaat om een smalle landverbinding tussen Polen en Litouwen. De bekendmaking van de plannen valt samen met een grote mobilisatieoefening deze week in Litouwen. En bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest vannacht. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Kappers zelf zeggen dat het een soort concurrentieoorlog is, zegt deze verslaggever van de regionale omroep Rijnmond.
18: Maar ja, als je dan op straat een beetje rondvraagt, dan hebben ze het idee dat er wel wat meer aan de hand is. En ja, in Vlaardingen zijn ze sowieso wat achterdochtig, want als je dan de andere kant op loopt, twee straten verderop, daar zat bijvoorbeeld de werkplaats van de loodgieter van een paar jaar geleden. Dat verhaal kent iedereen ook nog. Ja, daar had ook iedereen het gevoel, daar is heel wat anders aan de hand dan alleen maar een verkeerd geplaatst toilet. En hier heeft men ook het idee van, ja, het zal niet vanwege de prijzen zijn of een keer een slecht kapsel.
17: Bij de explosie vannacht in Vlaardingen raakte niemand gewond. Het weer dan, eerst zon, maar vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Blijft wel zo goed als droog en het wordt een graad of 17.
15: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Krambata Reeves aan de naam van haar Vandella's. Enerzijds James Van Dyke, burgemeester van Detroit in de 19e eeuw. Martha Reeves woonde aan de Van Dyke Street en Della Reeves. Dat was haar favoriete jazzzangeres, dus vandaar Vandella's. Het brak wereldwijd door met deze klapper. Het was heel donker toen ik opstond, maar inmiddels toch alweer flink licht. En bij jou ook waarschijnlijk. De zon schijnt hier in Hilversum. En de aanvragen die komen vanochtend voor wat arbeidsvitamine betreft van Bell's Honey uit Minster-on-Sea in Engeland. Hilde Koets die woont er sinds 1996 met haar man. En sinds 2000 ook met dochter Margot. En toen dochterlief vertrok naar Amerika voor 4,5 jaar USA, is Hilde begonnen met het houden van bijen. Een bijzondere wereld, zegt ze, die me elke keer weer verbaast. Ik geniet van elke seconde dat ik me met deze hobby bezighoud. We leveren honing aan slagers, bakkerij, farmshop, vrienden, bekenden. Maar het is veel, maar heerlijk werk. En Hilde levert een lijst in met meisjesnamen vandaag. Als Suzanne en Cecilia en Caroline, Denise, Mirella. Nou, ik zie er van alles bij staan. En Hilde natuurlijk ook zelf. En naast Engeland hebben we ook nog verzoeken van Wim Suikerbuik uit Zevenberg in Noord-Brabant. Hij is vorig jaar gestopt met administratiekantoor. Al dus zijn vrouw en onze zoon, zegt ze. Zaterdag vierde Wim zijn 70ste verjaardag. Het leek me leuk, schrijft zijn vrouw, om voor hem een aantal nummers te laten horen via Radio 5. Wim Suikerbuik heeft een voorkeur voor zijn muziek die hij afspeelt op vakantie. En als hij in de keuken actief is, dus verras hem maar met deze mededeling. Hij zal trots.

Wel vaker voor dat de echtgenoot wordt bezongen, maar de naam een poëtische verandering ondergaat. Want het gaat hier over Diane Marshall, de vrouw van Hans Vermeulen. Maar Hilde zingt misschien net iets lekkerder. Dat heb je ook met Caroline bijvoorbeeld. Want eigenlijk gaat hij over Marcia, de vrouw van Neil Diamond destijds. Alweer heel lang geleden trouwens, die relatie. Hoe ver uitging je na de tijd?

Thompson. Een hele kinderlijke stem, maar ze was al 37 toen ze het zong. Pam, pam, pam. Daarvoor Eye in the Sky van die Alan Parsons Project. Ik ben nogal visueel ingesteld. Dus de hoes van Eye in the Sky, die tekening met dat wetjad oog, het symbool uit die Egyptische mythologie. Als ik hard loop, dan zie ik die teerstrepen vaak op de weg. En dan denk ik vaak aan die hoes, Eye in the Sky. Dan heb ik dat liedje ook weer in mijn hoofd. En nu kwam het ook weer eens echt voorbij in de arbeidsvitamine. En daarvoor Bos Cax met Lido Shuffle. Dit is George Ezra. Met Budapest brak hij destijds door.

0: Arbeidsvitamine is jullie dagelijkse programma. Van maandag tot en met vrijdag op NPO Radio 5.
1: Arbeidsvitamine, ja, voor u. Dat is al een heel oud programma. Dat ken ik nog van vroeger. Ja, daar galmde ik altijd mee.

Met Manuela loopt het doorgaans slecht af in arbeidsvitamine als je haar bij Jacques Herp hoort. Maar hier is geen rimpeltje aan de lucht. Zij houdt mijn zintuigen gevangen, zingt Julio Iglesias. Ik leef slechts, ik denk slechts, ik besta slechts voor mijn Manuela. Wow, wat een romantiek. Bridget Harris hoorde je, Albus Perkamentus in Harry Potter ook nog, met MacArthur Park. En dit is Kenny Loggins met Michael McDonald.

0: Gewone mensen met bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

Ja, ze houdt die adem lang vast daar in het einde. Maar wat een fantastisch liedje van de activiste, concertpianiste, zangeres Nina Simone. I Got No, I Got Life. Uit Her was dat natuurlijk. Gisteren ging de musical Halsema in première met Zoë Kroon in de hoofdrol in De Nieuwe Lamar in Amsterdam. Ik heb hem vorige week zelf gezien in een try-out in Laren. Hartstikke mooie voorstelling. En als je zo'n lied als Sandra hoort, dat ook in de voorstelling te horen is, dan denk je, nog steeds actueel. These mist-covered

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Zin in een dagje Harderwijk? Bezoek Stadsmuseum Harderwijk en ontdek het kleurrijke werk van Onno Boerwinkel, de pastellist van Nederland. Meer informatie vind je op de website van Stadsmuseum Harderwijk.
3: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
5: Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV.
6: Ja, maar ook Nepal en de Himalaya.
5: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
6: Of met de jungle van Borneo.
5: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: In symfonische sessies volgen we 6 Nederlandse artiesten die zich wagen aan de wereld van de klassieke muziek. Raccoon, Jet van der Steen, Replay, Mart Hoogkamer, Karsu, Thomas Olimans en Zoë Tauran laten hun eigen nummers omtoveren tot klassieke meesterwerken. Symfonische sessies, vandaag om 11:30 bij Avrotros op NPO 2.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
17: Een bijzondere uitwisseling tussen 2 topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Het is 10:00, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
21: Goedemorgen Hans. In België wordt vandaag gestaakt tegen het beleid van de regering. Onder meer buschauffeurs, postbezorgers en vuilnisophalers leggen het werk tijdelijk neer. Ook de Vlaamse omroep VRT staakt. Eerder werden er daar al miljoenen bezuinigd. En nu gebeurt dat volgens deze verslaggever van de omroep opnieuw.
1: De directie is daarover verontwaardigd, omdat je tijdens het spel de regels eigenlijk verandert. Hè. En de vakbond is er ook heel boos en daarom organiseert ze dus een staking. Nu, het is niet zo dat we op zwart gaan vandaag of dat er niet uit de radio komt, maar de uitzendingen die worden wel wat ingeperkt. De tv-journaals en het radionieuws die zullen wat korter zijn dan normaal.
21: De regering is van plan de BTW te verhogen en verder dus te bezuinigen op de publieke omroep. Honderden regionale fabrieken die nu nog vaak gasovens gebruiken, willen graag duurzamer worden, bijvoorbeeld door over te gaan op elektriciteit. Maar dat blijkt lastig, want soms kunnen ze nog jaren geen aansluiting krijgen op het elektriciteitsnet. De bedrijven zoeken naar een oplossing met de overheid en netbeheerders.
2: Bedrijven die moeten vervangen, die zijn vaak te laat als ze moeten wachten op het net. En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
21: Het gaat om 400 tot 500 fabrieken in Nederland. Het vliegveld van de Soerische stad Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag, na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. En Anne uit Etten-Leur heeft gisteren de marathon van Eindhoven uitgelopen met het beademingsapparaat van haar zoon op haar rug. Ook droeg ze zijn masker op haar hoofd. Met haar actie heeft ze ruim €10.000 opgehaald voor onderzoek naar de zeldzame aandoening die haar zoon heeft. Anne had het wel moeilijk onderweg.
22: Heel zwaar, loeizwaar. Eigenlijk vanaf kilometer 15. Ja.
23: En dan was het nog een lange weg.
22: Heel lang. Ja. Maar we zijn er.
21: Anne's zoon heeft CCHS. Dat is een zeldzame aandoening waardoor hij vooral 's nachts stopt met ademen. Het weer, nu veel zon, later meer wolken, maar wel droog. Het wordt uiteindelijk zo'n 17 graden.
3: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Visagie, Visazet, je mag er allebei zeggen. Een verhaal over ghosting, het aankondigen van het vertrek van een geliefde. En alle verwarring die daarbij komt kijken voor de verlatenen. Het is een echte smartlap van Going Deaf for a Living van Visazet. Ja, die muzikanten leiden wat af. Dit zijn de arbeidsvitamine. De aanvragen die komen van Wim Suikerbuik, die 70 is geworden. Zijn vrouw vertelt ons dat zijn zoon met een compagnon het administratiekantoor heeft overgenomen. Sinds vorige zomer heeft Wim dus een ander leven gekregen, hoewel die incidenteel nog wel werkt voor het kantoor. En de muziek van Wim speelt hij af via Spotify, heeft een speciale voorkeur. En hopelijk, schrijft zijn vrouw, kan hij genieten van de mix die wij maken van de twee lijsten. Want het andere lijstje is namelijk afkomstig uit Engeland, van Imkerij Bell's Honey uit Minster-on-Sea. Hilde Koets die woont daar 30 jaar inmiddels in Engeland. Samen met haar B-Buddy runt ze 57 bijenvolgers. Ze hebben allebei hun eigen labels, maar ze leveren ook aan slagers, een bakkerij, farmshop, vrienden en bekenden. Het werk omvat veel onderhoud, maar ook het vullen van honingpotten. En in één woord zegt ze geweldig, want verder werkt Hilde dan nog als verpleegkundige. Heeft zijn hobby aan een tuin waar ook nog hond Lola rondloopt. Konijn Charles, schildpad Nina en caviar Mr. Fred. Nou, veel plezier, zegt ze. En bye bye.

0: Mirella is het einde, maar waar is het begin? Boudewijn de Groot produceerde deze Rob de Nijs single, die later als bonus aan in de uren van de middag werd toegevoegd. En het was een beetje in de stijl van zuster Ursula, als je het mij vraagt. Grapefruit met Deep Water hoorde je. Dat was muziek van het Beatles-label Apple. En Cecilia van Simon & Garfunkel kwam voorbij.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Nou, kijken wat jullie van deze maandagpuzzel gaan maken. Het gaat om vier stukjes altijd. 1, 2, 3, 4. Dat is de volgorde waarin je ze het eerst te horen krijgt. Maar die volgorde die moet natuurlijk anders. En het leuke bij dit spel is dat je er 23 mogelijkheden voor hebt. Maar liefst om tot de goede oplossing te komen. Zeg ik maar even om te intimideren. Want vandaag gaat het om een verhaal dat zich eigenlijk logisch afstreept. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat zacht. Ik denk, nu gaat het gebeuren. Ik heb hier zo lang op gewacht.
2: 1.
3: Hierop heb ik zo lang gewacht.
2: 2.
3: We zitten samen in de kamer.
2: 3.
3: En ik denk nu gaat het gebeuren.
2: 4.
3: En de stereo staat zacht.
0: Het is een beetje Nol Havens in verwarring, maar goed, of het gaat lukken weet je nooit bij dit liedje. Hoewel het meestal nooit lukt. Suzanne, ik ben benieuwd of jullie wel lukt in elk geval. Via de NPO Luisterapp kun je reageren. Wat is de juiste volgorde voor deze puzzel? Om er weer helemaal in de oude luister te herstellen. Dit is de Golden Earring.

0: Winnaars bij een plaatselijke talentenjacht in Amerika om wie het beste de Supremes kon imiteren. En uiteindelijk vertrokken ze naar Engeland, waar ze Tom Jones gingen flankeren als drie vrouws act. En daar maakten ze ook Nothing But Heartache. Half of My Heart was van John Mayer en Taylor Swift en Stand By Me van de Golden Earring.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Dag Jantine, waar kom je vandaan?
2: Uit Tilburg.
0: Uit Tilburg, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zit je altijd in de puzzel rond deze tijd?
2: Nou, niet altijd. Soms ben ik op mijn werk, dan gaat het niet. Maar op maandag ben ik vrij, dus
0: maandag
2: dan wel.
0: Maandag ben je vrij, oh leuk. Wat doe je voor werk trouwens?
2: Ik ben geestelijk verzorger in de ouderenzorg.
0: Oh, oké, dat is mooi dankbaar werk natuurlijk, denk ik.
2: Zeker, ja.
0: Zeker, ja. Nee, omdat arbeidsvitamine, dus ik vraag even wat je doet. En vraag ik je dus vrij en zit je te luisteren naar die puzzel. En wat denk je dan, was die vandaag makkelijk?
2: Ik zat er wel een beetje mee te goochelen. Dus ik had op de goede volgorde uiteindelijk heb ingestuurd.
0: Nou, ik hoop het ook. Het is fascinerend hoeveel verschillende oplossingen toch al binnenkomen. Veel mensen begonnen bijvoorbeeld met de 4, maar dat doe jij niet, geloof ik, hè? Wat is jouw code?
2: Nee, ik begon met de 2. 2, 4, 3, 1.
1: 2.
3: We zitten samen in de kamer.
0: Ja.
1: 4.

0: Hij is helemaal goed. Ja. Alleen die drie die stonden op de juiste plaats. De rest moest je allemaal door elkaar husselen. Nou, het beste, ik vind het altijd een knappe breinbreker, hoor, dit. Dus je hebt het goed gedaan. Ik heb voor mij het puzzelboek van arbeidsvitamine toegestuurd.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Geniet van je dag.

was ook wel weer eens leuk om Jim Kerr gewoon la la la te horen zingen in een song. En dat kon in de filmsong van The Breakfast Club, Don't You Forget About Me, destijds. Allemaal zijn we die onthouden. Denise met Randy and the Rainbows hoorde je. Nooit los te zien wat Blondie daarmee deed. En we speelden de puzzel met VOS de Kunst en Suzanne.

De eerste kajak met Edward Rekers als zanger. En de eerste songtekst buiten de band om van Irene Linders. En ook de eerste echt grote hit van Kajak voor het hele grote publiek. Brothers Queen was dat. We lopen door de aanvragen van onder andere van Wim Suikerbuik uit Zevenbergen. Hij is 70 jaar vandaag. En hij is al verrast met Stand By Me van de Golden Earring. MacArthur Park van Richard Harris. En dan krijgt hij ook nog Prince langs met Purple Rain. I don't know.

0: Prince and the Revolution met Purple Rain in de lange versie, zoals je die eens in de zoveel keer gewoon een keer wil horen, helemaal hier.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
15: Cute.
14: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut

0: anders doet.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: Het is 11:00. Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
5: Goedemorgen Hans. Een deel van de computersystemen van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal doen het niet. Het bedrijf achter de winkels heeft de stekker eruit getrokken na een beveiligingsprobleem in het netwerk. En wat er dan precies mis is, zeggen ze niet, weet economie-redacteur Roelof Muller.
6: De onderzoek is nog bezig. Ze zijn nu vooral bezig met de boel te herstellen. En ze kunnen ook nog niet aangeven wanneer die diensten dan wel weer beschikbaar zijn. En ze zeggen, ja, zodra er meer duidelijkheid over is, komen we weer met updates. Ze willen daar verder eigenlijk inhoudelijk nog helemaal niet op ingaan.
5: Door het incident werken de apps niet en worden bestelde boodschappen ook niet bezorgd. De winkels zijn wel gewoon open. Het is een belangrijke dag voor het minderheidskabinet. In de Tweede Kamer wordt er gedebatteerd over het belastingplan, de inkomsten voor de schatkist dus. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiefiet staat het voorbestaan van het kabinet op het spel.
7: Want dit gaat over hoe betaal je nou al die plannen die je hebt. En als dat wordt weggestemd, dan hebben ze echt een groot probleem op termijn. Nou, tot nu toe heeft dat belastingplan nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Sterker nog, vorige week werd binnen 2 dagen niet alleen dat plan ingediend, maar ook weer ingetrokken.
5: Want de hele oppositie had kritiek op de manier waarop het kabinet de uitgaven wil betalen. Het plan is dus van tafel, maar dat betekent wel dat er een nieuw plan moet komen waar wel een meerderheid voor te vinden is. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Bij de kraanwagen raakte een deel van de ballast los. Die raakte een reclamezeil en daarna de zijkant van een lijnbus. Een van de passagiers is gewond naar het ziekenhuis gebracht en de schade is groot. Er moeten snel nieuwe locaties bijkomen waarin Groningen drinkwater kan worden gewonnen. Nu is er niet genoeg voor alle 30.000 woningen die de komende jaren gebouwd worden in de provincie. Wat ook zou helpen is waterbesparend bouwen. Krijg je bijvoorbeeld een douche die water bespaart. Maar al die oplossingen kosten wel geld, zegt het waterbedrijf Groningen tegen RTV Noord.
8: Er worden er wel 30.000 woningen zouden erbij moeten komen. Als je daar wel drinkwaterbesparend zou bouwen, dan scheelt het maar zo 800.000 kuub. Afronden boven 1 miljoen kuub per jaar. En dat kan wel een verschil zijn tussen het noodzakelijk zijn van het bijbouwen van productiecapaciteit of niet.
5: Waarschijnlijk gaan bedrijven pas waterbesparend bouwen als de overheid het verplicht. En die plannen liggen er nu nog niet. Het weer dan, nu veel zon, later wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog vandaag. Het wordt in de middag zo'n 17 graden.
3: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Michael Jackson was een tijdje zo in de ban van dit nummer dat hij nergens anders meer aan kon denken. En op de Ventura Highway met vriend Nelson Hayes achter het stuur had hij niet eens in de gaten dat het de motor van hun Rolls Royce in de fik stond. Hij beschrijft die anekdote in zijn autobiografie Moonwalk. Billie Jean. Is not my lover, zong die. De arbeidsvitamine met Bell's Honey van Hilde Koets uit Minster-on-Sea. Dat is een bedrijf in Engeland dat 57 bijenvolken behelst. Waarmee ze samen met een bee-buddy levert aan slagerij, bakkerij, farmshop en vele anderen. Hilde Koets dus. En het is een tijdrovende klus, begrijpen we, maar Hilde geniet ervan. En andere aanvragen die zijn voor Wim Suikerbuik vandaag uit Zevenbergen, die zijn 70ste verjaardag viert.

nog op in Parijs. Twee 65-jarige heren. Het is prettig te weten dat ze elkaar weer verstaan, want lange tijd gingen ze niet meer samen door één deur. Maar hun werk is toch te sprekend om daar slordig mee om te gaan. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. The Logical Song hoorde je van Supertramp. Dit is Petula Clark.

Heerlijk dat ouderwetse toetsen werk uit de jaren 80. Bericht uit Amsterdam, dat was de man met het rode wollen mutsje. Harry Slinger en bij de Lindengracht kwam zij voorbij. Drukwerk. Mooi hoor. Fifth Dimension is dit, Aquarius.

Man. Het zou goed op zijn autobio plaats. Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou gepast hebben. Robbie was dat. En gaat het nou over of toch niet? Nou ja, goed. Dat is heel vaak al allemaal. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want hier is een nummer van de Cats. Het gaat over een andere dame, Marion.

Heerlijk geluid. Tom Petty en de Heartbreakers met Learning to Fly. Dit waren ze daar bij Vitamine Wim. Uit Zevenbergen deed mee. 70 geworden is hij afgelopen zaterdag. En Bell's Honey, de imkerij uit Minister on Sea. Hilde, die troost. Die acteerde zichzelf op liedjes met namen. Zoals Suzanne, Cecilia en Robbie. En daar voegen we deze nog aan toe. Tot morgen.

0: cijfers.
1: Avro Tros.
2: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 12 uur het nieuws met Sydney Dijkers. Goedemiddag, Sydney.
16: Goedemiddag, Daniel. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt vooral de focus op de impact die suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. Bijvoorbeeld voor conducteur Michel, die het meerdere keren heeft meegemaakt tijdens zijn werk.
17: Ja, het doet heel veel met je. Op dat moment heb je heel veel adrenaline.
0: En dan ga je gewoon je dingen doen, want je hebt een alarmoproep die je moet plaatsen. De conducteur inlichten en allemaal nog technische dingen met je trein doen. En daarna gaat je adrenaline weg. En ja, ik begin dan wel te huilen omdat je toch een mensenleven kwijt bent.
16: Ieder jaar zijn er 200 gevallen van zelfdoding op het spoor. Denk je zelf aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand? Weet dat praten daarover helpt. Het kan anoniem via 113. Het kabinet wil de komende jaren flink snijden in reïntegratiebedrijven. Van de 228 miljoen die er nu voor staat, wordt ruim de helft geschrapt. Een reïntegratiebedrijf helpt zieke of werkzoekende werknemers om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Van het geld dat wordt bespaard, zouden werknemers moeten worden bijgeschoold. Het is nog steeds niet duidelijk wat er nou precies aan de hand is met de computersystemen bij Albert Heijn. Vanochtend werd duidelijk dat het moederbedrijf uit voorzorg een aantal systemen heeft uitgeschakeld vanwege een beveiligingsprobleem in het netwerk. De winkels zijn wel gewoon open en daar merkten deze mensen niet zoveel bijzonders.
17: Ik kon alles krijgen wat ik zocht en ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. Niet meer bij de zelfscan, want dat was ook heel erg afgezet en zo. Ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Gaan we vaker doen.
16: Door de storing zijn de prijzen op de schappen bijvoorbeeld niet bijgewerkt en kan er niet met koopzegels betaald worden. Ook boodschappen worden niet bezorgd. En een ontslagen tandarts is met zijn Porsche 2 keer een tandartsenpraktijk in België binnengereden. Het gebeurde net over de grens bij Hulst. Op beelden is te zien dat de gevel van de praktijk eruit ligt en de auto midden in een behandelkamer staat. De tandarts wilde met zijn actie wraak nemen omdat hij ontslagen was. Hij raakte zelf lichtgewond. Het weer dan vanmiddag vanuit het westen. Meer wolken, maar het blijft wel droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen wat motregen en dan maximaal 18 graden.
15: Dankjewel, Sydney. En tot zometeen.
16: Tot zo.
1: Lunch lekker met Daniel Dekker.

Max Lunchtafel. Zometeen even contact met Maarten Heijmans. Samen met Sander Vrienden is hij afgelopen weekend in première gegaan met een mooie muzikale show. Levensliedjes tussen de Mississippi en de Jordaan. En Michael Prins is singer-songwriter, al een paar keer langs geweest hier met losse liedjes. En nu heeft hij na een aantal jaren weer een heel album gemaakt. Ga je wat van horen straks. Het is maandag 12 oktober. Dit is Lunch Lekker.

0: van de Walkers. Heerlijk zo bij de lunch. En dan worden Tremolo's uit de jaren 60. En My Little Lady, nogmaals eet smakelijk ook voor thuis natuurlijk, als ik dat nog niet gezegd had. We zitten hier weer gezellig aan de lunchtafel op de maandagmiddag. NPO Radio 5, het rijstation met de beste evergreens. En afgelopen weekend was de première van een nieuwe show in een kleine comedie in Amsterdam. Er waren al wat try-outs geweest, maar dit was toch een officieel begin. Ik heb Maarten Heijmans aan de telefoon, acteur en zanger. En hij doet deze voorstelling samen met Sander Vrienten. En het heet Wachtend op de Dood, vol Amerikaanse roots muziek. Goedemiddag Maarten.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hoe ging dat afgelopen weekend?
1: Ja, het ging heel erg goed. Première is altijd mega spannend. Het is altijd weer, je komt altijd weer tijd tekort. We hadden daarvoor 4 try-outs waarin we steeds bleven doorwerken aan de show. Maar we waren echt net op het nippertje. Landde de voorstelling op de première, godzijdank. Dus ik ben heel erg blij en dankbaar.
0: Mooi zo. En het publiek was ook blij natuurlijk.
1: Ja, het was een enorm goede. Het voelde heel erg samen met het publiek. En het is gewoon heel fijn dat je het net op het nippertje zo redt voor je.
0: Ja. Ja, en het gaat dan goed. Dat geeft extra voldoening natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, totaal. Dat is heel blij.
0: Vertel mij eens wat over de voorstelling. Want ik heb begrepen dat het een reis is langs de Amerikaanse rootsmuziek. Maar ja, daar kunnen niet heel veel mensen zich misschien wat bij voorstellen. Maar jij natuurlijk wel.
1: Nou, het is eigenlijk een soort theatrale roadtrip door Amerika. En vanuit de muziek. Dus we hebben een supergoeie band. Met 2 jongens. Nick Cruz en Daryl Sigaar. Die dat echt ademen. Amerikaanse rootsmuziek. Die ook hebben getoerd door New Orleans. En daar helemaal zijn omarmd door de muziekscene daar. En dat is best wel bijzonder als Nederlander, weet je wel. Ja. Dat je daar wordt geaccepteerd in die traditie die al meer dan 100 jaar oud is. Ja. En dus we staan met zo'n band op het podium. En ja, we nemen de mensen mee in een soort muzikale roadtrip. We hadden een hele fijne recensie uit de theaterkrant. En die zei, het voelt een beetje alsof je de roadtrip in Amerika bent. En je stopt ergens in een klein aftans cafeetje om even wat water te drinken of een biertje. En je blijft er eigenlijk 2 uur zitten, omdat er zulke rare mensen zijn en zulke lekkere muziek. En je vergeet de tijd een beetje. Dus naast de muziek speel ik ook personages die je dan zou kunnen tegenkomen. Een hele conservatieve vrouw bijvoorbeeld die Amerika wil redden. En een hele heftige priester die zegt dat iedereen naar de hel gaat. En, dus het is ook een soort satire op het Amerika van nu. Ja. Maar het is niet dat we dat ook willen afbranden. We willen ook kijken wie er ook aan de macht is in Amerika. Welke gek ook of welke wie dan ook. Het blijft wel een geweldig land cultureel gezien qua kunstuitingen. Ja. Dat willen we ook heel erg voorop stellen.
0: Ja, en niet in de laatste plaats door die muziek natuurlijk die jullie behandelen.
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, Amerika is qua film en muziek toch wel echt een soort gidsland voor de wereld. Weet je wel, alles wat daar gebeurt draait over naar ons. Ja. En voor een groot deel terecht ook.
0: Maar je vertelt net dat je ook wat typetjes doet. Jij bent natuurlijk acteur en zanger. En je hebt natuurlijk die rol van Ram Shafi gespeeld. En je vertelt er al wat over hoor. Maar hoe combineer je dat op het podium als je dit doet? Ga je dan even snel omkleden of hoe moet ik me dat voorstellen eigenlijk?
1: Nee, ik hou heel erg van waarom ik heel erg van theater houd, is de verbeelding. Dus je een toneelacteur is eigenlijk iemand die iets verbeeldt. Dus je hoeft niet per se een heel kostuum en een brilletje op en een gebitje in om een personage te doen. Je kan het gewoon spelen. Dus die conservatieve vrouw die ik speel, ja, dat doe ik gewoon in mijn eigen. Ik heb gewoon een pakje, een pantalon met bretels en een hemdje aan. Zo speel ik de vrouw gewoon. Maar door het gewoon lichamelijk en met stem en switch ik zo tussen allerlei dingen. En dan is de code ook vrij snel duidelijk aan het begin. Dan weet het publiek, oh ja, jij. Ja, Maarten gaat gewoon allemaal typetjes doen en zingt nummers en die band speelt. En zo'n beetje.
0: Ja. Maarten Heijmans heb ik aan de telefoon samen met Sander Vrienten. Een nieuwe voorstelling, Wachtend op de Dood, vol Amerikaanse rootsmuziek. Welke muziek zit er eigenlijk in, voor ik dat vergeet te vragen?
1: Ja, echt van alles. Heel erg, blues en folk, ook een beetje gospel, country. Heel erg, een soort verzameling Americana. We begonnen te denken vanuit het zuiden van Amerika, omdat Xander en ik hebben vorig jaar Hadestown gedaan, een musical.
0: Oh ja. Mm-hmm.
1: Dat is heel erg die southern music, Mississippi, New Orleans. En dat inspireerde ons eigenlijk wel om daar gewoon een programma verder mee te maken. Dus dat, ja.
0: Nou ja, ik ga in ieder geval zo binnen een paar minuten iets draaien van Randy Newman. Dat is een van die artiesten die dan in de show zit. Maar aan welke artiesten moeten we meer denken eigenlijk?
1: Nina Simone bijvoorbeeld, Gillian Welch, Tom Waits. En verder ook van die, ja, echt van die rootsy folkmuziek waarvan mensen het waarschijnlijk wel kennen, maar dan ook niet weten welke artiest dat nou is, omdat het allemaal een heel oud nummer is, weet je wel, want ja, door heel veel artiesten wordt gedaan. Ja. Is het, ja, dat een beetje een ratje toe.
0: Ja, maakt het misschien ook wel heel erg leuk.
1: En, ja,
0: en
1: ja,
0: die titel eventjes nog, Wachtend op de dood, wat is de gedachte daarachter eigenlijk?
1: Ja, daar krijgen we heel veel vragen over. Mensen vinden het nogal zwartgallig en ergens begrijp ik dat ook wel, maar ik zelf voel ik dat helemaal niet zo. Ik vind het best wel een mooie poëtische titel. Dat komt omdat Xander mij een nummer liet horen van Townsend Zandt, een hele groot roots country artiest. En een van zijn mooiste nummers heet Waiting Around to Die. En toen hij me dat liet horen, toen dacht ik gelijk, oh ja, dit moeten we doen. En het vat ook heel erg, ja, een soort nihilistische blik op het leven van, ja, zitten we eigenlijk niet allemaal in de wachtkamer van de dood, weet je wel? Is het leven niet wat je doet terwijl je wacht op de dood? En hoe je dat invult is helemaal aan jou, weet je wel? Ga je dat godsvrezend doorbrengen? Want het gaat ook heel erg over religie in de voorstelling, maar wel op een hele grappige wijze. Over God of de duivel, de hemel en de hel. Mm-hmm. Waar gaan we naartoe? En hoe vullen die Amerikanen dan, en daarmee wij eigenlijk, hoe vullen we daarmee ons leven in? Ja. Zijn we daar bang voor of niet? Of

0: wijzen we het af. Ja, dat soort, eigenlijk al die thematieken die het Amerika heel interessant maken en soms ook eng, maar ook wel weer heel boeiend en mooi. Dus zoals religie en hoe zij met allerlei zaken omgaan. Hè, de grote hangijzers daar, homoseksualiteit, abortus, dat soort dingen. Mm-hmm. Hoe die twee kampen constant tegenover elkaar staan te vechten. Dat geeft heel veel interessant theatraal materiaal natuurlijk. Ja. Om een voorstelling mee te maken.
1: En mooie liedjes erbij natuurlijk.
0: En mooie liedjes, ja.
1: Deze week naar Apeldoorn. Jullie zijn in Veenendaal, Theater Lampengiet. De voorstelling loopt nog tot bijna tot eind december, zeg ik. Hè?
0: 18 december, even kijken, 17 in Utrecht, Tivolistaal volgens mij. En 18 december in Leiden, in Schouwburg. Dan sluit het af. Ja. Ja, dus nog 2 volle maanden.
1: Nou, vind je het leuk om wat kaarten te scoren? Dan kan dat via Theaterbureau De Mannen. .nl aan elkaar geschreven.
0: Ja.
1: Dan kun je nog meer informatie vinden. Nou, ik ga je veel plezier en succes er ook mee wensen natuurlijk. Hè?
0: Ja, hartstikke fijn, dankjewel.
1: En ik ga Randy Newman voor jullie draaien dan.
0: Ja.
1: Ook voor Sander natuurlijk. Hè. Doe hem de hartelijk
0: ook
1: goed.
0: Ook voor Sander. Zal ik doen.
1: Oké. Okay.
0: Okay,

said, and the Lord said, I burned down your cities.

0: That's why I love mankind.
1: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
2: Wie had nou ooit verwacht dat de Chinezen fijner de tent sluit?
3: Verras mij ook, ja.
2: Ik ben er een week ziek van geweest.
3: Nee, maar niet van het eten.
2: Nee.
1: En dit ook.
4: Ja, als ik een idee heb, sta ik op. Het ziet er niet uit, maar...
3: We hoeven er ook niet bij te zijn.
4: Een man op de tas naar zijn kast.
3: Ja.
1: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

0: Diamond, NPO Radio 5 met Solitary Man. Half 1, daar is hij weer, het laatste nieuws. En natuurlijk ook het dierennieuws, mag ik hopen.
1: Zeker weten, Daniel.
0: Ja. Hier zit niet. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De winnaars van de Nobelprijs voor de economie zijn bekend. Het zijn twee Amerikanen, de economen Robert Hall en Michael Woodford. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer leggen mensen het werk neer. De Belgische premier Bart De Wever moet zo'n 10 miljard euro gaan bezuinigen, zegt deze VRT-verslaggever.
2: Hij denkt er ook aan dus om de BTW-inkomsten wat te verhogen. Maar daar is dus grote oneenigheid over. En dit weekend zijn de topministers uit elkaar gegaan. Vooral omdat de Franstalige liberalen niet willen weten van zo'n verhoging van de BTW.
1: Ook de VRT staakt mee, omdat daar ook miljoenen bezuinigd moeten worden. Vandaag zijn de journaals korter, er worden herhalingen uitgezonden en op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. En Noord-Korea heeft ten oosten van het land raketproeven gedaan. Ballistische raketten kwamen in zee terecht. Noord-Korea heeft de laatste weken vaker wapens getest. En Zuid-Korea deed dat afgelopen vrijdag nog.
3: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Is er eentje waarvan je denkt van, oh, is dat een dier? Ja, het is een dier. Een notenkraker. Die laat zich namelijk steeds vaker zien in Nederland. Het is een bijzonder vogeltje dat eerst heel zeldzaam was, maar nu al zo'n 30 keer is gezien in het noordoosten van Nederland. In 2018 dook die vogel ook al eens op in Wageningen. En deze vogelaar was er toen al snel bij met zijn camera.
4: Ja, ik vind het een heel mooi kopje met dat chocoladebruine petje. En die hele fijne witte stipjes. En een hele sterke snavel met nog een klein extra puntje eraan. En nou ja, die is sterk genoeg om de noten te kraken. Vandaar ook de naam.
1: En ook nu staan vogelaars op scherp, omdat dit om de dunsnavelnotenkraker gaat dit
0: Kijk,
1: keer.
0: Dat is wel eentje hoor.
1: Ja, want die komt uit Siberië, diep in Rusland. En toen

0: zegt deze VRT-verslaggever.
1: Hij denkt er ook aan dus om de btw-inkomsten wat te verhogen. Maar daar is dus grote oneenigheid over. En dit weekend zijn de topministers uit elkaar gegaan. Vooral omdat de Franstalige liberalen niet willen weten van zo'n verhoging van de btw.
0: Ook de VRT staakt mee, omdat daar ook miljoenen bezuinigd moeten worden. Vandaag zijn de journaals korter, er worden herhalingen uitgezonden en op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. En Noord-Korea heeft ten oosten van het land raketproeven gedaan. Ballistische raketten kwamen in zee terecht. Noord-Korea heeft de laatste weken vaker wapens getest. En Zuid-Korea deed dat afgelopen vrijdag nog.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Is er eentje waarvan je denkt van, oh, is dat een dier? Ja, het is een dier. Een notenkraker. Die laat zich namelijk steeds vaker zien in Nederland. Het is een bijzonder vogeltje dat eerst heel zeldzaam was, maar nu al zo'n 30 keer is gezien in het noordoosten van Nederland. In 2018 dook die vogel ook al eens op in Wageningen. En deze vogelaar was er toen al snel bij met zijn camera.
3: Ja, ik vind het een heel mooi kopje met dat chocoladebruine petje. En die hele fijne witte stipjes. En een hele sterke snavel met nog een klein extra puntje eraan. En nou ja, die is sterk genoeg om de noten te kraken. Vandaar ook de naam.
0: En ook nu staan vogelaars op scherp, omdat dit om de dunsnavelnotenkraker gaat dit keer.
4: Dat is wel eentje hoor.
0: Ja, want die komt uit Siberië, diep in Rusland. En toen een van de vogelaars hoorde dat hij in Natuurpark Veluwe Zoom was gezien, liet hij ook meteen zijn stofzuiger vallen, stapte onmiddellijk op de fiets en had ook geluk, omdat het vogeltje daar wel 20 minuten in de buurt bleef.
4: Maar eten ze dan ook noten?
0: Zeker.
4: Oh,
0: ja,
4: oké. Okay.
0: Dat kunnen ze dan met hun snaveltje zo kapot maken.
4: Zo,
0: ja.
4: Dat is handig hè?
0: Ja.
4: Zo'n snavel.
0: Nou.
4: Maar dat kan alleen de dunsnavel van noten krijgen.
0: Goed voor de lunch.
4: Ja, dat is het. Ja, precies. Nou, leuk dierennieuws. Dankjewel, Sydney.
0: Ja, het weer dan nog vrij zonnig bij een graad of 16 vanmiddag. Morgen dan wat motregen en dan wordt het maximaal 18 graden.
4: Oké, okay, en eet smaak.

0: tijd tijdens de lunch, ook rond deze tijd. We laten een nummer horen en we willen graag weten wie er het eerst mee was. En vandaag gaat het over The Beast of Burden. 1. En dat is Bette Midler en dan hebben we ook deze nog.
1: 2.
0: Natuurlijk de stem van Mick Jagger, oftewel de Rolling Stones. Wie waren er het eerst met The Beast of Burden? Waren dat de Rolling Stones, dubbeldekker 2? Of Bette Midler? Ja, dat is nog niet zo makkelijk, toch, op deze maandag? Laat het ons weten, dat kan het snelst via de NPO Luisterapp. Als je daar dan inlogt, of een beetje doorzoeken naar NPO Radio 5... en als je ons te pakken hebt, ben je binnen een paar seconden in de studio. 1 of 2, Beast of Burden... door Bette Midler of de Rolling Stones. 3 vragen krijg je dan in de quiz. Heb je ze allemaal goed? Dan is die voor jou. De eerste van deze week. De Hollandse lunch lekker.

0: Ja, en dat is ook leuk aan de Dubbeldekker Quiz, want dan zijn we ook op zoek naar het origineel. Vandaag gaat het om The Beast of Burden van Bette Midler of van de Rolling Stones. Ik heb André aan de telefoon uit Almere. André, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Daniel.
0: Nou, dan zijn we er weer op de maandag, hè?
1: Ja, gezellig toch?
0: Ja, dat vind ik wel, ja. Hoe is het met je? Heb je een beetje een leuk weekend gehad?
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad, ja.
0: Goed zo.
1: Dus lekker wezen klussen, hartstikke prima.
0: Ja, dat is altijd goed, toch?
1: Ja, dat is altijd goed.
0: Een beetje voldoening heb je er dan altijd van, hè? Dan ben je weer wat opgeschoten.
1: Als het mooi is, ja, dan heb je zoiets van, ja, toch weer wat gedaan. Ja.
0: Nou, dan had je een moeilijke klus, wat heb je geklust?
1: Nee, ik heb pleten en siliconen en afdichte randjes gedaan. En, oh ja. Nou, verf ook gedaan, ja.
0: Maar hoe dat er dan uitziet, hè, André, dat knapt het van op, hè?
1: Ja, dat knapt enorm op, precies. Ja.
0: Kleine moeite, groot gebaar.
1: Zo is het.
0: André, wie was er eerder met de Beast of Burden? Was dat dubbeldekker 1 Bette Midler of dubbeldekker 2 de Rolling Stones?
1: En nog? Ja, Rolling Stones was dat.
0: Ja, 1978. En Bette Midler deed dat in de jaren 80. Je hebt de ongemakzok al binnen.
1: Ja, geweldig.
0: Nou, we zijn nog maar net begonnen. En hier is vraag 1. Bette Midler die werd geboren in Honolulu. En van welke Amerikaanse staat is Honolulu de hoofdstad? Is dat antwoord A, Alaska? Antwoord B, Texas? Of antwoord C, Hawaii?
1: Honolulu. Ik gok op Hawaii.
0: Goed gegokt. En daarmee ga je naar vraag 2. Op de singlehoes van de Rolling Stones. Ja, die moet je dan even voor je halen. Is een dier te zien. En dat dier heeft als bijnaam de koning van de jungle. En als we dan over zo'n dier hebben, welk dier is dat dan?
1: Ik denk leeuw.
0: Ja. Dat is goed. En dan zijn we al bij vraag 3. Heb je die goed, dan weet je wat er gaat gebeuren, hè?
1: Ik hoop het van harte.
0: Ja, ik hoop met je mee. Vandaag de sterfdag van John Denver. En dan staan we dan toch even bij stil hier bij NPO Radio 5.
1: Ja.
0: Vul de titel aan van een van zijn hits. Leaving on a... en dan puntje, puntje, puntje.
1: Ja, dat is Leaving on a Jet Plane.
0: Ja. Applaus voor André Beek uit Almere. Van harte. Nou, de kaasgraaf komt eraan. Ja.
1: Ja, dus, top.
0: En je mag ook nog even voor iedereen bepalen. Nou, hoe lekker is dat? Welke gaan we draaien? De Rolling Stones of Bette Midler?
1: Nou, alsjeblieft Bette Midler wel. Ja, vind ik een geweldige versie.

0: gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Hey, ik keek net op nrv.nl, ik ben echt super enthousiast.
7: Vertel.
8: Nou, kijk even mee, dit moet je echt zien.
7: Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen.
8: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
7: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
8: Nee, pak je lekker even je eigen laptop.
7: Lieverd, laat mij maar.
8: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Op een veiligheidstop in Warschau geeft de opperbevelhebber van de NAVO rond deze tijd een zeldzame toespraak. De Amerikaan geeft daarin antwoord op de vraag hoe de NAVO Rusland zou verslaan als dat land een militair bondgenootschap aanvalt. Zo zou hij de Russen willen afschrikken en mensen in de NAVO-landen willen geruststellen. De Franse politie heeft een scholier van 14 aangehouden na een schietpartij op een middelbare school. De directeur en een docent raakten gewond. Volgens Franse media zou de dader hen met een jachtgeweer hebben beschoten. Wat zijn motief was, is niet bekend. De Amerikaanse economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gekregen. En ze krijgen die prijs voor...
19: For Microeconomic Foundations of Macroeconomic Stabilization.
18: Oftewel een methode waarbij een stabiel economisch beleid kan worden gevoerd. Pieken en dalen in de economie worden dan afgevlakt. Amerikaanse senatoren eisen dat president Trump zijn dieselakkoord met Rusland van tafel schuift. Afgelopen vrijdag kondigde Trump aan dat Amerika weer diesel gaat importeren uit Rusland, in de hoop dat de prijs dan in de VS zou gaan zakken. Maar dat lijkt niet te gebeuren, zegt buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer.
20: De hoeveelheden die Rusland kan leveren, die zijn net iets meer dan het wereldwijde verbruik van diesel op één dag vorig jaar. Dus je ziet die prijs ook niet echt gaan aan het verschuiven. Maar ja, het laat maar zien, Trump probeert alles aan te grijpen om goed over te komen. Zodat zijn partij dus straks niet verliest in november. En hij zet daarmee dus zijn principe tegen Rusland opzij, als hij die al had tegenover Poetin.
18: Ja, en ook de senatoren proberen druk uit te oefenen op Trump, omdat de dieseldeal onwettig zou zijn. Flinke chaos in Nijmegen vanochtend na een ongeluk tussen een kraanwagen en een lijnbus daar. Die kraanwagen verloor ballast, remde af en ramde de bus. Eén passagier raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere passagiers bleven ongedeerd. En ook de bus heeft flinke schade opgelopen. Het weer dan droog, geregeld zon, 16 tot 19 graden. Morgen opnieuw een zachte dag, vooral 's middags kans op een buitje. En dan wordt het een graad of 18.
16: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: album Play With Fire is uit. Heb je best wel een beetje lang over gedaan eigenlijk. Maar het is niet minder mooi geworden. We gaan er zo meteen wat van laten horen. Ik heb ook het album hier liggen. Dus misschien wat stukjes van liedjes die erop staan. Het is echt heel mooi. En wil jij je ook met de muziek bemoeien vandaag? Nou, dat kan altijd bij Lunch Lekker.
1: De beleggingstips.
0: Die hebben we daarvoor in het leven geroepen. Dat is eigenlijk een soort beleg op het broodje of de dressing over de salade. En vandaag moet het iets te maken hebben met de geschiedenis. Want we gaan terug naar 12 oktober 1492. Wat zegt hij nou? 1492? Ja, vandaag precies 534 jaar geleden zette Columbus voet aan wal in Amerika. Dat is dus precies op de kop af vandaag, 534 jaar geleden, dat Amerika werd ontdekt. Leek ons leuk om liedjes te vragen die daar iets mee te maken hebben. Iets met Amerika of de USA, Born in the USA, Red Box for America. Nou, je schiet hier natuurlijk allemaal door het hoofd. Misschien weet je wel een leuk liedje, laat het ons weten. Doe dat via de NPO Luister-app.

0: Twee broertjes, de Lessie Brothers uit de jaren 70. Mooie muziek. Oh, Laurie was dat. En voor de Hollies nog. En Stop, Stop, Stop uit 1966. Zojuist hier binnengekomen met een, ja, het mag toch wel zeggen, een blad vol eten. Michael Prins.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, jij dacht, Luus, lekker, ik neem wel thee. Dat moet ook, hoor, trouwens.
2: Ja, ik was verdwaald geraakt op het Mediapark. Dat is een gegeven bij mij.
0: Oh ja?
2: Dus ik ben op tijd. Ik was zeker op tijd, maar ik moest wel mijn bordje eten even meenemen de studio in.
0: Hoe kan je nou verdwaald raken? Is het nog niet de eerste keer dat je hier komt?
2: Nee, ik ben hier veel te vaak geweest, zou ik zo bijna zeggen.
0: Nee, dat nou ook weer niet.
2: Nee hoor.
0: Maar waar was je verdwaald dan?
2: Ik ben gewoon een chaot. Dan zit ik nog na te denken. Denk ik, het is hier. Google Maps stuurt je trouwens hier echt totaal in de war.
0: Oh ja?
2: Die wijst alle kanten op.
0: Ja, die gebruik ik natuurlijk nooit. Ik kan nu met mijn ogen dicht wel vinden. Maar ik snap wel een beetje wat je bedoelt, hoor. Want ik heb dat ook zo af en toe. Dat mensen tegen me zeggen, maar je bent al 6 keer geweest. Hoe kan je nou weer verkeerd rijden?
2: Ja, maar het is ook wel, dan doe je een show daar en een radio daar. En dan is het gebouw weer in verbouwing. En dan, hoe zat het ook alweer? Dus ik heb een super associatief brein.
0: Ja.
2: Maar dat stuurt me 17 kanten tegelijkertijd op.
0: Ja, komt wel mooie muziek uit, Michael.
2: Ja.
0: Dat moet ik dan wel weer zeggen. Want eind vorige maand is je album uitgekomen, Play With Fire. Nou, daar moesten we wel eventjes op wachten natuurlijk.
2: Eventjes maar.
0: Ja, nou ja, goed. Weet je, het is er nu. En het is heel mooi geworden. En je hebt het op 1 oktober officieel gepresenteerd in Rotterdam.
2: Lantaarn Venster, ja.
0: Hoe was dat?
2: Ja, bijzonder.
0: Kon je het vinden?
2: Nou, ik heb van... nou, dat zeker. Maar tussen 2013 en 2020 tot aan corona heb ik gewoon altijd getoerd, weet je wel. En dan ben je als een soort van profvoetballer gewoon constant op het veld.
0: Mm-hmm.
2: En dit was echt weer zo van, in de wedstrijd groeien. En het ging hartstikke goed en het was heel gaaf. En we staan met een 6-mans band, dus dat is ook gelijk wel veel om te handelen. En weet je wel, ik zie het toch altijd als een soort van schip wat door de woeste zee gaat. En iedereen heeft zijn taak, maar het moet wel als een geheel allemaal overeind blijven. En dat gaat niet alleen maar over goed kunnen spelen. Dat gaat over een gevoel en hoe je samen als groep daarin gaat. Mm. Het was spannend en mooi en interessant. Plus, ik kwam er gelijk weer achter waar ik van hou met live spelen, is ook dat het een beetje, dat je het onbekende ingaat. En dat je niet helemaal weet wat er maar constant, niet te gearrangeerd, weet je wel. Het moet een beetje spannend blijven. Dus
0: ja,
2: dat was gaaf.
0: Ja, nou, ik moet je echt even een compliment geven voor dat album. En je bent nog op tour, want ik zal zo meteen even nemen de agenda ook even door. Maar ik zag dat je er ook nog een Tivoli Vredenburg komt in de Oosterpoort in Groningen.
2: Ja.
0: Dus dat gaat allemaal nog gebeuren. En je hebt het net over dat bootje, maar ik zag ergens, wat las ik dat nou? Ja, dat heb ik hier voor me. Ik ben ervan overtuigd, volgens jou dan, hè, Michael Prins, dat soms mensenlevens kunnen redden. Als je in een bootje in de storm zit, met gaten in je zeil, heb je iemand nodig die dat ook heeft meegemaakt. Dan weet je dat je niet alleen bent en iets hebt om aan vast te houden in de krankzinnigheid van het leven.
2: Absoluut. Ja, kon het niet beter zeggen.
0: Nee.
2: Wil je dat ik uitweid?
0: Nou, nee, ik wil niks natuurlijk. Maar ik vind het wel mooi dat je dat zou zeggen. Want ik denk dat er heel veel waarheid ook in zit natuurlijk.
2: Nou, ik kan me dat interview, dat is een interview met de krant volgens mij. Of met een magazine. En ik had zo'n goed gesprek met die dame. En ik geloof daar dus heel erg in. Muziek is zo magisch. En ik vind dat heel veel muziek vandaag de dag ook heel beetje secundair is geworden, weet je wel. Het is er altijd, het is er in overvloed.
0: Dus heel veel muziek de laatste 10, 15 jaar.
2: Ja, en het is ook, wat ik net even in de gang tegen je zei, van er is een gigantische populariteitswedstrijd. Fame is tegenwoordig belangrijker dan het liedje zelf. Iedereen wil het maken, terwijl daar is muziek niet voor. Je moet muziek niet gebruiken voor een soort zelfidentificering en jezelf daar maar heel groot in opblazen. Terwijl, dat is dubbel, want ik geloof wel in pop culture, zeg maar. Mm-hmm. Figuren als Elvis of Michael Jackson of wat dan ook. Maar toch, als je kijkt naar interviews met die mensen, dan hebben ze zulke diepzinnige dingen te zeggen. Leonard Cohen, als je daar een interview mee kijkt, dat is mind-blowing.
0: Mm-hmm.
2: En die raken een beetje dat stuk aan wat jij net quote van wat ik heb gezegd. Ik denk dat liedjes echt ervoor kunnen zorgen dat iemand denkt van, nee, ik blijf toch bij mijn vrouw. Die gaan samen naar een concert. En ineens raakt er iets. En dat die man bij zichzelf denkt... Tering, ik hou eigenlijk toch wel heel veel van haar. En dat is de magic of music. Dat is, weet je wel, dat is ook zo ontzettend belangrijk. Dat gun ik de jeugd trouwens echt meer dan ever. Mm-hmm. Mooie liedjes, weet je wel. Als je toch 14 jaar oud bent en je bent verliefd... dan heb je toch een soundtrack nodig die dat ondersteunt. En dat je ineens voelt dat het zo sterk wordt dat je denkt... en nu loop ik op dat meisje af en nu ga ik zeggen dat ik haar leuk vind. En dat komt vaak door een liedje.
0: Ja.
2: Dat is zo.
0: Ja, muziek betekent heel veel in een mensenleven.
2: Heel veel.
0: En voor jou gaat dat heel erg ver ook. En dat is mooi.
2: Omdat ik er zelf zoveel aan heb gehad toen ik zelf puber was.
0: Ja. En ik ben wel met je eens hoor. Er is natuurlijk een hele generatie die nu opgroeit... die anders naar muziek luistert en kijkt. Daar hoort social media bij. Het is ook een beetje misschien wel een aanklacht tegen de TikTok-generatie.
2: Kijk, waar ik aan moest denken... mijn eerste cd die ik ooit heb gekocht... dat was Automatic for the People van R.E.M. En dat kwam omdat ik Everybody Hurts had gehoord. Michael Stipe, zijn stem, dat hele liedje. Nou, ik kocht dat album. Daar staan nog een paar songs op, ook Night Swimming. En die liedjes die maakten zoveel indruk op mij.
0: Ja.
2: Ik verdwaalde daar echt gewoon totaal in. En dat is een bepaald soort type song... waarvan ik vind, voor Crying Out Loud, ook Nederland Radio, weet je wel... draai die ballads, weet je wel, draai die songs. Te gek, we hadden het net over Douwe, weet je wel. Dat die nieuwe song van hem, hoe heet
0: Douwe, die? Bob, No To Self.
2: No To Self, fantastisch, want daar gaat het over, weet je wel. Dat is echt hij in zijn kracht. Mm. Mooie song... Het is voor iedereen relatable, hoe zeg je dat?
0: Ja.
2: Je kan je ermee identificeren. Fantastisch.
0: Ja. Leuk dat je bent, Michel. En ik wil je niet ophouden bij je lunch, want dan neem af en toe ook een hapje. En ik wil dus een liedje draaien dat er ook wel alles mee te maken heeft, denk ik. De laatste keer dat je hier was, ging het ook over dit nummer. Dit is Michel Prins en The Meaning of It All.

0: You can do magic.
1: De beleggingstips.
0: Nou, we hebben het over Amerika, want precies vandaag, 534 jaar geleden, op 12 oktober 1492, nou dat waren nog eens tijden, wist Christopher Columbus Amerika te ontdekken. Dus we zoeken naar liedjes die iets met Amerika te maken hebben.

0: bij elkaar. En daarvoor Meaning of It All van Michael Prins, die bij ons is. Zit je lekker te smullen nog steeds, ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Het programma heet ook zo, lekker lunch.
1: Nou, daarom.
0: Ja,
1: heerlijk, zalig.
0: Meaning of It All is al wat ouder, maar het staat wel op het album. Ik heb het even goed geteld, 10 songs op, hè?
1: Ja.
0: Had je zo'n tijdje liggen, volgens mij wel, hè?
1: Born to Lose You heb ik 5 jaar geleden geschreven. Mm-hmm. Om je een idee te geven. En het liedje New York bijvoorbeeld en Caravan Dreams heb ik in het afgelopen jaar geschreven.
0: Oké. Okay.
1: Dus er staat. Maar voor mij voelt zo'n album altijd wel als een boek.
0: Zo moeten we eigenlijk ook naar luisteren. Dat hoort allemaal een beetje bij elkaar.
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, absoluut. Het heeft ook een beetje 3 actes, weet je wel. Volledig in de blues en jezelf kwijtraken. En dan op de bodem. Een beetje zelfreflectie. Ja, ik zeg het nu een beetje flauw, maar dat zijn hele diepe dingen. En die songs die bewegen daaromheen. Daarom verspringt het hier en daar ook wel op die plaat.
0: Mm-hmm.
1: Er zitten best wel grote songs op. En gewoon ook songs op met alleen piano en zang. Ja. En ik denk dat het wel logisch is waarom dat is, weet je wel. Omdat het leven ook zo dynamisch is. Mijn leven in ieder geval wel.
0: Ja, nou, altijd voor de meesten, dat is altijd leuk. Caravan Dreams, nou, je had het er net over. Daar zitten we een beetje aan de laatste acte. Want volgens mij is dat aan het einde van het album. Sleep on my way home. And a stranger is driving.

0: en meer van Michael Hits. Hij is bij ons vandaag. En het album dat heet Play With Fire. Je hebt er allemaal goede reacties op, volgens mij, of niet?
1: Ja, ik denk het. Nou, ik krijg...
0: Wat ik zo om me heen hoorde in ieder geval.
1: Wat heb jij om je heen gehoord?
0: Nou, heb je dat album van Michael Prins al beluisterd? Ik zeg, ja, die komt bij mij langs. Dat is mooi geworden, jongens. Dat is een prachtige songs op. Zeg, oh, wow. Ja, vertel mij wat.
1: Ja.
0: Zeg ik dan.
1: Ja, nee, ik krijg goede reacties van mensen. Hele oprechte reacties ook. Gewoon, en daar hou ik ook wel van, dat je gewoon je Instagram opent en dat iemand dan gewoon even twee pagina's wegtypt van waarom het zo gaaf is. En dan niet voor het compliment van mij. Dat krijg ik ook helemaal niet zo vaak. Dat het iemand dat mooi vindt, sasa. Maar mensen die vertellen echt hun verhaal van nou ja, bij Caravan Dreams en dit en dat. En hij staat nu voor de 12e keer op en ik denk aan dit en dat. En ik voel dit en ik voel dat. En ik van nou, dat vind ik. Ik hou daarvan als mensen dat gewoon echt oprecht delen.
0: Ja, het is mooi als die liedjes echt een leven binnenkomen, hè?
1: Ja.
0: Dat is het eigenlijk. Zometeen nog meer van Michael Prins. Born to Lose You gaan we zo meteen ook nog draaien. 5 minuten is het 2:30. Dat betekent dat Renate hier is met het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gegeven. Daarin probeert hij Rusland af te schrikken. Zo vertelt hij dat de NAVO bij een aanval op allerlei manieren terugslaat.
3: We will do this across and through domains: land, air, sea, space and cyberspace. Doing this will break the enemy system and defeat it in detail. Enemy formations will be starved of replenishment. Enemy commanders will be unable to control their forces. And enemy forces and support capabilities will be reduced and destroyed.
2: Hij benadrukt wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Na een woningbrand in Doesburg is in het huis een dode gevonden. De politie doet daar onderzoek. Brand is inmiddels onder controle. Schepen op de IJssel die kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. De afgelopen 2 weken kon dat niet meer. Het water was te ondiep om er veilig te kunnen varen. Maar inmiddels

0: omdat het de NAVO een defensief bondgenootschap is. Na een woningbrand in Doesburg is in het huis een dode gevonden. De politie doet daar onderzoek. De brand is inmiddels onder controle. Schepen op de IJssel die kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. De afgelopen twee weken kon dat niet meer. Het water was te ondiep om er veilig te kunnen varen. Maar inmiddels is het weer gestegen en kunnen schepen dus weer beide kanten uit. En de eerste grote statiegeldmachine in een supermarkt in Eerbeek in Gelderland is ten onder gegaan aan zijn eigen succes. In die bulkmachine kan in één keer zo'n volle vuilniszak vol met flesjes en blikjes worden leeggeschud. 3 jaar geleden was het eerst in Nederland. En hij trekt zelfs vanuit de Randstad mensen die een aanhanger vol met blikken meenemen. Levert lange rijen op. Ook is die machine vaak verstopt. Voor de eigenaar van de supermarkt is de lol er inmiddels wel af. De machine gaat nu retour. Het weer dan zonnig, graad of 17. Morgen af en toe wat regen, maar het blijft zacht. 18 graden ongeveer.
1: Dankjewel, Renate. We zijn weer bijgepraat.

0: de beste singer-songwriter staan. 30 miljoen streams.
1: Ja, want heb je toen meegedaan. Je stond tegenover Maaike Aalboter in de finale.
0: Ja.
1: Nou ja,
0: best wel een interessant punt. Die 30 miljoen streams.
1: Hoewel?
0: Ik heb dat dus onderzocht en de deelnemers die kregen 10% volgens mij. Dan moet je eens uitrekenen wat 30 miljoen streams zijn.
1: 10% daarvan. In geld bedoel je ook?
0: Ja.
1: Maar heb je dat al wel gekregen, of niet?
0: Nou, daar ben ik mee bezig.
1: Oh, dat heb ik nog niet gehad.
0: Dat is een heel actueel ding. Ja, dit is echt een nieuwsflash.
1: Ja, maar dat moet natuurlijk gewoon uitbetaald worden, toch? Dat is een afspraak.
0: Ik ben daar dus actueel mee bezig. Ik ging eens de statements opvragen. En dat was van het kastje naar de muur. Productiebedrijf, naar die en naar de uitgever, naar zus en zo en zo en zo en zo.
1: Oh ja, dan begint het zo al. Ja, dan weet je eigenlijk altijd niet deugd, hè?
0: Dus dat is een heel actueel ding. En het is zo grappig. Ja, jij begint erover. En ik ben daar al maanden mee bezig. Mailen en dingen.
1: Maar heb je al een advocaat?
0: Ja.
1: Dan ga je bijna overdenken natuurlijk. Omdat op een gegeven moment kan je wel blijven bellen, maar...
0: Nou, het is een beetje een gekke greep die ik doe, maar het is als muzikant vandaag de dag krijg je per stream 0,007 cent, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Er zit volgens mij nog een nul tussen.
1: Mm-hmm.
0: En iedereen moet het hebben van live spelen, weet je wel. Om je song op de radio te krijgen, dat is ook al een hele kunst. En het is echt best wel pittig, zeg maar.
1: Hmm.
0: In de jaren 90 dan schreef je als Crasip een song en dan verkocht je 200.000 fysieke platen.
1: Ja.
0: En als je dan een goede deal had.
1: Ja.
0: Maar daar lijkt het altijd net even scheef te gaan.
1: Ja,
0: bij die percentages.
1: Ja, dat is natuurlijk de laatste tijd heel anders geworden. Nou ja, je bent na je succes op de achtergrond geraakt. We hebben het er al eens eerder over gehad. Het leven is een beetje overkomen, geloof ik, als je wint. Dat de dingen je echt overkomen. Er zijn altijd wel dingen waar je zelf toch...
0: Oh, ik
1: ergens op de rit sturing aan kan geven?
0: Ik heb... ik was echt wel een hele soort zo'n domme twintiger, weet je wel. Ik wist helemaal niet wat mij overkwam toen dat Close to You ineens een hit was. Ik had wel hele sterke ambitie, ik had een plaat liggen. Maar ja, je doet mee aan een programma en 2 maanden later verkoop je Paradiso uit en allerlei andere zalen. En zit je de hele tijd bij De Wereld Draait Door. En dat is, je valt een beetje in een soort gekke snoeppot, weet je wel. En daar moet je mee om kunnen gaan. En dat, maar goed, ik schuif het niet af op corona, maar ik moet wel zeggen, die 2 jaar, dat zette de boel wel op stop. Plus dat De Wereld Draait Door ook ineens stopte.
1: Ja.
0: Dus dat was, weet je wel, ik was daar vaak. En voor je het weet schiet er 5 jaar voorbij. En dan kan het wel voelen om weer, dat je weer een beetje opnieuw moet binnenkomen.
1: Ja.
0: Maar dan zie je ook wel dat dat lastig is. Want ik heb wel het idee dat mijn muziek... dat weet ik niet, dat moet jij zeggen. Is het nou voor de radio of niet?
1: Ja, ik vind het wel op de radio... Ja, nou, anders draai ik het ook niet natuurlijk.
0: Nee, precies.
1: Maar je maakt wel iets... Je moet er wel een klein beetje voor gaan zitten ook.
0: Ja.
1: Het is niet zo, het is geen behang wat jij maakt.
0: Nee.
1: Het komt binnen, het is heel intens. Ik bedoel, ik heb dat album nu. Ik bedoel deze bijvoorbeeld, dat Far Away.

0: Esther Phillips. Goeie soulzangeres. We kennen haar voornamelijk van dit nummer, What a Difference a Day Makes. Bij ons vandaag Michael Prins. We zijn lekker aan het lunchen en doen we ter gelegenheid het uitkomen van het nieuwe album van Michael Prins, Play With Fire, met prachtige liedjes daarop. En ja, het begon allemaal zo goed jaren geleden, maar ik zit net bedenken, Michael, dat is al 2013 of zo, toen jouw album, eerste album uitkwam, dat Close To You.
1: Ja, ja zeker.
0: 2013, joh. Kun je nagaan hoe lang je alweer bezig bent ook, hè?
1: Nou, het is niet normaal, de tijd gaat zo snel.
0: Ja, en het was een groot succes. 30 miljoen streams, zagen we.
1: Ja. op de auditieversie van...

0: onderscheidend ook in je spel, in het zingen. Het heeft er gewoon een bepaalde klank. En ja, natuurlijk kan dat op de radio. Ik heb trouwens nog een mooi liedje van Randy Newman. Ik zag er een beetje tegenop dat ik dacht, nou, 11:15, maandag, God's Song van Randy Newman. Ja. Dat is wel iets, toch?
1: Vroeger dan had ik de radio aan toen ik dus 15 was. Ik was een hele grote liefhebber van de radio. En dan hoorde je één keer in de zoveel tijd iemand die die zin zeggen van, ja, dat was echt zo'n plaat. Daar moest ik mijn auto voor aan de...
0: Ja.
1: Weet je wel, parkeren. En dan moest ik echt gaan zitten luisteren. En dat brengt mij ook een beetje terug bij... Hetzelfde als dat je nu het uitgaansleven, weet je wel. Vind je het gek dat die jeugd helemaal nergens naartoe gaat? Want het is allemaal stampwerk. Je hebt een beetje ballads nodig. Je moet een beetje dynamiek toevoegen. Een beetje romantiek in het leven.
0: Ja.
1: En ja, dat hebben we gewoon allemaal nodig. Iedereen houdt ervan. Maar er is een of andere heksenjacht is er gaande. Dat alles boven een bepaald BPM moet zitten. Dat slaat helemaal nergens op.
0: Nee. Maar bedoel, daarom zijn er ook nog artiesten zoals jij. Je bent niet de enige, hè?
1: Nee, absoluut niet. Maar het is wel een beetje een strijd. Ja, hij duurt 4 minuten. Kunnen er 2 coupletten uit? Ja, moeten we het nou weer over Bohemian Rhapsody gaan hebben, weet je wel? Ja. Het is een beetje een gek fenomeen. Wat is toch dat ding van, nee, het moet korter, sneller. Wat was het ook weer, die sketch? Mand, korter, nog korter.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja. Ja, dat heeft met het medialandschap te maken en de snelheid.
1: Ja, maar die weten helemaal niks.
0: Nee.
1: Want dat is de grap, weet je wel. Wie zegt dat nou? Noel Gallagher of zo? Die zegt dat in een interview van... Die labels wisten helemaal niet dat mensen zaten te wachten op de Sex Pistols. En ze wisten niet dat David Bowie... Het was dat ontwapenende ding en niemand wist wat het ging doen. En je moet het publiek ook een beetje juist dingen geven dat ze denken... Zo, hè, wat is dit?
0: Ja.
1: In plaats van dat je het gaat bedenken voor ze.
0: Nou, ik vind het mooi, want jij bent weer helemaal teruggekomen. En je bent nooit echt in een depressie geraakt, want de muziek heeft altijd iets helends. En dat heb je gewoon jezelf ook... dat ben jij ook. Jij bent jouw muziek.
1: Mijn muziek is wat intelligenter dan ik zelf, maar...
0: Nou ja.
1: Ik heb een heel gek fenomeen, dat wat ik schrijf...
0: Niet te bescheiden.
1: Nou, nee, maar dan schrijf ik iets en dan denk ik een jaar later van... Oh, zit dat zo? Ja. Klopt ook wel, want muziek is ook wel intuïtief, weet je wel. En...
0: Ik kan nog een uur met je praten natuurlijk, Michel, dat weet je ook wel.
1: Ja, ik ben weer veel te lang van stof.
0: Nee, joh, helemaal niet. Het is mooi om dit soort dingen eens een keer te horen ook op de radio. Ik ga Born to Lose You draaien. En ja, je hebt een nieuwe producer. Ernst van Düsseldorp heeft dat nu gedaan, hè?
1: Ja.
0: En hij is ook verantwoordelijk voor de nieuwe liveband waarmee je nu op het podium staat.
1: Ja, heeft hij heel goed gedaan.
0: Ja.
1: Hele fijne, jonge gast, 29. Hij was 24 toen ik met hem die plaat ging opnemen.
0: Ja.
1: En, maar ja, gewoon een goede drummer ook.
0: Vrijdag 30 oktober is Michel Prins met zijn band in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. Daarna, een dag daarna in de Oosterpoort in Groningen. Naar Nijmegen komen ze ook nog in december. En in Den Bosch en natuurlijk ook nog in Paradiso, Tolhuistuin, zondag 20 december.
1: Ja.
0: De Play With Fire Tour.
1: Ja.
0: Ik ben blij dat je vandaag even bij mij lekker kwam luisteren.
1: Ja, ik ben je heel dankbaar. Ik vind het altijd erg gezellig bij je.
0: Dat is wederzijds en ik ben jou dankbaar dat je deze mooie plaat hebt gemaakt.
1: Dankjewel.
0: Die we gewoon op de radio gaan draaien. Wel een beetje lang trouwens, 4:21. Ik ga er volle 4 minuten van genieten.
1: Wow.
0: Michel Prins, Born to Lose You.

0: Burger King, Everyone's Gone to the Moon. En daarvoor dat prachtige liedje van het album Play With Fire van Michael Prins. Die ga je nog vaker horen.
1: De beleggingstip.
0: Dan ga je er maar even lekker voor zitten.

0: samen Max.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Weet jij nog dat wij het hadden over Peru?
10: Jazeker, met Machu Picchu, de Heilige Vallei en misschien een stukje Amazone.
9: Ja, precies. Nou, NRV biedt reizen aan waarbij je dat allemaal kan combineren.
10: Ja, en wie regelt alles?
9: NRV natuurlijk. Dus wij kunnen gewoon genieten.
10: Heerlijk. Ik ga alvast mijn wandelschoenen zoeken.
9: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
14: Let's go! De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
13: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
14: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: En maak de 2 uur op deze zonnige dag lekker uitbuiken van de lunch doe je zo in open huis. Met Love Affair als opener van deze middag met Everlasting Love. Maar eerst naar het NOS-journaal. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op de veiligheidstop in Warschau heeft de opperbevelhebber van de NAVO een toespraak gehouden waarin hij het heeft over een mogelijke confrontatie met Rusland. Hij noemde het land niet bij naam, maar zei wel dat het bondgenootschap een aanval zal tegenhouden. Iedereen is daar klaar voor, zei hij.
3: Let there be no doubt. Should war come, we will block, blunt any attack. We're rehearsed and we're ready. And we'll be more ready today, more ready tomorrow and every day after that.
2: Ja, toespraak die is opvallend. De hoogste militaire leider van de NAVO spreekt zich eigenlijk nooit openlijk uit over de strategie. Ander nieuws dan. Albert Heijn, Ethos en Gang & Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Die wordt volgens het moederbedrijf Ahold Delhaize veroorzaakt door een cyberveiligheidsincident. Of het bedrijf gehackt is, is niet duidelijk. De sites, de apps en ook de klantenservice van de winkels liggen eruit. Boodschappen worden ook niet thuis bezorgd. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van 2024, blijkt uit cijfers van de inspectie. In totaal ondergingen een kleine 40.000 vrouwen een abortus, bijna 500 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods. Volgens Omroep NH liggen er mogelijk meubels opgeslagen. Of er ook gewonden zijn, is nog niet duidelijk. En het moet voor dierentuinen makkelijker worden om te innoveren, zegt staatssecretaris Erkens. Dierentuinen die willen vernieuwen krijgen nu met veel regels en vergunningen te maken, zegt hij. En ook bij Artis merkten ze dat toen ze daar met het aquarium aan de slag gingen.
4: Als je wat hebt over stenen in een aquarium, als je die allemaal op een plattegrond aan moet gaan leveren en dan de grootte en het gewicht bijna aan moet geven. Ja, dat geeft ons geen flexibiliteit om het bijvoorbeeld weer te veranderen als de vissen daar behoefte aan hebben. En als ze dan bij iedere keer weer een nieuwe vergunning aan moet vragen voor het verblijf, ja. Dat werkt natuurlijk heel lastig.
2: Ja, bij artsen zouden ze willen dat er alleen regels zijn voor de grote lijnen en dat de dierentuinprofessionals zich kunnen bezighouden met de details. Het weer dan, geregeld zon, 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zo'n zachte dag, vooral 's middags wel kans op een buitje. En dan wordt het een graad of 18.
0: Open huis, Henk van Steeg.

het roer ging om. Bij Marvin Gaye, even geen liefdesliedjes meer. Het gevoel van de dag. En misschien is het nog wel steeds actueel, deze van Marvin Gaye. What's going on van datzelfde album en daarvan al lang.

0: bij jou het zonnetje in huis? Ja, op zo'n dag als vandaag toch bijna iedereen. Nou, goed dat je erbij bent voor de beste evergreens van onder andere Fleetwood Mac. Beetje de late jaren 70. De mama's en de papa's, die hebben er ook heel wat afgeleverd. En een wat minder bekende track van Leo Sayer komt echt van een hitalbum af. Dit was de vijfde single. Maar we kennen hem ook van een cover van een Nederlandse studio-collectief. Zometeen ga ik hem je laten horen. En zoals beloofd ook de mooiste verhalen. En ook vandaag ben ik wel weer heel benieuwd naar jou. Want wat is die van jou?
1: Jouw sleutelwoord.
0: Het woord waarmee jij jouw dag samenvat. Het kan echt iets ontzettend groot zijn. Het kan iets kleins zijn wat je is opgevallen. Het kan echt alles zijn. Nou ja, als je zou vragen naar mijn sleutelwoord, dan zou dat zoeken zijn. Het heeft ook alles met sleutels te maken. Ik wilde op weg naar het huis, naar het open huis, op de fiets. Ik dacht, doe ik een keer gezond met dit weer. Ik dacht, het zou 20 graden worden, dus lekker alleen met de trui. Dus ik zoek in mijn zak. Nee, zat hij niet. Voor, achter, nee. Links, rechts, ook niet. Dan maar, ja, misschien de jas van gisteren. Dus naar binnen, jas, nee. Sleutelkastje, nee. Broek van gisteren, zit hij ook nog wel eens in. Zat hij allemaal niet in. Dus ik begin een beetje mezelf zo te mormelen. Ik verhip. Had ik al de hele tijd in mijn mond. Dat is heel gek als je daar dan achter komt. Maar gelukkig is het dus goed gekomen. Ben ik hier? En dan is de vraag natuurlijk aan jou, wat is jouw sleutelwoord? Heb je ook zoiets handigs meegemaakt deze dag? Of zit het in hele andere dingen? Eén woord is al genoeg.

om mee te doen, app me via de NPO Luister-app. En een beetje hulp kun je ook wel verwachten van je muzikale vrienden. Want dit was Na Rodgers van Chic, die David Bowie een handje toestak voor de muziek. En we samen dansen de middag.

klinkt hij toch weer een vleugje mooier. Kate Bush, die breekbare stem in combinatie met de violen en ook de gitaar. Wuthering Heights. En ze was de eerste vrouwelijke artiest die solo nummer 1 hit scoorde in Groot-Brittannië. Het was in 1987. En gelukkig zijn de tijden ondertussen veranderd. En deze heren, die zijn denk ik aan het bijkomen van 3 concerten in de Ziggo Dome afgelopen weekend. En de single die uitkwam vorige week. Ik denk dat ze even niets doen.

0: Met op de mondharmonica Thomas Agda. En dat kan hij echt fantastisch. Afgelopen vrijdagavond mocht ik ze live zien. Een vriend van mij die appt om 4:15. Zin om mee te gaan naar Acte de Munnik. Hij is groot fan. Ze ben ik, heb ik ja gezegd. Heb ik wel eens gebeld. Mag mijn vrouw ook mee? Zo brutaal was ik dan wel. Ja, het was een wervelende show met alle grote hits. En ook deze niet te doen deden ze. En ook sommige liedjes dan Thomas Agda echt zo'n fantastische mondharmonica spelen. Ja, mag ook gezegd worden. Het is 6 minuutjes voor 2:30 op deze maandagmiddag. En de sleutelwoorden die stromen lekker binnen door de digitale brievenbus van ons huis. De NPO Luisterapp. Hanny bijvoorbeeld, die heeft gekozen voor fietsen. Ja, we zijn vanmorgen naar een verjaardag geweest, zo'n 12 kilometer weg van ons. Terug nog een extra ommetje gemaakt. En wat een heerlijk weer is het om te fietsen vandaag. Dat heb ik ook ervaren. Alleen wat frisjes, zo her en der. Sabrina die heeft gekozen voor herfstzon. Door lichamelijke pijnen kom ik eigenlijk niet of nauwelijks buiten. Maar nu heerlijk met de herfstzon zit ik lekker op mijn kleine balkonnetje op het zuiden. En hangt de was zelfs buiten te drogen. Daar word ik echt heel erg gelukkig van. Met allemaal emoties, met een duimpje, een zonnetje en 100. Nou, dat is je gegund, Sabrina. Dat vind ik mooi dat je het even deelt. Corina, die heeft ook iets met een verjaardag. Namelijk, onze jongste wordt vandaag 33. Pfft, waar blijft de tijd? En de laatste is van Jannie. En Jannie die is lekker bezig. Die heeft namelijk helikoptertjes opgeveegd. Dat is haar sleutelwoord, helikoptertjes opvegen. Na de harde wind in het weekend is dat wel nodig. En een berichtje kwam binnen, Jannie. En er is nog iemand die daar druk mee bezig is. Cynthia, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, want wat heb jij met die helikoptertjes? Dat zijn eigenlijk die dingetjes die als je ze in de lucht gooit...
1: Dan vliegen ze zo terug naar beneden. Dat was als kind altijd heel erg leuk op de basisschool. Maar bij mij, mijn hele auto zat onder, dus... Toen ik hier naar het open huisjes toe wilde rijden, met die wind hoorde ik alleen maar...
0: Sorry?
1: Nee, zo ging het.
0: Geen lekker band?
1: Nee, dit was de eerste 5 minuten van mijn autorit.
0: Echt? Goed zeg. Nou, heerlijk. Dus ja, nog één keer. Al die dingen eraf. Ja. Dus een helikopterplatform was je auto. Dank voor delen ook voor jouw verhaal. Als jij het nog niet gedaan hebt, deel nog even je sleutelwoord. Wie weet bel ik je zo meteen op. En dan krijg je ook nog wel de gouden sleutel met eraan. De openhuis sleutelhanger. Niet

het was de bassist van Ace, Terry Comer, die stiekem bij andere bendes speelde. En Paul Carrack dacht, ja, daar moet ik maar eens even wat over schrijven. Dus hoe lang is dit al gaande, jij Terry? Muzikale jaloezie in 1974 met How Long? Nou, het is voor sommige mensen nog minder dan 2 weken. En dan is hij weer in het land, die Paul Carrack. 23 oktober in Haarlem, 24 oktober in Nieuw Luxor. En René meldt zich via de app dat hij daar dus bij is. 26 oktober nog Tivoli Vredenburg in Utrecht. 27 oktober in het Muziekgebouw in Eindhoven. En dan 28 oktober de laatste in Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. Dikke boffer als je erbij bent. En dit is Ryan Shaw. Doe de

het was de bassist van Ace, Terry Comer, die stiekem bij andere bandes speelde. En Paul Carrack dacht, ja, daar moet ik maar eens even wat over schrijven. Dus hoe lang is dit al gaande, jij Terry? Muzikale Jaloezie in 1974 met How Long? Nou, het is voor sommige mensen nog minder dan 2 weken. En dan is hij weer in het land, die Paul Carrack. 23 oktober in Haarlem, 24 oktober in Nieuw Luxor. En René meldt zich via de app dat hij daar dus bij is. 26 oktober nog Tivoli Vredenburg in Utrecht. 27 oktober in het Muziekgebouw in Eindhoven. En dan 28 oktober de laatste in Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. Dikke boffer als je erbij bent. En dit is Ryan Shaw. Doe de

0: En ik doe eigenlijk nooit mee met winacties op Facebook of wat ook. Ja. Maar ik dacht, nou, ach.
1: Bloedirritant, ja.
0: Doe ik gewoon een keer, win het toch nooit wat. En nou, ik werd vandaag gebeld dat we die prijs gewonnen hebben.
1: Nou, wat ontzettend leuk. Dus, en hou je van bier?
0: Ik hou wel van een biertje, maar ik vind het ook wel bijzonder om bij een diner zo vergangen om eens wat speciaal biertjes te proeven.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Wat leuk. En ja. Nou, normaal, wat is het laatste voordat je dit hebt gewonnen, wat je gewonnen hebt?
0: Nou, niet met zulke acties.
1: Nee.
0: Nee, €5 op de loterij.
1: Ja, dat is bij mij ook. Dan doe ik weer eens een keer mee met zo'n... Ja. Ja, wat leuk. Ja. En weet je al met wie je gaat?
0: Nou, met mijn man.
1: Oké, nee, dan hoeven we daar niet een winactie van te maken hier in het open huis.
0: Nee.
1: Het gewoon hier. Hé, wat ontzettend leuk. Zou je voor mij een klein verslagje willen schrijven als het zover is? En als jullie zijn geweest met een leuk fotootje?
0: Ja, ja? Ja, dat doe ik.
1: Nou,
0: ja,
1: hartstikke leuk. Nou, dan heb ik verder geen vragen meer aan jou. Heb jij nog vragen aan mij?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik vind het heel leuk om een keer met een leuk verhaal te komen. Dus,
1: ja. Nou, heel goed. Leuk dat je het even gedeeld hebt via de NPO Live app. Het betekent dat jij van mij de gouden sleutel van het huis krijgt.
0: Nou, mooi.
1: Ja, maar als het bier iets te heftig gezakt is en je niet naar huis kan je altijd hier slapen dan. Ja?
0: Nou, dat is fijn.
1: Hey, mooie middag en veel plezier met de gewonnen prijs.
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi.
0: Fijne middag, dag.
1: Zometeen Leo Sayer, Fleetwood Mac.

0: Morning Show begon in de kerk en dat hoor je ook in alles. Doe de 45. Jouw sleutelwoord. Ja, en dat is het mooie aan met elkaar in het open huis resideren, wonen en zijn en verblijven. Is dat je de beste evergreens natuurlijk krijgt. Zometeen de George Baker selectie. Of selection, hoe je het op zijn Engels wil uitspreken. Maar daarnaast ook de mooiste verhalen. En die komen gewoon van jou misschien wel. Bijvoorbeeld Lydia, die komt nog met een verhaaltje over jouw verhaal, Cynthia. De helikoptertjes op jouw auto, ja. Die er zo afgingen. Ik hoorde net dat jullie het over helikoptertjes hadden, schrijft zij. Maar thuis noemden we het neusjes. Want dan haalden ze uit elkaar die twee helikoptertjes. Ja. En dan braken we ze open en dan deden ze op je neus. Dan had je een soort neushoorntjes.
1: Ik heb dit echt gemist in mijn jeugd. Ik vind het eigenlijk wel jammer. Nou, want dit klinkt wel heel erg leuk.
0: Jij bent vandaag met de auto. Kunnen we straks even naartoe lopen om te kijken?
1: Er zitten er nog een paar verstopt in mijn raamlijst. Ja?
0: Oké. Gaan we straks even kijken. Gaan we een filmpje opnemen of dat echt ook nog steeds zo werkt. En u vraagt zich af, waren wij de enige die ze zo genoemd hebben? Of ja, ik heb het altijd helikoptertjes genoemd, maar ook wel neusjes van gemaakt. Ja. Nou ja, we gaan het horen via de NPO Luisterapp als je er nog iets op wil zeggen. Remco kiest als sleutelwoord voor pasta. Corine heeft opgehangen gekozen. Vorige week had ik het over ons glas in loodschilderij. Ja, wat achterbleef in het oude huis. Maar die mensen wilden er niks mee. Dus toen hebben die het naar je eigen huis gehaald. Geen plek voor, maar wel een mooie lijst gemaakt. En nu hangt hij dus. Dus dat is het mooiste. Ik zie de foto en het ziet er inderdaad keurig uit. Margaret, die heeft gekozen voor het sleutelwoord vakantiepapieren afdrukken. Ik geloof dat er een vakantie aan gaat komen. Dat zullen we straks allemaal wel gaan meemaken. Hermion, die heeft de oren laten uitspuiten. Dus daarom is haar sleutelwoord oor. En Joke aan de telefoon, van harte gefeliciteerd!
2: Nou, dankjewel, Henk.
0: Wat toch een heerlijk gevoel, toch? Als je ergens aan meedoet. Want je hebt gewonnen. Wat heb je gewonnen?
2: Nou, we hebben een bier speciaal diner gewonnen.
0: Oh.
2: In een lokaal restaurant.

Christine McVie schreef het. En dat ging over Cary Grant, de lichtman van Fleetwood Mac. Maar ze hield er lange tijd vol dat het over een hond ging. En dan kon ze het op die manier ook lekker inspelen. En inzingen in duiden dat de band toch een beetje uit elkaar lag. In ieder geval op relatiegebied. Ik zit in mijn hoofd met deze. Die draaide ik tijdens de Evergreen Week van de jaren 80. Cashmere. Dat was natuurlijk Jody Pijper samen met Peter Hollestelle. Die waren Cashmere studiobandje. En ze hadden het een beetje leentjebuur gespeeld bij Leo Sayer. Dit was zijn vijfde single van dat album Thunder in My Heart uit 77. En je hoort hier duidelijk dat dit dezelfde plaat is. Maar heet dan Easy to Love.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

deze glimt meer in de zon. Met de vallende blaadjes of de helikoptertjes of de neushoorntjes. Het maakt het nodige los. Rasso zegt na de show even kijken bij de auto van Cynthia. Of de helikoptertjes er nog op zitten of dat ze er af zijn gegaan. En dan gaan we eens even kijken of ze ook nog ergens plakken. Op de neus of de hoofd. Kijken we dat. Hey, zometeen de derde na drie. Eerst Curtis Mayfield, daarna de Kinks. En dan de derde. Die kan voor jou zijn. Als je een beetje meedenkt. We hebben straks de gast Boas. Een man die lange tijd in Zuid-Afrika heeft gewoond. Maar nu weer terug is in Friesland. En dat heel fijn vindt. We zijn dus op zoek naar liedjes van Over de Grens. Want zijn nieuwe album heet Man of the World. Liedjes van over de wereld. Dus buiten Nederland, Friesland en Zuid-Afrika. Heb jij enig idee? Een goede evergreen? Van over de wereld? Geef het door via de NPO Luisterapp. En wie weet draai ik hem zometeen als de derde na drie. Met hulp van Jan Andersen, nu Toto.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
1: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige Top 1000.
4: Ze heeft een Maserati.
3: De populairste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Luister tot en met vrijdag gratis via de NPO Luisterapp.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we onze eigen Mac ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
8: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.

0: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
1: Ik ben flexibel.
0: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
1: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
0: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: Ja, de klok op deze zondagdag in het huis geeft 3 uur aan tijd voor het NOS Journaal. Hier is Renate, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Koelapparatuur is getroffen. In zaken van Leclerc, Intermarché en de U is de temperatuur van de koelschappen op afstand flink verhoogd, waardoor al het opgeslagen voedsel afgelopen nacht onbruikbaar is geworden. Er is voor tonnen schade. Wie erachter zit is niet bekend. Treinvervoerders in Nederland willen het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden krijgen. En ze zijn daarom een campagne begonnen. Die gaat vooral over de impact die een suïcide op het spoor heeft. Deze machinist heeft er ervaring mee.
7: Ja, het doet heel veel met je. Op dat moment heb je heel veel adrenaline. En dan ga je gewoon je dingen doen. Want je hebt een alarmoproep die je moet plaatsen. De conducteur inlichten. En allemaal nog technische dingen met je trein doen. En daarna gaat je adrenaline weg. En ja, ik begin dan wel te huilen omdat je toch een mensenleven kwijt bent.
6: Ja, ieder jaar zijn er zo'n 200 zelfdodingen op het spoor. Mensen die denken aan zelfdoding of zich zorgen maken over iemand kunnen erover praten via 113. In Aalsmeer woedt nu brand in een loods. En daarbij komt veel rook vrij. Ook boven Amsterdam zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. En bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Vanwege alle rook werden ook omliggende woningen ontruimd. En de woning zelf is ook zwaar beschadigd geraakt. In het dorp Bergen in Limburg is de dorpsraad er nog een beetje beduust van, want daar zitten ze ineens zomaar met een klein geboorteboompjestekort. Voor iedere pasgeborene wordt er namelijk een boom geplant en nu moeten er ineens snel 2 worden bijbesteld.
8: Babyboom in Bergen, ja. Ja, het lijkt erop. Ja. Het zijn er maar 7, maar ja, op zo'n klein dorp is dat behoorlijk.
6: Ja, vooral als je weet dat Bergen de afgelopen jaren te maken had met vergrijzing. Ook de school en verschillende winkels verdwenen daardoor. Maar nu zou het zomaar ineens toch weer de andere kant op kunnen gaan.
5: Een
6: hoopt
5: babyboom.
6: De dorpszaak.
5: Ja,
6: ja, een babyboom. Het weer dan. Zonnig, graad of 17. Morgen af en toe wat regen, maar wel zacht nog steeds met zo'n 18 graden.
5: Dankjewel.
4: Open huis. Henk van Steeg.

0: Met zometeen nog 10cc en Denise Williams. En we gaan even contact leggen met Boas in Franeker in Friesland. Natuurlijk een geboren winnaar, maar ook een man die de hele wereld al heeft gezien. Man of the World, zo heet zijn nieuwe album, wat vrijdag is uitgekomen. En hij heeft al heel wat optredens gedaan. En nou, straks eens even contact met hem proberen te leggen. We proberen contact te leggen ook met Friesland, want er komen fantastische liedjes worden ingestuurd. Maar volgens mij hebben wij een licht technisch belprobleem. Cynthia, je bent van alle markten thuis, maar dit lukt niet, hè?
1: Mijn scherm gaat opeens op zwart, het hele belscherm.
0: Oké, nou dan gaan we dat even oplossen. Jij hebt degene die het liedje wilde aanvragen zelf gesproken, dus jij kunt er iets meer over vertellen.
1: Ja, nou Roberto die had Harry Belafonte of Belafonte. We hebben ontdekt dat hij een beetje Nederlands bloed heeft.
0: Kort Nederlands bloed,
1: kort Nederlands bloed.
0: Mooi.
1: En die kwam met Jump in the Line.
0: Ja, want we waren op zoek naar liedjes van over de hele wereld. Ja. En Harry Belafonte, nou ja, dus die is eigenlijk van over de hele wereld. Moeder van Jamaica.
1: Vader van Jamaica, Schotland,
0: Joods, Nederlands bloed, alles zit erin. Dus ik vind het prachtig gekozen, Ricardo. Nee,
1: Roberto.
0: Wij gaan dansen, dat is een beter idee, zeg. Goedemiddag. En even cultural de lied, denk ik, doen, hè? Want we moeten Boas zo nog bellen. En bedankt, Roberto uit Ljouwert.

is een fijn woordgrapje natuurlijk. Ik hou er niet van. Ik vind het geweldig. Daar gaat het om. En dan moet ik dan toch weer denken aan mijn opa. Hij is er helaas niet meer. Maar als mijn vader geregeld nog bij hem kwam, zo aan het einde van zijn leven, dan zei hij in het Platputters, want daar komen ze vandaan, je hoeft niet meer te komen. En dan liet hij stil te vallen. Maar dan zag je aan de grijns van zijn mond dat er nog iets daarna zou komen. Maar je bent er al. Nou, dat vond ik zo mooi. En dan moet ik dan weer aan denken bij deze van Ten CC. En daarvoor nog Denise Williams. Wat een stem heeft die vrouw. Zometeen hebben wij een hele leuke gast in het huis. Afgelopen vrijdag verscheen zijn nieuwe album, Man of the World. Ik heb het over een man die we kennen van deze liedjes.

Ik heb het natuurlijk over de singer-songwriter uit Friesland met Zuid-Afrikaanse roots. En dan mag je dan wel zeggen Boas. En Marion die zegt erover hem. Zo'n jongen slash man met een doorleefde stem van een oude soulzanger. Dit bedoel ik als groot compliment. Wat een stem en een sound. In één woord geweldig. Je hoort hem zometeen. Eerst nog ABBA, The Beatles en Elvis de Pelvis.

0: ook nog een film. Mamma Mia is toch wel het succes van ABBA. En ze staan ook nog steeds in Londen met hun hologrammen. Een hologrammenvoorstelling inderdaad, waar ze zelf niet zo heel veel aan hoeven te doen. En ze komen uit de Evergreen Top 1000 en die daarvoor ook van de Beatles. Dat is weer mooi, het valt goed zo richting de stemweek voor de Evergreen Top 1000. Begin november, en dat is over minder dan 3 weken, dan zitten we er lekker op te stemmen. En stem dan ook eens een keer op Here, There and Everywhere. En dan 3 minuutjes na 4:30... Ja, wat krijg je als je Zuid-Afrika met Friesland bent? Precies, Boas. Afgelopen vrijdag is een album uitgekomen. Heet Man of the World. En die man van de wereld, die is nu te gast in het huis. Ook zo'n fijne plek, denk ik, om te zijn. Boas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want voelt de Man of the World zich overal thuis of juist niet?
1: Ja, je voelt je overal thuis. Maar ik denk dat je altijd wel ook wel een verlangen hebt om weer te vertrekken.
0: Ja, echt?
1: Als je ergens thuis voelt. Ja, voel ik wel.
0: Ja, want hoe lang zit je... Want, nou, dat klopt misschien ook wel, want ik zat het allemaal even door te luisteren. En veel van de liedjes die gaan over in beweging zijn, over weggaan, soms ook wel weer thuiskomen. Dat is niet zomaar dus.
1: Nee, over het reizen. Reizen door het leven, reizen, ook oprecht reizen door het leven. Dus het is een lied inderdaad, een album wat gewoon gaat over bewegen. En misschien is het daar mooi omvattend, Man of the World.
0: Ja, want is dat een beetje jouw motto in het leven?
1: Ja, ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika en daar was ik altijd dat jongetje uit Nederland. Ah, ja.

0: zitten we daar lekker op te stemmen. En stem dan ook eens een keer op Here, There and Everywhere. En dan 3 minuutjes na 4:30. Ja, wat krijg je als je Zuid... Afrika met Friesland, mens. Precies, Boas. Afgelopen vrijdag is een album uitgekomen. Heet Man of the World. En die man van de wereld, die is nu te gast in het huis. Ook zo'n fijne plek, denk ik, om te zijn. Boas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want voelt de Man of the World zich overal thuis of juist niet?
1: Ja, je voelt je overal thuis. Maar ik denk dat je altijd wel ook wel verlangen hebt om weer te vertrekken.
0: Ja,
1: als
0: echt?
1: Je ergens thuis voelt. Ja, want, voel ik wel.
0: Ja, want hoe lang zit je... Want, nou, dat klopt misschien ook wel, want ik zat het allemaal even door te luisteren. En veel van de liedjes die gaan over in beweging zijn, over weggaan, soms ook wel weer thuiskomen. Dat is niet zomaar dus.
1: Nee, over het reizen. Reizen door het leven, reizen, ook oprecht reizen door het leven. Dus het is een lied inderdaad, een album wat gewoon gaat over bewegen. En misschien is daar mooi omvattend Man of the World.
0: Ja, want is dat een beetje jouw motto in het leven?
1: Ja, ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika en daar was ik altijd dat jongetje uit Nederland. En toen ik terugkwam in Nederland was ik altijd dat jongetje uit Zuid-Afrika. Dus ik ben eigenlijk altijd aan het reizen geweest, maar dat is ook een soort part of wie ik ben. Ja. En dat, vandaar.
0: Ja, nee, ik snap het, je bent dan overal net het buitenbeentje. Zeg ik dan goed?
1: Ja, maar toch ook eigen.
0: Ja, dat maakt het ook wel inderdaad. Want heb je een voorbeeld van hoe dat dan ging in Zuid-Afrika? Dat je nou ja, daar was en dat je eigenlijk heel Nederlands was?
1: Ja, nou, ik werd altijd een grapje dan van de vaders van vrienden van me. Zei ze, kaaskoppie en dat soort dingen. Je voelt je wel, want je praat gewoon Nederlands. Mijn ouders... namen dat wel gewoon mee. Dus ik voelde me wel zo van, thuis praat ik niet Zuid-Afrikaans of Engels. Dan praten we Nederlands, een hele andere taal dan mensen hier. En toen kwam ik in Nederland. Toen hoorde ik er nog een beetje Zuid-Afrikaans doorheen. En een beetje, toen pas ook door hoe eigenlijk dat ik niet helemaal, ook weer niet helemaal in het Nederlandse plaatje paste.
0: Ja, baai je goed, hè? Baai je goed. Voor de braai.
1: Ja,
0: ik ben er wel eens geweest en ik heb enorme warme herinneringen daar. En onze zoon was 7 maanden en toen hebben we daar een rondreis gemaakt. Vooral de mensen, die maakten indruk op me. Zeiden van, als wij uit eten gingen met z'n tweeën, geef die baby maar hier. Die gaat mee naar het restaurant, naar de keuken. En dan gaan wij lekker eten. Ja, en hoe was
1: heel
0: het afgelopen? Ja, nou, dat is het inderdaad. En hoe was het afgelopen weekend? De platen uitgekomen, veel gespeeld, veel handtekeningen gezet, zag ik ook.
1: Ja, het was een gekhuis. Ik had donderdag ook een groot feest om het te vieren in een kroeg hier in Harlingen.
0: Ja.
1: En vrijdag waren twee vrienden van Mr. The Misses. Die waren ook een release show. Daar mocht ik ook 2 liedjes doen, waaronder een liedje van mijn album. En zaterdag de platentour. Dus ben ik heel Noord-Nederland afgegaan langs alle platen.
0: Ja, te gek. Ja, leuk. Hey, en dan naar een van mijn favorieten. Dat is de titelsong van de plaat. Want die valt ook een beetje op. Het is jij en je gitaar. Het voelt bijna heel erg naakt ook. En ook het verhaal wat je daarin vertelt. Had het niet meer nodig? Dacht je, dit is af?
1: Nee, ja, dit had echt niet meer nodig. Nou, dit is precies hoe ik hem ook voor me zag toen ik hem schreef. En weet je, het is in 1 keer opgenomen. We hebben het langer over gedaan om de microfoons neer te zetten. Het was gewoon een one-taker. En daar was ik... het was gewoon een magisch moment toen die ingespeeld werd. En toen zei ik, we hoeven hier niks aan toe te voegen. Want zo is het liedje voor mij helemaal af.
0: Het was thuiskomen. Nou, daar gaan wij van genieten. In het begin hoor ik ergens ook nog een beetje gekraak. Zet je daar dan de microfoon goed? Of...
1: Een kruk. Ja, we zetten het was zeg maar soort de test.
0: Ja?
1: En ik had een gitaar, want dat was ook wel grappig. Ik had een gitaar van een vriend van mij uit Zuid-Afrika. Had ik het te leen voor een paar maanden, want hij liet hem hier in Nederland. Dan ging hij terug en dan kwam hij weer terug om hem op te halen. Dus ik heb op die gitaar dat liedje ingespeeld. We waren nog een beetje goed aan het zitten en dan hoor je een kruk kraken. Wat vond ik juist zo de rauwheid en de puurheid van de opname.
0: Prachtig, ja. Ik denk dat het direct ook zo bij mensen gaat binnenkomen. Boas, heel veel succes met alles wat er gaat komen. Dank voor het mooie album met al die fijne liedjes die we ook geregeld hier op 5 kunnen draaien. En ik ga deze er wel aan toevoegen als je het niet heel erg vindt.
1: Nou, te gek man. Hartstikke leuk.
2: Well, I've walked the Northern Harbor too many times.

NPO Radio 5, altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Bambi, de Beach Boys, daarvoor nog John Gibson met Friend in You. Dit is NPO Radio 5 met zometeen op deze prachtige zender Bert op 5. En dit is toch een soort hoorspel. Dit is Julie en Claire. Tot morgen in het huis.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
2: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes? Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
10: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
11: Ik ook niet.
10: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
10: Direct door. Allianz Direct.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
12: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.
13: Ze heeft een Maserati.
12: De populairste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Luister tot en met vrijdag gratis via de NPO Luisterapp. NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Mag je zo meteen zonder kaartje de dierentuin in. In Bert op 5 bij KONCV tot 6 uur op NPO Radio 5. Goedemiddag, van harte welkom. Dat straks eerst het NOS-journaal. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen, zei de opperbevelhebber van de NAVO op de veiligheidstop in Warschau. Rusland en Poetin werden niet bij naam genoemd, maar de boodschap was wel degelijk aan Moskou gericht, zegt correspondent Kiesje Hekster.
16: Hij zei eigenlijk heel duidelijk, ik
11: ik hoop dat ik nooit het bevel hoef te voeren over NAVO-troepen, want dat is zijn taak. Maar als het zover komt, als de Russen aanvallen, dan moet er geen enkel misverstand over bestaan. Dan zijn we er klaar voor.
15: Ja, dat die hoogste operationeel commandant zich zo openlijk uitspreekt over de strategie van de NAVO is bijzonder. Hij zei dat het vooral de bedoeling is om duidelijkheid te scheppen over de toewijding van de VS aan de NAVO en om een conflict met Rusland juist te voorkomen. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarmee raakten de directeur en een docent gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. De schietpartij was ten oosten van Marseille. Die scholier die is opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Bewoners van een verpleeghuis in Utrecht worden slecht verzorgd en vaak aan hun lot overgelaten. Er zou een gebrek aan hygiëne zijn en medewerkers zouden nergens te bekennen zijn. Dat zeggen familieleden van bewoners tegen RTV Utrecht.
16: Als ik u vertel dat zij soms een jaar niet gedoucht is, dat haar gehele verzorging van manicure, pedicure, gebitsverzorging, kleding die vies was, dat allemaal zwaar ondermaats was, dat de medicatie niet op de juiste wijze werd uitgereikt, dat doet mij zeer bij alle mensen die hier zitten en niet alleen van mijn tante.
15: Ja, sinds vorig jaar zijn er bij de inspectie 7 meldingen binnengekomen. Of er ook een onderzoek gaat komen, is nog niet duidelijk. En voor de liefhebbers van deze oldtimertjes. Als het niet meteen een belletje doet rinkelen. Het is een oude politie Porsche 911. Er is er weer eentje te koop. Een verzamelaar uit Born die biedt hem te koop aan, meldt RTV Oost. Van deze versie uit 1979 reden er maar 50 rond. En voor de echte liefhebber, er zit trouwens ook nog een speciaal politiedocument bij. Dat geldt als ontheffing. Mag je ook de zwaailamp nog gebruiken bij speciale gelegenheden. Het weer dan. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan wat motregen vallen. Temperatuur daalt naar een graad of 11. Ook morgen af en toe regen en dan wordt het maximaal 18 graden.
14: Dankjewel.
12: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Zo'n lange trein dat je nog net de achterkant ziet en dan weet ik had toch ietsje eerder moeten vertrekken. De Doobie Brothers en Long Train Running. Beste luisteraars, goedemiddag. Van harte welkom bij Bert op 5. We praten over de regels voor dierentuinen die op de schop gaan. Daarover gesprek met de directeur van de brancheorganisatie. Er zijn 4 entreevragen en 4 wat weet je van vragen. Liggen allemaal klaar. 8 in totaal. Klaar voor een nieuwe Bert op 5 week met de slimste mens. En vandaag zijn de liefgebaarweken gestart. In plaats van iedere dinsdag is het de komende 2 weken lang iedere dag een liefgebaar. Maar het heeft een twist, want het zijn steeds oude bekenden. Vandaag iemand die we al hoorden in 2022.

Doe maar een pa. Ja, ik weet ook wel dat de wielersport een enorm dopingverleden heeft. En ja, ik vind het daarom ook goed dat de renners flink gecontroleerd worden op verboden middelen. En ja, dat mag wat mij betreft ook onverwachts. En zelfs ook als er even niet gefietst wordt. Maar er zijn ook grenzen. Dat vindt ook de Oostenrijkse profrenster Valentina Cavallar. Zij moest vorige maand een dopingcontrole ondergaan, slechts enkele uren nadat ze voor de laatste keer afscheid had genomen van haar zieke moeder. Menselijkheid, medeleven en respect mogen nooit worden vergeten, schreef ze na haar moeders overlijden in een emotioneel bericht op haar Instagram-account. De dopingcontroleur kwam bij de rouwende renster langs, terwijl haar overleden moeder thuis in de kamer ernaast lag opgebaard. Wielrenners weten het allemaal, tijdens de koers is timing alles. Nou, daar kunnen de dopingcontroleurs nog wat van leren.

0: is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: sweeter. Chelsea Boots van Paul McCartney, zijn nieuwe single toegevoegd aan de luxe uitvoering van zijn album The Boys of Dungeon Lane. Vorige week hadden we de première van die plaat. En daarvoor de ode aan de menthol sigaret door Chris Andrews, Pretty Belinda.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: Het aantal abortussen onder jongeren stijgt, vooral bij meisjes onder de 15. De hacker die vorige maand het Deense bevolkingsregister binnendrong, zegt dat hij binnenkwam met het wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6. En voor veel kinderen is de herfstvakantie begonnen. Misschien is er wel een bezoek aan de dierentuin gepland. Het kabinet wil dat er in de dierenparken een hoop gaat veranderen.

0: Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Als een dierentuin wil investeren om het welzijn van de dieren te verbeteren, dan lopen ze tegen allerlei regels aan. Dierentuinen die geen geld uittrekken voor betere leefomstandigheden, die hebben nergens last van. En dat moet anders, vindt staatssecretaris Erkens.
2: Als dierentuinen straks niet genoeg doen voor dieren, wil het ministerie kunnen ingrijpen.
3: Dierentuinen met veel kleine verblijven moeten dus in de toekomst aan de bak.
0: Wieneke Schoos, de directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, waarbij de 13 grootste parken van het land zijn aangesloten. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat wil het kabinet nou precies gaan veranderen?
4: Ik denk dat het kabinet heel erg inzet op het verminderen van regelgeving voor de vooroplopers en het vermeerderen van regelgeving en regeldruk voor de achterlopers.
0: Want nu is het andersom. Als je niks doet, dan blijven de regels gelden zoals ze gelden en kan je heel ouderwets je dierentuin runnen.
4: Ja, dat klopt. Dan kun je blijven steken in de jaren 80 van de vorige eeuw bijvoorbeeld. En kun je niet meegaan met de nieuwste inzichten, wetenschappelijke artikelen, wetenschappelijke inzichten. En dat is een groot verschil met de vooroplopers die dat eigenlijk elke dag doen. En die hebben het meeste last op dit moment van regeldruk.
0: Ja, wie zijn die vooroplopers?
4: Nou, het zijn in ieder geval de dierentuinen aangesloten bij de Europese Dierentuinvereniging. Dat is denk ik wel een scheidslijn. Daar heb je binnen die Europese Dierentuinvereniging al heel veel regels en zaken waar je aan moet voldoen. Daar word je ook elke 5 jaar op gevisiteerd. Daar zijn in ieder geval al onze leden lid van en 2 andere dierentuinen. Maar we hebben 60 dierentuinvergunninghouders in Nederland. En dat zijn er best wel veel. En daar zit rijp en groen door elkaar heen.
0: Ja, en daar zitten er een aantal bij die gewoon de hokken van de jaren 80 nog hebben.
4: Nou, in ieder geval wel verouderd en niet elke dag bezig zijn met innoveren en vernieuwen.
0: Ja, waar lopen de dierentuinen die wel innoveren nou precies tegenaan?
4: Ja, op het moment dat je een verandering wil doorvoeren in een dierverblijf of je wil een nieuw dierverblijf bouwen, dan gaat de overheid met je meekijken. En op het moment dat je het klaar hebt, komt de overheid controleren of je het goed hebt gedaan. Ondanks het feit dat je misschien wel heel veel kennis hebt en ook al die kennis in die Europese dierentuinen met je meeneemt, gaat de overheid dat toch doen. En dat betekent dat er een soort onzekerheid ontstaat. En dat betekent ook dat simpele veranderingen, die relatief eenvoudig zijn om te doen, soms heel lang duren, omdat je moet wachten op een vergunning. En soms zijn hele simpele aanpassingen heel goed voor het dierenwelzijn in dat specifieke verblijf. En dat is heel jammer. En daar wil de staatssecretaris juist wat aan doen. Ja,
0: noem eens een voorbeeld van wat dan simpel aan te pakken is, maar waarbij de regels je toch dwars zitten.
4: Ja, nou, Artis heeft net een heel groot aquarium heropend. En dan gaat het bijvoorbeeld over de grootte van de kiezelstenen in het verblijf, op de grond, zeg maar, op de grond van het aquarium. En op het moment dat je denkt van oké, ik heb 5 centimeter diameter gedaan, maar ik merk nu dat die dieren dat beter 6 centimeter zou kunnen zijn, dan zou dat misschien wel eens een substantiële verandering kunnen zijn. En dan moet je dat aanvragen. En dat zijn wel details waarvan wij denken, ja, dat zonder dat de overheid daar tijd aan besteedt, dat weten wij echt heel goed hoe we dat moeten doen.
0: Ja.
4: En besteed die tijd aan de dierentuinen die iets verder achterlopen.
0: Ja, wilt u nog dierentuinen noemen die ver achterlopen? Of van u zegt, nou, ik meld het even op de radio, schiet ze ook een beetje op?
4: Nee. Ik heb de 13 dierentuinen die bij mij zijn aangesloten, zijn de vooroplopers. Okay, dus laten we het daarbij houden.
0: Okay. En in die slechtere dierentuinen, wat zou daar dan beter kunnen en moeten?
4: Ik denk dat goed dierenwelzijn is een harde randvoorwaarde. Dat is denk ik niet overal volledig geborgd. En ik denk ook wel nieuwste inzichten in hoe je dieren, hoe je een dierverblijf maakt. En als je daar niks doet en blijft zitten 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, dan krijg je daar geen controle op. En ben je eigenlijk niet meer van deze tijd.
0: Nee. Er zijn ook steeds meer mensen die zeggen, maar een dierentuin is eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd. Dieren opsluiten moet je helemaal niet meer doen in 2026.
4: Ja, ik denk persoonlijk dat dierentuin relevanter zijn dan ooit. We gaan niet zo geweldig goed om met de aarde. En dat betekent dat dierentuinen daar een belangrijke rol in kunnen spelen in het beheren van backup populaties. Maar ook, als je kijkt naar onze 13 dierentuinen, die hebben meer dan 10 miljoen bezoekers per jaar. En je kunt ook echt wel mensen die daar naartoe komen, heb je ook kansen voor educatie. En kansen dat mensen een deel van hun gedrag veranderen. Kijken naar, op een andere manier, natuurbescherming kijken, ja. Het ecosystemen, ja, hoe je daarmee omgaat. En daar hebben we 10 miljoen keer per jaar een kans voor. Dus ja. Ik denk, op dit moment zijn dierentuinen relevanter dan ooit.
0: Dus hand in hand met de staatssecretaris op naar minder onnodige vergunningen, minder oponthoud en betere verblijven en betere omstandigheden voor de dieren.
4: Ja.
0: Minneke Schoo, directeur van de...
4: Dat is waar we gaan.
0: Ja. Van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Over deze nieuwe regels, hartelijk dank voor de toelichting.
5: Maandagmiddag met

0: Want to be close to you, ze kruipen in je, die Carpenters. Uit onze Evergreen Top 1000 liedje gemaakt in 1970.
1: Vanavond op televisie en iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: En dit wordt een De Slimste Mensweek met Helco, met Daniel, met Simone en met Jurjen. Jij mag bepalen wie van deze vier presentatoren de Wat Weet Je Van vraag stelt. Maar wij bepalen de entreevraag en we hebben geloot, ik mag hem stellen vandaag. En die is, wat is de chameleon in de boekenreeks De Chameleon? Dus wat is de chameleon in de boekenreeks De Chameleon?
1: Speel mee met De Slimste Mens.
2: De Slimste Mens.
1: In Battle 5.

0: Rolling in the Deep van Adele. Je mag de NPO Luister-app gebruiken om antwoord te geven op onze entreevraag. Wat is de chameleon in de boekenreeks De Chameleon? En je mag ook bellen op ons gratis nummer 0800 3000 555. Dat is wel leuk. We krijgen al heel veel appjes binnen en we werden ook al gebeld. Dus mensen hebben dat gewoon ook ergens opgeschreven of in hun hoofd zitten. Hartstikke goed. Nu tijd voor het NOS Journaal van 4:30 met Renate.
1: In de verschillende distributiecentra van Albert Heijn ligt het werk stil door wat een online veiligheidsincident wordt genoemd. En dat heeft gevolgen voor de bevoorrading van de winkels. Vooral bij de verse producten kunnen er lege schappen ontstaan. Of het om een cyberaanval gaat, kan Albert Heijn niet zeggen. Dat onderzoek loopt nog. Schiphol heeft de Buitenveldertbaan afgesloten in verband met een zeer grote brand in Aalsmeer. Daar staat een loods met auto's in brand, meldt de veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, maar er is dus wel veel rookoverlast. Ook vanuit Amsterdam zijn er veel meldingen. En op een weiland in het Vlaamse Forssel was gisteren het Belgisch kampioenschap pompoenschieten. Duizenden mensen zagen daar enorme installaties, een soort katapulten, waarmee die pompoenen werden weggeslingerd. En dat horen we bij de Gazet van Antwerpen.
2: Met een natuurlijke pompoen, een toestel maken dat die zo ver mogelijk kan weggeschoten worden. Dus de ploegen die al jaren meedoen zijn ook klein begonnen met een klein toestel. Maar nu schieten die 600 meter ver bijna.
3: 3, 2, 1...
1: Ja, soms kwam er bij het wegslingeren zoveel druk op zo'n pompoen te staan dat die tijdens de lancering al uit elkaar spatte. De winnaar kwam in ieder geval 595 meter ver. Ja, het publiek kon zich verrassend genoeg te goed doen aan gratis pompoenzoek.
0: Het zijn soms van die enorme dingen die ze
1: Ja, ik vond dat geluid van die installaties ook wel indrukwekkend eigenlijk. Het weer dan, vanavond en vannacht bewolkt met wat motregen. Kan er dan ook gaan vallen. Graad of 11 is het dan. Ook morgen af en toe regen en dan wordt het maximaal 18 graden.
0: Dankjewel.
4: NPO Radio 5.

0: Dat was best bijzonder in de jaren 80 dat de Syndicals nog met een liedje kwamen. The Eyes of Jenny, zo heet die.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: En vanmiddag is die plek in het volle licht voor een Frans liedje dat, nou, ik denk bijna iedere Nederlander wel kan zingen. Tenminste, de eerste twee regels. Of in ieder geval wel de eerste regel. Maar ja, het is natuurlijk een heel lied. Van oorsprong een kinderliedje uit de 15e eeuw. En in die tijd werd er nog niet op, maar onder gedanst. Onder wat? Onder de brug van Avignon, de Pont Saint-Bénézet, zo heet hij officieel. In 2026 verwoest door koning Lodewijk XIII. Daarna weer opgebouwd, maar als gevolg van overstromingen van de Rhône. Daarna twee keer opnieuw verwoest en toen hebben ze het maar zo gelaten. En dat allemaal bij het chanson dat vanmiddag in het volle licht staat hier in Bert op 5. Opname 1939 door Jean Sablon. Sur le pont d'Avignon, ik zou zeggen, zing maar mee. Sur le

0: Ik ben Nick van Boudewijn de Groot, een single uit 1974. Zijn album Voor de Overlevenden uit 1966 bestaat dit jaar precies 60 jaar. 10 november is het 60 jaar geleden dat dat album uitkwam. In de week van 10 november, dat valt op een dinsdag in die week, elke dag een liedje van dat album op het voetstuk in Bert op 5. En dat ga ik dan draaien van de nieuwe LP die uitgekomen is van Voor de Overlevenden. Dus dan ga ik de draaitafel hier in de studio een slinger geven. Ik heb volgens mij nog nooit eerder gedaan. Dat wordt heel erg leuk.
1: De slimste mens. De slimste mens in Bert
0: op 5. Niet in deze studio tenminste. Rob van der Ven in Bussum. Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Even jouw dag doornemen. Vanochtend gesport?
2: Ja, op het Mediapark.
0: Op het Mediapark?
2: Jazeker.
0: Dan ren je van radiostudio naar radiostudio.
2: Nee, dat was vroeger. Nee. Studio 19 is ooit een keer omgebouwd tot sportschool. En dat ligt tegenover het station Mediapark.
0: Oh.
2: En daar ga ik 3 keer in de week 's ochtends naartoe om te sporten.
0: Leuk. En dan gaan die grote volle lampen gaan aan. En dan sta jij voor al die camera's bij je uit te sloven.
2: Gewoon in de schijnwerpers. Ja,
0: helemaal goed. Ja. En dat zenden ze dan uit bij Nederland in beweging. Dat zien we dan elke ochtend thuis op televisie.
2: Ja, daar heb ik dan geen tijd voor om te kijken op dat moment.
0: En dat doe je 3 keer in de week?
2: 3 keer in de week, ja.
0: Goed man.
2: Maar een beetje bezig blijven. Ja. Een beetje sportief. Ja.
0: En hang je dan in de gewichten of doe je van die cardio dingen? Een beetje hardlopen, een beetje wandelen?
2: Ik begin altijd met een minuut of 40, 50 cardio. En dan nog wat oefeningen erachteraan.
0: Zo.
2: Ja.
0: Nou, dan ben je goed in vorm in elk geval.
2: Nou ja, ik probeer dat een beetje bij te houden op die manier.
0: Heb je je puzzelskills vandaag ook nog een beetje getraind?
2: Ja, ik doe ook altijd calcudoku 's ochtends als ik weer thuis ben. En ik ben nu momenteel weer met een legpuzzel bezig. Het is weer een ander soort puzzel.
0: Nou, dit is volgens mij de allerbeste voorbereiding die je kan hebben voor de slimste mens. Je bent op alle fronten getraind.
2: Ja, dus redelijk. Ja.
0: Ga maar bewijzen. Wat is de chameleon in de boekenreeks De Chameleon?
2: Nou, dat is een boot van de broertjes Klinkhamer.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, inderdaad. Ik heb de film er even bij gepakt. Want er zijn natuurlijk ook verfilmd. Zijn 2 films van Chameleon.
2: Hij is ook verfilmd, ja.
0: Heb ik destijds met mijn kinderen toen ze in 2003, toen waren ze echt nog klein. Echt enorm genoten van die films. Dus ik heb met heel veel plezier ongeveer de halve film zitten kijken. Omdat ik het stukje wilde waarin ze uitleggen dat de Chameleon een boot is. En dat heb ik gevonden, luister maar.
3: Wat zo vreemd is, jullie boot verandert steeds van kleur. Dat is net een hagedis. Of nee, hoort je meestal weer een... Chameleon.
4: Dat is het!
5: Chameleon!
6: Wij zijn de schippers van de Chameleon!
0: En daar gaat hij hoor.
7: Goed zo!
0: Inderdaad, de schippers van de Chameleon. Het is een oude sloep die het niet meer doet. Dan moeten ze mee schilderen, dan moeten ze ermee gaan varen. Moeten ze eigenlijk gaan roeien, maar daar is hij veel te zwaar voor. Totdat de dokter met de auto in de sloot belandt, mogen ze de motor van de auto van de dokter hebben. En die bouwt vader Klinkhamer, die is smid. Dus die kan
2: die
0: alles.
2: Smid, ja.
0: Ja, die bouwt die in die boot en dan gaan die jongens varen. Ja. Heerlijk, ja,
2: nou, ik weet niet of ik alle boeken gelezen heb vroeger, maar wel heel veel.
0: Ja, ik ook. Ja, ik
2: erg
0: ook.
2: Leuk was dat.
0: Geweldig, ja, echt fantastisch. Ja. Veldwachter Zwart, heerlijk. Ja, maar we kunnen dit nu achter ons laten. We gaan naar het volgende hoofdstuk. Jij mag kiezen wie er een vraag mag stellen aan jou. Is dat mijn lieve collega Helco Span van Volkspot op de zaterdag en de zondagavond? Kies je voor Daniel Dekker? Zeg je nou nee, doe mij maar Simone Walraven, hè, mijn buurvrouw komt zo meteen. Of ga je voor onze vroege ochtendman op de zondag, Jurjen ten Brinke? Wie wil je?
2: Ik ga voor Simone.
0: Je gaat voor Simone. Irisse?
8: Ik spreek Nederlands, Engels en een beetje Duits. En ik zit op Italiaanse les. Maar wat weet jij van Frans? Frans Timmermans.
0: Wat weet je van Frans Timmermans?
2: Frans Timmermans, P van de A, Europarlementariër geweest. Limburger. Frans Timmermans, jeetje mina. Wat moeten we daar nog meer van vinden?
0: Ik heb er al 2.
2: Ja. Hij is vicevoorzitter geweest van de Europese Commissie. Partij van de Arbeid heb ik al fractievoorzitter geweest natuurlijk van de PvdA 2025.
0: Ja, zeker in de Tweede Kamer. Dat is hartstikke goed, ja. Ja, hij was als eurocommissaris was hij inderdaad de onderbaas van Europa. Namens zijn partij, de Partij van de Arbeid. En hij komt uit Limburg, die waren allemaal goed. Je had zijn talenknobbel nog even kunnen noemen. Daar is hij best trots op zelf. Hij praat 57 talen.
2: Ja, dat zei Simone eigenlijk al, hè.
0: Ja, Simone spreekt er dan 3, hè.
2: Jawel, maar een beetje Italiaans. Talen,
0: maar daar Frans Timmermans die gaat daar gewoon hartstikke overheen natuurlijk. Ja,
2: ja, ja.
0: Maar je hebt er 4 goed hoor. Dus dat is.
2: 100 punten.
0: Dat is, nou, heel goed. 100 punten. En geen seconde over. Dus 100 punten rond zetten wij in het klassement. Daarmee sta je gelijk met Willemien Haag.

0: Hageman uit Noord-Beveland en met Marinka Hendricks uit Breda. Jullie staan met z'n allen op de gedeelde vierde plek, wat hartstikke netjes is. En net als deze dames krijg je van ons een Bert op vijfje.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd, veel plezier ermee.
1: Dankjewel. En veel plezier met de uitzending.
0: Ja, en zwaai als je weer sport op het Mediapark.
1: Ja, zeker.
0: En zwaai je terug. Hartstikke goed.
1: Ja,
0: dag Rob.
1: Is goed.
0: Fijne
1: okay,
0: dag.
1: Doei.
0: Hoi.
2: De slimste mens.
3: Kijk ook vanavond om 9:30 op NPO 1.

Tot vooruitlopen op het weerbericht. Now Change van Lisa Stansfield uit 1991. Tot aan de reclame is dit The Move and Flowers in the Rain.

0: op 5.
1: KRO NCRV.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: En de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: Deze week op NPO Sterren NL, de Nederlandstalige top 1000.
2: Ze heeft een Maserati.
1: De populairste Nederlandstalige.

0: de NPO Luisterapp.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
10: Gaat digitalisering de zorg redden?
9: En wie draagt de zwaarste lasten?
10: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
11: Samen slimmer zorgen.
10: VBGO Zorgservice.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
3: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: Het begon ooit als kan ik iets voor je doen in Bert op 5. Inmiddels is liefgebaar een groot ding geworden dat Caro en Gervais heeft geadopteerd. 2 weken lang gaan we binnen en buiten Caro en Gervais kleine mooie dingen doen. Waardoor de wereld er net een beetje beter uitziet. In Bert op 5 elke dag een gesprek met iemand die we al eerder spraken over wat de effecten allemaal geweest zijn. Dat straks. Eerst nu het NOS Journaal van 5 uur. Renate Kok, ga je gang.
5: Klanten van Albert Heijn die kunnen te maken krijgen met lege schappen, vooral bij de versafdeling. Meerdere distributiecentra liggen stil vanwege een online veiligheidsincident, zoals het bedrijf dat noemt. De hele dag wordt er ook al niet meer bezorgd bij klanten en in de winkels krijgen mensen geen zegels en ook geen bonuskorting.
6: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
7: Ik werk namelijk zelf bij de Albert Heijn. En ik wist dat er bonus was op bepaalde dingen. Maar dat zag ik niet op het schap staan. Dus dat vond ik al een beetje raar. En mijn bonus zelf deed het ook niet bij het afrekenen. Dus dat vond ik wel een beetje jammer eigenlijk.
5: Door de problemen bij Albert Heijn wordt er extra veel besteld bij de concurrenten Jumbo en Picnic. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Eind juli werd toen een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten, net buiten het feestgebied. De verdachten zijn een Amsterdammer van 19 en een man van 21 uit Horen. Ze zitten vast en worden verhoord. De brand in een loods in Aalsmeer is onder controle. De loods wordt nu gesloopt, zodat het makkelijker is om na te blussen. Er was veel rook en daardoor zijn 5 woningen in de buurt geëvacueerd. Voor die bewoners is opvang geregeld. De buitenveldbaan was ook een tijdje dicht, maar is inmiddels weer open. Werkgevers kunnen meer rekening houden met de menstruatiecyclus of de overgang van hun werknemers. Dat zeggen vrouwen in een peiling van RTL Nieuws. 1 op de 3 vrouwen ziet graag aanpassing op de werkvloer, zegt deze onderzoeker.
8: Vrouwen in de overgang die hebben het bijvoorbeeld over de temperatuur op de werkplek. Dat er af en toe een raampje open kan, dat de verwarming wat lager kan. Nachtdiensten hebben ook veel vrouwen last van. Die zouden dat liever niet willen in die paar dagen dat ze ongesteld zijn.
5: Cijfers van TNO laten zien dat menstruatie en overgangsklachten bij ruim 1 miljoen vrouwen invloed hebben op het werk. Het weer dan. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan ook wat motregen vallen. Temperatuur daalt naar 1 graad of 11. Ook morgen af en toe regen en dan wordt het maximaal 18 graden.
4: Dankjewel.
3: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

That's Nice van Neil Christian. Zometeen Lief Gebaar in Bert op 5. Maar eerst nog met Creedence Clearwater Revival. Langs de grapevine om te kijken of we iets horen.

0: I heard it through the grapevine.
1: Bert op 5 en Karel en Cervé presenteren het gebaar. Lief gebaar.
0: Ja, wat kun jij voor een ander betekenen? Die vraag staat 2 weken lang centraal in veel programma's op radio en televisie van Caro en Cervé. Aandacht voor elkaar, dat begint vaak met iets kleins. Maak een lief gebaar. In Bert op 5 praat ik deze week iedere middag met iemand die al eerder vertelde over een lief gebaar in onze uitzending. Wat betekende dat voor de betrokkenen? Vandaag gaan we terug naar de allereerste lief gebaar. Toen heette het nog Kan ik iets voor je doen? Het was 26 april 2022. Toen sprak ik met Jerry van den Berg. Even luisteren.
2: Liefgebaar. Maak een liefgebaar.
0: Vandaag bij mij aan tafel Jerry van den Berg, 63 jaar, uit Ede. Hij kookt al 25 jaar voor ouderen in Ede. En dat doet hij in wijkcentrum De Velder.
3: Het meeste is toch al wel de oudere mensen die daar komen, die echt alleen staan, mannen, vrouwen. En ja, die zoeken toch dat huiselijke gevoel. Dat zal ik een beetje kwijt zijn thuis. En dat voelen ze, dat krijgen ze bij ons terug. Ja. We zijn bezig dus nu al 2 jaar, onderhand het 3e jaar eigenlijk al, met de verbouwing van de keuken. En helaas, de gemeente die werkt een beetje tegen nog.
2: Lief gebaar.
1: Lief gebaar.
0: Ja, Jerry, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, Bert.
0: In 2022 was jij actief als kok in een dorpshuis in Ede. Toen was je te gast in onze uitzending. Toen vertelde je dat je op zoek was naar sponsors voor een vernieuwde keuken.
4: Ja.
0: Heeft dat wat opgeleverd?
4: Helaas niet.
0: Nou, lekker begin van deze serie dan.
4: Ja, dat kan ik wel stellen. Ja. Nee, het is helaas niet gelukt. En er is totaal geen reactie op gekomen. Helaas niet. Nee.
0: En ook later is het niet goed gekomen?
4: Nee, ja, later wel. Maar toen was ik inmiddels al vertrokken. Want ik even een jaar geleden ben ik met pensioen gegaan.
0: Ja.
4: En toen heb ik gezegd, nou, na 25 jaar, ik vind het mooi.
0: Ja.
4: En ik wil dan wat meer tijd voor mezelf krijgen. Nou ja, ik heb 1 jaar eigenlijk een beetje volgehouden, maar dus je bent toch weer bezig als vrijwilliger, dus maar niet meer in de keuken, helaas.
0: Nee, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wij hebben jou opgezocht om een filmpje te maken van jouw huidige vrijwilligerswerk. Ik moet zeggen, ja, ik heb enorm genoten van wat je daar allemaal doet.
4: Leuk.
0: Vertel eens, want luisteraars hebben het filmpje nog niet gezien, kunnen ze straks wel gaan bekijken. Wat doe je?
4: Ja. Ja, nou, ik ben voorzitter geworden van de scootmobielclub in Ede. Dat is eigenlijk heel raar gelopen. De club bestond eigenlijk al 1 jaar. Maar het kwam maar niet van de grond af. En op een gegeven moment, ja, door kennis zou ik zeggen, ja, omdat ik zelf ook een scootmobiel tegenwoordig rij. Van joh, vind het leuk om lid te worden? Nou, ik zei natuurlijk altijd. Dat heb ik gedaan. En toen werd ik gelijk eigenlijk voor het blok gezet door de huidige oprichter. Die zei van joh, wil jij niet overnemen toen jij als voorzitter voor gaat functioneren? Ik zeg, ja, natuurlijk weer, daar gaan we weer, hè, weet je wel. Hè? En je denkt, ja, god, ja, prima. Dus eigenlijk in april dit jaar zijn we eigenlijk met een heel nieuwe opstart begonnen eigenlijk met de club.
0: Ja.
4: En als ik kijk wat we nu al bereikt hebben in deze periode al, nou, dat is heel veel. We hebben heel wat sponsors lopen. Die dus actief zijn ook naar ons toe. Nou ja, wij zelf ook natuurlijk. En het groeit. We zijn een no-profit club.
0: Maar wat doe je dan met die vereniging? Ga je op pad met z'n allen met scootmobiels?
4: Ja, we gaan met z'n allen lekker op pad. We gaan toertochten gaan we uitzetten. Van meestal van 1 uurtje of 2.
0: Ja.
4: Dat zijn een hoop scootmobiels. Die kunnen niet meer dan 20, 25 kilometer acceleratie draaien. Dus
0: en rij je dan een standje schildpad of standje haas?
4: Nee, haast half, laat ik maar zeggen. We rijden ongeveer
0: half
4: van 10 tot 12 kilometer per uur.
0: Ja.
4: Een half haas, half schildpad. Hè?
0: Ja, ja.
4: Nee, maar dat moet ook wel, joh. Want het moet ook de verkeersveiligheid natuurlijk goed in de gaten houden.
0: Ja.
4: Dat is ook belangrijk. We rijden met z'n drieën als begeleiders. En dat gaat heel goed.
0: Ja.
4: En sinds kort hebben we namelijk ook onze eigen clubvlaggetjes achterop de scootmobielen staan.
0: Ja.
4: We hebben al stickertjes en er zijn nu onderweg van die veiligheidsvestjes, van die mooie gele veiligheidsvestjes van achterop te hangen, met de logo erop.
0: Ja. En wij zagen jullie op een heel mooie plek, hè, waar we jullie gefilmd hebben. Vertel eens.
4: Ja, inderdaad. Ja, dat is 1 keer per jaar natuurlijk, hè. Dat is de Airborne, hè. Dat is de herdenking natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog. Er wordt hier massaal parachutisten gesprongen.
0: Ja.
4: Nou ja, ik werd toen ik door jullie benaderd, en het kwam eigenlijk op een heel mooi tijdstip kwam het uit. Tot er dus een cameraploeg van jullie mee geweest is.
0: Ja.
4: Die hebben genoten van die dag. Ze vonden het prachtig.
0: Ja, zeker.
4: Er stond veel wind, dat wel, maar het was prachtig weer. Dus dat is heel belangrijk geweest.
0: Ja. Mooie plaatjes die zijn te zien via onze Facebookpagina straks. En ook via bertop5.nl, waar we natuurlijk dit gesprek delen. En ook dat filmpje gaan delen. Ja. Gaat het altijd goed met die scoopmobielen? Je kan zomaar een lekker band hebben of zo, denk je?
4: Nou, nee. Gelukkig nog niet op dit moment. Maar nee, het gaat heel goed. De mensen luisteren ook heel goed naar de regeltjes die we gemaakt hebben. Van joh, let wel op dit, let op dat. Ik rijd zelf, ga ik er dus soms tussenuit en dan ga ik naast de persoon zelf rijden. Ik hou zo'n beetje de gaten van mensen die een klein beetje onzekerheid zijn. Die probeer ik toch met praten en een beetje aanwijzing te geven. Joh. En dat gaat hartstikke goed. Ik geef ook
0: instructie.
4: Nou, dat gaat goed. Ik heb met een mevrouw 3 weken lang in Bennekom, plaatsje naast Edendam. Ja. Heb ik een mevrouw van 91 jaar. Die was een beetje boos dat ze geen auto meer mocht rijden. Ja. Dus die kwam in de scootmobiel terecht. En die heb ik dan 3 weken begeleid eigenlijk.
3: Fantastisch.
4: Nou, supergoed.
0: Ja. Een meewerkend voorzitter ben je, dat is wel duidelijk. Ja. Dit ga je vast nog wel een paar jaar doen, toch?
4: Het is wel de bedoeling. Het is zo mooi werk. En zo dankbaar werk. Ja. Er zijn natuurlijk een hoop oudere mensen die zitten alleen. Hè? Ja, helaas, dat krijg je toch jouw wat. Hè? En die hunkeren gewoon na om eruit te gaan, weet je wel. En het is best een grote doelgroep, hoor. Die scootmobielen, hoor. Kijk uit ermee.
0: Ja, zeker. Ja. Mooi. Ja. Jerry, je bent een mooi mens. Jerry van den Berg, voorheen dus vrijwilliger als kok en nu voorzitter van de scootmobielvereniging in Ede en omstreken. Hou vol, dankjewel.
1: Maak

0: vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Willy Bully van Sam the Sham en de Pharaohs. Miss Flood over een moeras. De zon die er doorheen probeert te prikken. En dan de stem van Enya.

0: dan zeilt ze ook weg zo achter de chameleon aan. Orinoco Flow door Enya. Om 17:30 Renate met het NOS Journaal.
1: Er is nog altijd veel onduidelijkheid over het online veiligheidsincident bij Albert Heijn. Gisteren gingen de websites van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal uit de lucht vanwege wat een IT-incident wordt genoemd. In meerdere distributiecentra ligt het werk nu stil. En dat heeft uiteraard gevolgen voor de bevoorrading van de winkels, zegt de topvrouw van Albert Heijn.
2: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
1: Nou, problemen begonnen gistermiddag. In Brussel zijn opnieuw 10 mensen aangehouden. Het gaat bijna allemaal om minderjarigen. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, gooiden daar met stenen en vuurwerk naar de politie. Vrijdag waren er ook al rellen in Brussel tijdens een vakbondsbetoging tegen de bezuinigingen van de regering daar. En voor het eerst in 20 jaar doet een Nederlands vrouwenteam mee aan de wereldkampioenschappen formatiespringen in het skydiven. Het zijn 4 Rotterdamse vrouwen die zich Funky Falcon noemen.
3: Power to the women. Een beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet? Vorig jaar hebben we ons geplaatst tijdens het NK. En toen zijn we eigenlijk gaan trainen en hebben we dat als doel gesteld. Van, nou, we willen heel graag dan naar het WK.
1: Ja, ze zijn vandaag vertrokken naar Amerika. In ruim een halve minuut moeten ze dan zoveel mogelijk formaties uitvoeren in de lucht. Het weer dan vanavond en vannacht is het bewolkt. Kan ook wat regen gaan vallen. Temperatuur daalt naar een graad of 11. Ook morgen weer af en toe regen. En dan wordt het maximaal 18 graden.
0: Dankjewel.
4: NPO Radio 5.

0: De Crocodile Rock van Elton John. Voorzichtig met al die tanden.
1: Bert op 5. Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek. Op een voetstuk.
0: Scheiden doet lijden, dat is een uitdrukking die iedereen wel kent. Toch wordt er nogal wat gescheiden. Ja, omdat het niet zo spannend is als in het begin. Of omdat mensen wel een beetje op elkaar zijn uitgekeken. Het vlammetje is gedoofd. De liefde is over. Ja, hallo. Natuurlijk verandert een relatie als die langer duurt. Je kent elkaar door en door, daar wordt het avontuur anders van. Maar is het dan saai? Is het steeds hetzelfde? Is het een sleur? Daar kun je dus ook anders naar kijken. Claudia de Breij doet dat in dit lied uit 2009. Zij staat op ons voetstuk vanmiddag, want zij heeft juist zin in sleur met jou.

0: Van de Golden Earrings en de voorkluik uit de brei. En zin in sleur met jou op het voetstuk vanmiddag. Zometeen gaan we nog even liggen aan de Rivers of Babylon. Na de laatste ronde.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Onze slimste mensvraag ging vandaag over Frans Timmermans. Een van de antwoorden die we zochten is de taalknobbel die Frans Timmermans heeft. De taalknobbel, hij spreekt een aardig woordje over de grens. En dat was volgens RTL Nieuws ook te horen tijdens een sollicitatie destijds. Hij moest als eurocommissaris solliciteren bij het Europarlement in Brussel.
3: Essere sicuri che nel futuro sappiamo meglio dove vanno questi fondi che sono spesi negli stati membri. Ohne Spitzenkandidaten wäre diese Kommission nie nur hier in diesem Parlament geboren. Si vous insistez, le président et moi, on peut aussi parler le patois de notre région. But that's just about it, I'm afraid. Thank you very much.
0: Ja, we hebben nog even opgezocht. Frans Timmermans spreekt 7 talen, behalve Nederlands en Limburgs ook Frans, Engels, Italiaans, Duits en zelfs Russisch.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En een IT-incident bij Albert bij een grote supermarktketen. Je hoorde dat in het nieuws. Mathieu hebt dat de NOS nu wel genoeg reclame gemaakt heeft voor die supermarkt. Hij zegt het is geen nationale ramp dat daar de computer is uitgevallen. Ieder uur melden vind ik wel een beetje overdreven. Hoe dan ook, de computers liggen eruit en dat zorgt voor ellende. Hoewel er ook mensen zijn die het prima vinden dat de elektronica daar het niet doet, denk ik. Bijvoorbeeld comedian Rob Schepers.
4: Ik heb mijn boodschappen gedaan, 3 tassen vol. En dan kun je dus in je zelfscanner kun je zien voor welk bedrag je al gekocht hebt. Er stond in €163. Dat vind ik veel geld voor 3 zakken potentiële poep, maar vooruit. Het is duur tegenwoordig. Dus ik ben met mijn kar richting de zelfscankassa. Al die andere kassa's met die sukkeltjes voorbij. Hey, stel het sukkels. Kom naar de zelfscankassa, pliep mijn zelfscanner. Toen stond er een schermpje. Wacht op een medewerkster. U krijgt steekproefcontrole. Ik denk, steekproefcontrole? Wat zullen we nou krijgen? Ik denk, steekproef? Wat denk je? Op dat moment komt er een huppelke aangewandeld. Echt een meisje van niks. Een nog niet eens oud genoeg om te beseffen of er haren of veren op groeien. Echt, maar echt. Ik heb een onderbox aan, die is ouder, dat durf ik te garanderen. Die komt naar mij toe. Ik denk, serieus, moet dit mij gaan controleren? Serieus, ik kom eraan. Dus ik zeg, waar gaan we hier naar doen? Dat kan toch niet helpen, het protocol. Ik zeg, maar waarom moet ik? Ja, dan moeten we controleren voor winkeldiefstal. Ja, maar ik zeg, nou, is het. Dus die begint in mijn tassen te graaien met zijn blieper. Heel mijn tettersysteem naar de non-die, alles door elkaar heen geflikkerd. En dan staat er heel lullig aan erbij te kijken. Ik zag ook mensen voorbij komen, die zagen kijken. Ik stond ernaast en zag ze kijken. Oh, wat is er allemaal aan de hand? Eerst Glennis Grace, nou Rob Schepers weer. Ja, je ziet het, ik zag het gebeuren.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde.

is goed dat de zon nog even schijnt. Dat hoort heel erg bij dit liedje. Met zo'n open auto rijdt ze dan rond en zingt vooral live, oe-live, oe-live, oe-live. Oe-live, oe-live. De hele songtekst is terug te vinden.

De Trox aan het eind van Bed for 5 met Wild Thing. En dat ik nu moet aankondigen dat Simone Walraven eraan komt, is puur toeval. De avond start met Simone zometeen hier op NPO Radio 5. Heel fijne avond.

0: belangrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
1: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
0: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
8: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand

0: praten over wie die vrouw overviel. Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 6:00 stipt. Hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
3: Goedenavond. De problemen bij Albert Heijn worden steeds groter. Vandaag konden er geen boodschappen worden besteld, maar de komende dagen kunnen er ook in de supermarkten lege schappen ontstaan. Verschillende distributiecentra liggen namelijk stil vanwege het zogenoemde online veiligheidsincident, zegt de topvrouw.
4: Ja, het klopt dat in sommige distributiecentra het volledig stil ligt, omdat we de systemen hebben preventief uit moeten zetten. Ja, en het is natuurlijk super vervelend voor onze klanten als ze naar een winkel gaan en zien dat iets niet beschikbaar is.
3: Ja, of die problemen allemaal het gevolg zijn van een hack, kan het bedrijf nog niet zeggen. Dat wordt nog onderzocht. Bij een explosie in het noorden van Israël is er 1 dode gevallen. 19 mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. Onder de slachtoffers zijn docenten en leerlingen van een middelbare school. De ontploffing was vlakbij de grens met Libanon. Volgens Israëlische media vond een leerling een explosief en stopte hij dat in zijn tas. De munitie zou even later zijn ontploft. De opperbevelhebber van de NAVO heeft een toespraak gehouden en dat gebeurt niet vaak. Met die toespraak wil de NAVO Rusland afschrikken, al werd het land niet bij naam genoemd. Toch wil de opperbevelhebber hiermee niet aangeven dat er op korte termijn een echte dreiging te verwachten is, zegt correspondent Kiesja Hekster.
5: We hebben een heel duidelijk inlichtingenapparaat en we zien dus als de Russen zich zouden voorbereiden, zo'n aanval zou nooit onverwacht komen. Dus dat was echt om gerust te stellen.
3: En wel is de NAVO volgens de opperbevelhebber klaar voor een aanval. De politie heeft meer dan 700 kilo drugs gevonden in een loods in Oostrum in Venray. De vangst bestond voor het grootste deel uit hash, maar er is ook cocaïne en 250 kilo aan grondstoffen voor MDMA in beslag genomen. Er is verder niemand aangehouden. En het experiment met een 13 weken echo tijdens de zwangerschap wordt met ingang van 2028 beëindigd. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft dat besloten op advies van de Gezondheidsraad. Die echo was bedoeld om afwijkingen op te sporen, maar in de praktijk werden juist relatief veel van die afwijkingen gemist. Het weer dan vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan wat motregen vallen. De temperatuur gaat dalen naar 11 graden. Ook morgen af en toe regen. En dan wordt het maximaal 18 graden.
1: De avondstart. Simone Walraven.

0: Goals, ben je er klaar voor? Zometeen uit de vergetelheid drie talentvolle leerlingen van jazz-trompetist Donald Byrd. We ontdekken ook welke 60s-band is ontstaan dankzij een ontmoeting in een platenwinkel. En dan is er ook nog een zanger die kinderboekenschrijver is geworden. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Ray Charles heeft ooit gezegd, wat is een ziel? Het is net als elektriciteit. We weten niet precies wat het is, maar het is een kracht die licht geeft. Al wat mooi. Heb jij hier een mooi plaatje bij dat we straks kunnen draaien? Ideetjes kun je kwijt in NPO Luisteren.

is de Amerikaanse trompetist Donald Byrd. Wat een sfeer. Super gerespecteerd in de jazzwereld. En hij verdiende zijn sporen bij artiesten als John Coltrane en Sonny Rollins, Thelonious Monk. En op een gegeven moment is Donald Byrd les gaan geven, onder andere op een universiteit in Washington D.C. En daar zaten 3 studenten bij hem in de klas, die waren zo getalenteerd. Hij heeft ze geholpen om hun eigen jazz-funkgroep op te zetten, de Three Pieces. Ze hebben maar 1 album gemaakt en dat heet Vibes of Truth. Zo 70s. Daarvan hoor je nu een heel diepzinnig nummer over zelfreflectie. Virtue.

Small Faces. Het begon voor de band met een bezoekje aan de muziekwinkel, want Ronnie Lane die was op zoek naar een nieuwe basgitaar. En hij werd geholpen door een jonge verkoper genaamd Steve Marriott. En het klikte zo goed dat Lane na sluitingstijd met hem mee ging naar huis. Hebben ze de hele nacht zitten luisteren naar Motown en Stax LP's. En tussen al die grooves door ontstond het idee om samen een band te beginnen. Nou, dat werd Small Faces en zo is het gekomen. We gaan door met een nieuwe raccoon. Dicht bij het vuur. Marshmallows laten smelten en dan op een biscuitje met chocola. Mm.

0: Happy Hour. De gitarist van de band, Stan Cullimore, die schrijft tegenwoordig kinderboeken. Ja, hij heeft er al iets van 24 geschreven. En hij bezoekt ook basisscholen om kinderen enthousiast te maken voor lezen. En daar vertelt hij wel eens dat hij vroeger popster was. Niemand die hem gelooft. Totdat de meester of juf de video laat zien van Happy Hour. En dan is het hek van de Dam.
1: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes met één overeenkomst. Ik heb er twee uitgepikt voor je. Aan jou de derde. Laat maar weten via de NPO Luisterapp als je op een idee komt. We beginnen met John Denver.

Gilbert O'Sullivan. Nothing rhymed. Daarvoor Cool and the Gang, Rhyme Time People. En als eerste John Denver, Rhymes and Reasons. Met een traantje, want het is vandaag zijn sterfdag. Dit hier op de achtergrond is van James P. Johnson, Blueberry Rhyme uit 1944. Nice. Nou, er komt heel wat binnen in de app. Eventjes een kleine greep. Ik zie hier Brenton Wood met Kid Games and Nursery Rhymes. En Diana Ross komt binnen met Love's Lines, Angles.

Hi, dit is het origineel. Fifth Dimension is hiermee later aan de haal gegaan. Even kijken, Rhyme Song van Bo Diddley. Alles van Def Rhymes en Busta Rhymes. WOF de kunst en rijmen. En natuurlijk Van Halen. In een simpel rhyme heet dat. Jeroen Schipper, pas op voor de man die rijmen kan. Brian Ferry, Reason or Rhyme. En dan Cookie Monster uit Sesamstraat.

Ray Charles heeft gezegd: wat is een ziel? Het is net als elektriciteit. We weten niet precies wat het is, maar het is een kracht die licht geeft. Er kwam echt van alles binnen als mooie muzikale omlijsting bij deze uitspraak van de Beastie Boys tot ELO tot drukwerk. We gaan voor een prachtige van Bad Heart, Leave the Light On.

Mercy Mercy Me of How Sweet It Is. Je kan het even doorgeven via de NPO Luisterapp, maar je kan ook via onze Instagram laten weten. Gewoon eventjes zoeken op de avondstart. We gaan eruit met Bojura, Black Sheep Child.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARA graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit.
8: Trust.
7: Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
16: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
17: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het internationale vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond dicht. De veiligheidsmaatregelen worden verscherpt na de aanhoudende beschietingen door de Houthis in buurland Jemen. Zaterdag vielen er 13 doden en ruim 300 gewonden.
1: Een deel van het distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn weet niet wanneer de problemen zijn opgelost. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Ze noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarigen. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
8: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Vrijdag waren er ook al rellen in Brussel tijdens een vakbondsbetoging tegen bezuinigingen van de regering. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
21: De avondstart. Simone Walraven.

drummer in een soulbandje. Maar zodra hij zijn strot opendeed, trok hij meteen de aandacht van het beroemde producers trio Stock, Aitken en Waterman. En zij wilden hem heel graag hebben als soloartiest, maar hij was zo ontzettend verlegen dat ze hem eerst 2 jaar lang hebben laten rondlopen in hun studio, zodat hij een beetje kon wennen aan het idee. Hij moest uiteraard wel wat doen, hè, daar. Hij bediende

avondstart. Fijn dat je luistert. De huisband heeft zich suf geoefend voor een nieuwe notenkraker. En onze avondster de hele week is Marvin Gaye. Je kan kiezen. Ik ga zoiets van hem draaien. How Sweet It Is. Of Mercy Mercy Me. Je kan het even doorgeven via de NPO Luisteren. Of Instagram. Gewoon even zoeken op de avondstart. Gaan we intussen ontbijten met Neil Diamond. En de crunchy

Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Het is 7 maart 1976. Een koude en gure dag in Groot-Brittannië met zelfs plaatselijk natte sneeuw. De Sex Pistols geven een optreden in een uitgestorven hal op een pier in de kustplaats Hastings. Er is een handjevol uitzinnige bezoekers, waaronder de 19-jarige Marianne Elliott. Later is zij bekend geworden onder de naam Polly Styrene. Zij raakt zo geïnspireerd door het optreden van de Sex Pistols dat ze diezelfde avond nog besluit om haar eigen punkband op te richten. X-Ray Specs, hier zijn ze met I Am A Poser.

0: Donna Summer, State of Independence.
1: De Avondster.
0: De hele week duiken we in het leven en werk van Marvin Gaye. Een man wiens stem is ingeweven in het muzikale DNA van miljoenen mensen op deze planeet. Zo herkenbaar en onvergetelijk. Marvin werd geboren als Gaye zonder E. Die heeft hij later zelf toegevoegd als eerbetoon aan zijn grote held Sam Cooke. Dat is Cooke met een E. En Marvin's carrière liep van eind jaren 50 tot begin jaren 80. Hij maakte furoren bij Motown, zong veel over de liefde. Maar hij benoemde ook de grote maatschappelijke problemen recht voor zijn raap in liedjes over oorlog, armoede, onrecht en milieuvervuiling. Er is inmiddels gestemd. We doen de stemmen samen van de NPO Luisterapp en Instagram. Met 81% wordt het

96 Tears van Question Mark and the Mysterians. En een deel van hun naam was geïnspireerd op de Japanse science fiction film The Mysterians uit 1957. Te zien op YouTube. Ik ga straks kijken. De huisband is bezig geweest. Klinkt gezellig. Zometeen hoor je het hele fragment. Maar eerst Stevie Wonder met zijn nieuwe single. Nou ja, het is nieuw voor onze oortjes. Maar hij schreef het 50 jaar geleden voor zijn album Songs in the Key of Life. Al die tijd is het blijven liggen op de plank, tot nu toe. Je hoort hem extra vaak deze maand op NPO Radio 5. It's Easier.

dit eigenlijk? Begin. De Notenkraker. Ja, ben je er klaar voor? Onze huisband heeft een hele bekende evergreen in een ander jasje gestoken voor je. Aan jou om te raden welke evergreen dat is. En ik zou zeggen, pak je telefoontje. Typ vast in 0800-3000-555. Even goed naar de tekst luisteren, want ik ben alleen op zoek naar de titel. Oké, succes!

0: Goedenavond met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Je spreekt met Peter.
0: Dag Peter. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heb jij enig idee welk liedje dat is?
1: Ik denk dat het Whatever You Want is van Status Quo.
2: Denk je dat Francis...

0: Basti en zijn kornuiten deze versie ook leuk zouden vinden van de Huisband.
1: Nou, die hebben wel een heel eigen stijl, hè? Dus
0: ja, zo is het, Peter.
1: Dus ik ben bang van niet.
0: Nee. Oké, nou dan gaan we nu gewoon het origineel draaien. Dankjewel voor het bellen. Je krijgt ons sleutelhangertje toegestuurd. Blijf alsjeblieft even aan de lijn.
1: Dat doe ik.
0: Oké. Mooie avond.
1: Goeie uitzending.
0: Dank je. Doei.

Elton, Joe Frank en Reynolds, daarvoor Trucker naar Keks met hart en ziel. Ze gaan volgend jaar voor het eerst in een kwart eeuw weer toeren en sluiten het hele avontuur dan af op kerstavond 2027 in de grote zaal van Paradiso in Amsterdam. Zet het in je agenda. Veel plezier zometeen bij Gerja Wolf in de avond van 5. We hebben nog tijd voor één plaatje van de Turtles. Eleanor, fijne avond en tot morgen.

0: Samen Max.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
13: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: De mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit.
18: Trust nobody.
17: Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt de woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
21: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
0: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
22: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De avond van 5. Gerja Wolf.

soms heb je van die nummers, daar klopt gewoon alles. Die zang, de strakke ritmesectie en het romantische refrein. En als er één band is die weet hoe je een radio-uitzending energiek begint, nou, dan zijn het wel de Rolling Stones. Start Me Up. Het klinkt alsof de band net aan een nieuw avontuur begint.

0: dat jij er bent, Rob.
1: Zeker.
0: Ja,
1: leuk dat je te doen.
0: Zeker. En deze week heb ik twee keer het plezier om met jou samen te werken. Vandaag en donderdag.
1: Ja, donderdag ook.
0: Jij was eerst in Schotland, toen viel Tijn voor jou in. Nou is Tijn met vakantie en val jij voor hen in. Dus hartstikke
1: dat is
0: fijn.
1: De deal, ja.
0: Dat is de deal. Nou, mooi toch dat we elkaar zo op kunnen vangen. Ja, en Michiel die appt al meteen naar de luister-app. Hij zegt, The Real Thing, een van mijn favoriete nummers. Altijd mooi. Nou, helemaal mee eens, Michiel. Als dat nummer draait zoals net, nou, dan gebeurt er iets bij mij ook van binnen. Dan word ik blij en dan gaat alles open en dan komt het allemaal weer helemaal goed. Welkom bij de avond van 5. Fijn dat je lekker zit te luisteren. Buiten is het donker en het is koud geworden. We deden vanmiddag thuis even de verwarming aan om te kijken of hij het nog doet. Of dat we de monteur moesten bellen. Hij deed het nog. En sindsdien heb ik het de hele tijd warm. Jij dan?
1: Ja, ik kom van buiten en dan heb je het altijd even warm.
0: Ik hou van kou namelijk, maar ik hou erover op. Maar lekker kruip op de bank met iets lekkers erbij en de radio aan. Dan wordt het heel snel 11 uur, dat beloof ik je. En wat gaan we allemaal doen? Nou, zometeen natuurlijk, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad. En om jou om te raden waar die staat. Je krijgt 3 hints en de eerste staat voor je klaar. En voordat Demis Roussos, want ik ga natuurlijk wel heel veel fijne muziek draaien, dat snap je. En voordat Demis Roussos een succesvolle solo-carrière kreeg en Vangelis grote filmsoundtracks maakte, zaten ze samen in, hoe zeg jij?

0: dit nou, Rob? Zeg het eens goed. Aphrodite's
1: Child.
0: Aphrodite's.
1: Ja.
0: Zullen we het gewoon op zijn Nederlands? Aphrodite's Child.
1: Oh, dat mag ook inderdaad.
0: Aphrodite's Child.
1: Dat is ook Dennis Rousseau's, hè, dan. Ja.
0: Nee, alleen dat Aphrodite. Ik vind het zo'n een moeilijk iets om uit te spreken. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. De groep die verhuisde naar L.A. Naar Parijs moet ik zeggen. Vanuit Griekenland naar Parijs. En ze scoorden in Europa een hit met Rain and Tears. En die muziek die komt trouwens hier vandaan. Ah, mooi hè?
1: Ja.
0: Staat ook in de klassieke top 400. De kanon van Pachelbel. Die was vorige week inderdaad. De grote apotheose vrijdagavond in Tivoli. Prachtig stukje muziek. En daar is dit nummer op gebaseerd. Hetzelfde klaversymbeltje.
1: Ik hoor het.
0: Ran Vangelis en Demis Roussos. Hier zijn ze met Rain and Tears.

0: In één keer is het afgelopen. Alsof iemand riep even aan de bel en zegt: Ilse, de koffie is klaar. Oké, dan breien we er nu een punt aan. Wat een lekker nummer, hè. So Incredible. Komt er weer uit 2008. En of het nou country is of poprock, Ilse de Lange heeft het allemaal in huis. Goeie zangeres en een mooi mens. Humoristische schilderijen vol herkenbare situaties uit het dagelijks leven. Zo kun je het werk van Marius van Dokkum wel omschrijven. En het is razend populair. Zo populair zelfs dat zijn museum in Harderwijk uit zijn jasje groeide. Nou, deze week opende daarom een nieuw en een veel groter Marius van Dokkum museum. Met veel meer ruimte voor zijn werk en de mogelijkheid om ook andere kanten van de kunstenaar te laten zien. Maar wat maakt zijn werk nou zo geliefd? En wat is er allemaal te ontdekken in dat nieuwe museum? Dat ga ik vragen aan Sophie van Steeneren. En zij is conservator van het Stadsmuseum en het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk. Goedenavond, Sophie.
1: Goedenavond, hallo.
0: Nou, vertel eens, wat kunnen we nog meer zien behalve de schilderijen van Marius van Dokkum?
1: Nou, eigenlijk hebben we de gelegenheid in het nieuwe museum om echt de hele rijkwijde van Marius als kunstenaar in beeld te brengen. Dus dat begint al met zijn kindertekeningen, waarin eigenlijk al meteen duidelijk is dat hij een enorm oog had voor detail en een heel goed gevoel voor humor. Dat zie je in dat kinderwerk al. Nou, via werk van de academie waar hij les heeft gehad, ja, naar het serieuzere werk, dus stillevens, portretten. En zo kunnen we eigenlijk echt de veelzijdigheid van Marius als kunstenaar laten zien aan de bezoekers.
0: Dat mooi. En wat denk je, wat is het nou zo dat ons aanspreekt in de schilderijen van Marius?
1: In de eerste plaats natuurlijk de humor en de herkenbaarheid, maar ook de oprechtheid, denk ik, van zijn voorstellingen. Mm-hmm. En wat het mooie is dat het niet alleen maar grappig is, maar dat er altijd wel een diepere laag onder zit, een betekenis. En daardoor blijf je langer kijken, herken je jezelf erin en ja, is het eigenlijk voor iedereen de moeite waard. Dus iemand die houdt van leuke, grappige plaatjes is het leuk, maar het gaat veel dieper dan dat.
0: Ja, want ontdek je, doordat de tentoonstelling nu veel meer omvat, ontdek je dan ook een hele andere kant van Marius van Dokkum?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat de bezoekers veel beter nog zien wat een enorme vakman Marius is. En dat ze ook heel erg goed ontdekken hoe breed hij als kunstenaar eigenlijk is.
0: Ja. Ja, en hoe is het eigenlijk? Want ik ben hem pas een paar jaar geleden op het spoor gekomen. En ik zie dat hij ontzettend populair is. In puzzels en in kaarten en allerlei prenten en afbeeldingen. Ja. En hoe lang is dat eigenlijk al gaande? Hoe lang schildert hij al?
1: Ja, hij schildert al jaren en jaren. En eigenlijk pas in 2018 heeft hij zijn eigen museum in Harderwijk gekregen. Maar daarvoor schilderde hij natuurlijk ook al. Dus dat is het mooie. Wij hebben die hele collectie van Marius, die beheren wij. En daar kunnen we dus uit putten. Ja. En dat betekent ook dat we elke keer ook weer andere werken kunnen laten zien die nu in het depot zijn. En het oeuvre groeit. Want Marius is natuurlijk een nog levende en nog werkende kunstenaar. Ja. Dus er is altijd weer wat nieuws te zien.
0: Ja, leuk dat je dat zegt, want hij heeft zijn atelier in het museum, hè?
1: Klopt. En in het vorige pand, ja, dat was zo klein dat hij wel één dag in de week op zaal schilderde. Ja. Maar dan moest hij elke keer als hij klaar was zijn spullen weer opruimen. En nu hebben we echt een compleet atelier voor hem ingericht, waar hij omringd is met al zijn spullen die hij nodig heeft om zijn werken te maken. Mm-hmm. En daar kan hij dus gewoon lekker gaan zitten. Bezoekers kunnen over zijn schouder meekijken, kunnen hem vragen stellen. En als hij er niet is, dan heb je nog steeds het gevoel van hey, hier ontstaat het werk, hier is een kunstenaar bezig. Dus dat is ook een hele inspirerende plek voor bezoekers.
0: Dat hij zou zomaar binnen kunnen lopen misschien.
1: Zeker, ja, zo voelt het wel. Ja. Ja.
0: En is het museum elke dag open?
1: Het is van dinsdag tot en met zondag geopend tussen 10 en 5.
0: Tussen 10 en 5. En is dit nou voor de komende 10 jaar, denk je, groot genoeg? Of gaat dit ook weer uit zijn jasje groeien?
1: Nou, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Ik denk dat we eerst eens even volop gaan genieten van dit nieuwe pand. En alles wat er hier gebeurt. En daarna zien we wel weer verder.
0: Nou, Sophie, dank je wel voor het gesprek. En wil je nou zelf eens een kijkje nemen in het nieuwe museum? Kijk dan even op mariusvandokkummuseum.nl. En waarschijnlijk van harte welkom in Harderwijk, kan ik me zo voorstellen.
1: Absoluut, zeker weten.
0: Fijn, dankjewel Sophie. Dag.

0: is dit ooit begonnen?
1: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: En dat zou dan achter een voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in.
0: Van 4 tot 6.
2: Annie staat in de kanon van Nederland.
0: Op NPO Radio 5. Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
3: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan.

0: Split Ends. A Message to My Girl. We zitten in het jaar 1984. Ja, en Neil Finn, hij schreef het nummer. Later zou hij nog veel meer grote successen halen met Crowded House. En hij probeert in het nummer uit te leggen hoe moeilijk het is om soms je gevoelens onder woorden te brengen. Eigenlijk is het een beetje een liefdeslied, maar dan zonder dat zoete, overdreven suikerlaag. Het is gewoon een hartstikke lekker nummer. Message to My Girl.
1: Waar is Bob?
0: Ja, ik zeg je één ding. Hij is niet vlak bij huis vanavond. Hij is een end weg. Het is toch wel zeker, nou, hoeveel uur vliegen? Geen idee. Maar ik ben er nog nooit geweest in het land.
2: Ik ook niet.
0: Nee. Maar, nou ja, dat zijn dan weer allemaal extra hints. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.
2: Ja.
0: En verder is dit de eerste hint van Bob.
3: Ik loop dit gezellige pleintje op. Het meest opvallende gebouw staat daar. Het is breed, wit, een rood dak. Het heeft een klassiek uitbouwtje aan de voorkant. En bovenop, ja, een wel heel Hollands uitziend torentje.
0: Ja. Ja. Je zit me aan te kijken, Rob, alsof je denkt van nou, verwacht van mij geen wonderen vanavond.
4: Nee, ja, breed wit rood of breed wit huis met een rood dak.
0: Beetje een uitbouwtje.
4: Het ziet er Hollands uit. Dat kan echt overal zijn.
0: Kan op heel veel plekken zijn. Ja. Ik denk niet zo snel in Schotland. In Shetland zul je het niet heel snel.
4: Nee,
0: maar het is een endweg. Dat zeg ik je erbij. Ergens in Azië zit hij vanavond. Dat is de extra hint die je van mij krijgt. Ik zou zeggen, probeer maar eens achter te komen waar die staat. En als je een idee hebt, dan mag je de NPO Luister-app erbij pakken en het ons laten weten. Rond 11:30 trekt erop een winnaar uit de Rode Hoge Hoed. En ik vind het leuk als die Rode Hoge Hoed zo vol mogelijk zit. Dus pak de Luister-app er maar bij.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

0: Nooit genoeg ABBA kun je hebben. Nooit genoeg ABBA. 1977, the name of the game. En Rob, het is weer gebeurd. Het wonder is weer geschied. Er zijn alweer twee goede antwoorden binnengekomen. Ja. Ook heel veel fouten, maar dat geeft niet. Dat kan je verwachten na zo'n eerste hint. Maar hoe het toch bestaat dat
1: met
0: mensen
1: één aanwijzing
0: met
1: ook.
0: Één zo'n toch redelijk vage aanwijzing een goed antwoord in kunnen sturen, ik vind het wonderbaarlijk.
1: Is het ook.
0: Het wonder van Hilversum is wederom geschied. Ja, misschien ken je het nog wel, het gevoel dat een ander het altijd net even wat beter voor elkaar heeft dan jij. Nou, precies daarover schreef Nick Kershaw Wouldn't It Be Good, dit nummer. Over verlangen naar het leven van iemand anders. Terwijl je eigenlijk helemaal niet weet hoe dat leven er dan uitziet. Het nummer betekende in 1984 in elk geval de grote doorbraak voor Kershaw. En voor die opvallende gitaarsound liet hij zich inspireren door Brian May van Queen. Hij stapelde gitaarpartij op gitaarpartij. En uiteindelijk zijn er naar zijn eigen zeggen zo'n 20 gitaren in de opname verwerkt. Tjonge. Een jaar later stond diezelfde Nick Kershaw op misschien wel het beroemdste poppodium van dat moment. Live Aid in het Wembley Stadium. En natuurlijk speelde hij daar ook dit. Wouldn't It Be Good? Luister maar even.

0: prachtige gitaar.
1: Oh, geweldig, hè?
2: Ja.
1: Oh, heerlijk. Live Aid, Wembley Stadium. Geweldig. Nou, een jaar na zijn doorbraak. Nick Kershaw live op Live Aid. En nu doet hij de plaat zelf. Wouldn't it be good? Ik zou zeggen, geniet ervan.

Groot applaus voor Chai Coltrane, Go Like a Legend. En als je dan toch moet gaan, dan maar met een paard en een koets en 7 paarden ervoor. Prachtige manier om te gaan, toch? Het nummer heeft een gospelachtige intensiteit, vind je niet? En het is een refrein, het klinkt bijna een beetje als een bezwering. Nou, we gaan ermee richting de klok van 9:00. James Morrison, hij brengt ons naar 9:00. En daarna zie ik je heel graag terug voor het 2e uur van de avond van 5:00. Ga de douche aan en staat er een 2e hint voor je klaar.

0: ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
10: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen, zegt burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over 6 maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandchef Callas.
16: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work, and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
15: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw een dode viel. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyad veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en hij moet daarna herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
17: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
15: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avond van 5. Gerja Wolf.

stukje popgeschiedenis in een liedje van de Beatles, Penny Lane. Wow, zo, yes, nou is die klaar. Een echte straat in een echte stad en de plek waar de twee, ja, dan zeg ik, Paul McCartney en John Lennon elkaar van kenden. En waar allerlei leuke taferelen uit het dagelijks leven zich afspeelden. Verpakt in een nummer van 3 minuten.

0: Luister naar de avond van 5, het tweede uur alweer. Tot 11 uur zijn Rob en ik bij je en houden we jouw gezelschap. Zometeen gaat de avond van 5 douche aan voor shower power. En Bob heeft zometeen... Nee, niet Rob, Bob. Bob, de one and only Bob, heeft een tweede hint. Nou, jij hebt ze misschien ook wel. Die hints. Maar,
1: die hints, ja, ik mag ze niet voorlezen. Dat doet Bob,
0: nee,
1: hè?
0: Ja, dat doet Bob inderdaad. Ja, onze enige echte Bob. Hij heeft een tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. En er komen dus, hè, zeiden we net al, heel veel goede antwoorden binnen. Ja. Waar we echt van staan te kijken. Ja. Tenminste, ik wel, want hoe dan? Zou Dolph Jansen, hoe dan, zou hij zeggen.
1: Hoe.
0: Ja, precies. Nou, en voor de rest krijgen we appjes over de heerlijke muziek van vanavond. Nou ja, ik zou zeggen, als je het eerste uur al lekker vond, dan moet je vooral blijven luisteren. Want dit komende uur staan ook heel veel moois op de speellijst. Bijvoorbeeld van deze, Sir Cliff Richard. In 1979 had de goede man al een hele carrière van meer dan 20 jaar achter de rug. Het was pas 1979. En steeds wist hij zich weer opnieuw uit te vinden. Dat is de kracht van hem. In elk decennium had hij alweer een hit. En niet voor niks is hij daarom ook Sir Cliff Richard.

0: Zo, die dansschoenen kunnen weer even uit. Het was zweet op de dansvloer, zeg. Maar jij kan het wel goed.
1: Het is zo'n fijn nummer, dit.
0: Ja, maar je hebt goede moves, man, erop. Dat is leuk om te zien.
1: Dat vind ik echt mooi om te zien.
0: Dus hou die er vooral in. En, komt vast wel een dansnummer vanavond. Dan gaan die dansschoenen ook weer aan. George Benson hoorde je en Lady Love Me. Please, one more time.
2: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, de avond van vijf doet iets weer aan en er wordt naar hartelust onder gezongen. En jij mag raden wat er wordt gezongen. En ik wil van jou de titel en de uitvoerende weten. En als je meespeelt, dan maak je kans op die boodschappentas van de avond van vijf. En, ik kan zeggen, het is een hartstikke mooie boodschappentas. Daar wil je absoluut mee gezien worden. Dus wil jij hem ook winnen, dan moet je even raden. Van wie is dit nummer?
3: But how can you see me, see me, see me, see me, love, love?
0: Oh, die is wel te doen, denk ik. Dit is niet zo'n erg probleem. Dit is wel goed te doen. Als jij weet wie dit is en ik wil de titel en de uitvoerende van je horen, dan mag je bellen 0800 3000 555 of me even een appje sturen naar de NPO Luister-app. Na, na, na.

0: Arno die app naar de NPO Luister app niet het goede antwoord op de Shower Power, maar hij zegt yes, de Little River Band. En dat waren ze inderdaad met Help is on its way. Klinkt als een geruststelling, die titel. Nog even volhouden, want hulp komt eraan. Een lekkere positieve boodschap.
1: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: Ja, goedenavond Remco.
2: Hoi,
0: hoe is het ermee?
2: Ja, wel goed. Maar,
0: ja?
2: Ik wou nog even spreken ook over die WK-finale van West-Duitsland tegen Nederland.
0: Oh, had ik het daarover dan?
2: Ja, dat was een hele tijd geleden, weet je wel. Was gewoon met voetbal. En
0: ja.
2: toen zei je dat die wedstrijd 's avonds werd gevoetbald.
0: Ja.
2: Maar die wedstrijd werd zondagsmiddags gevoetbald.
0: Oh joh, ik zou het echt niet meer weten, want dan hebben we het over 1974 of zo?
2: Ja, 1974.
0: Ja, toen was ik 8 jaar. Dus ja, het is heel lang geleden.
2: Wij zijn in hetzelfde jaar geboren. Ik ben ook in 1966 geboren.
0: Ja, ja, ja. En jij kan me je nog herinneren, die finale?
2: Nou, ik kan me heel goed herinneren.
0: Oh.
2: Want, ja, kijk, we waren bij mijn paard en Beppe in Zwijns.
0: Ja.
2: En die op de boerderij, zeg maar. En in de achterkamer, daar stond de televisie.
0: Ja. Hé, maar dit heb je al die weken heb je dit voor je gehouden. En je dacht van, als ik Gerja toch ooit aan de telefoon krijg, dan ga ik dit eerst even oplossen.
2: Ja, maar dit is nog beter. Maar ik vond het wel grappig. Ja, tegenwoordig worden alle wedstrijden 's avonds gevoetbald.
0: Ja, maar toen... oké. Nou, blij dat we dit hebben opgehelderd, Remco.
2: Ja.
0: En gaan
2: we
0: nu naar de volgende vraag. Want wat wordt er gezongen onder de douche?
2: Ja, dat is Charles Aznavour. En met, ik weet niet zeker,
0: Ja. Dat zie ik niet. Ja hoor, hey, dankjewel. Okay. Ja, de boodschappentas komt richting Harderwijk. We gaan hem naar je opsturen.
2: Oké, dankjewel.
0: Blijf nog even langs aan de lijn, hè? Want ik wil zeggen langs de lijn, maar aan de lijn. Dan geef ik je even terug aan Rob.
2: Ja, welke maand ben jij geboren, Gerja?
0: April. Ik ben een voorjaarskind.
2: Ik, ben trouwens 19 oktober ben ik jarig.
0: Oké, nou, alvast van harte gefeliciteerd.
2: Ja.
0: Ja.
2: Prachtig, hè?
0: Nou, dan krijg jij een mooie boodschappentas van ons voor je verjaardag, Remco.
2: Ja, met inhoud.
0: Nee, dat kan ik niet beloven.
2: Nee, dat niet. Nee. Dat is een verrassing.
0: Fijne avond nog, hè, Remco.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei.

0: Abdijn de Munnik. Soms is het juist goed om even niet bezig te zijn met van alles en nog wat nog moet. Maar gewoon even de tijd nemen om stil te staan. Mooie wijsheid. Vorige week verscheen het eerste deel van een nieuwe dubbel LP van Abdijn de Munnik. En dat eerste deel, dat draagt de titel De Een. En het tweede deel komt volgend jaar uit. Dat krijgt de titel, je raadt het al, De Ander. En dit niets doen komt van De Een.
1: Waar is Bob?
0: Dat kunnen ze mooi met taal spelen, die mannen. Het is tijd voor de tweede hint over de plek waar Bob vanavond staat. En heb je nou nog geen flauw idee? En dat zijn best nog heel veel mensen, en dat kan ik me helemaal voorstellen. Dan moet je hier even goed naar luisteren.
2: Dit is een gebouw met historie, dat zie je wel. Het is dan ook al ruim 300 jaar oud. Hier werden vroeger de belangrijke besluiten genomen voor deze stad, maar bijvoorbeeld ook gevangenen opgesloten. Met andere woorden, hier moest je zijn als je een vinger in de pap had of wilde hebben. De eigenaar, of beter de 17 eigenaren, lieten met dit indrukwekkende gebouw zien dat ze hier de baas waren. En de locals, ja, die hadden dat maar te slikken.
0: Nou, een flinke tweede hint. Heel veel informatie zit erin. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En als je denkt te weten waar die staat, laat het maar weten via de NPO Luister-app. En die winnaar die maken we rond 10:30 bekend. En als je wint, ja, dan win je die mooie avond van 5 waterfles. En heb je nu nog steeds geen flauw idee? Kan ik me ook helemaal voorstellen. Dan moet je nog even blijven luisteren. Want in het volgende uur krijg je de derde en de laatste hint van waar? Van Bob. Zometeen ga ik bellen met Herman Stomphorst in Kampen over het hardcore. Een prachtig initiatief van het kerkasiel in Kampen. En doen we na Bill Withers en Tanita Tikaram.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: kan jij dat, Rob? Die brrrr, petit, zo'n tong R en dan lekker rattelrollen.
1: Ja, in mijn leven, denk ik. Maar nu even niet.
0: Nu even, oké. Okay. Nee. Kan je niet uitdagen om het te doen? Oké, okay, nee. Oké, okay, nou, prima, dan laat het even. Het is trouwens een goede inzingoefening. Ja. En nou, we het toch over zingen hebben. Het is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want hoe laat je nou van je horen als je vindt dat kinderen die in Nederland zijn opgegroeid hier ook een toekomst verdienen? Nou, in Kampen hebben ze daar iets bijzonders op bedacht. Het Hardcore. Een initiatief van Kerkenziel Kampen dat al bijna 2 jaar onderdak biedt aan het gezin Baba Jans dat dreigt te worden uitgezet. Het idee is om zoveel mogelijk mensen samen te laten zingen. En daarvoor hoef je niet eens de deur uit. Je zingt thuis 1 enkele toon in en al die stemmen worden uiteindelijk samengevoegd tot 1 groot muziekstuk. Nou, het eerste doel is 1000 stemmen, maar daarna moet het koor het liefst nog veel groter worden. Herman Stomphorst, hij is een van de initiatiefnemers. Goedenavond, Herman.
2: Een hele goede avond.
0: Ja, goed om jou weer eens te spreken. Het is alweer even geleden. Hoe gaat het in Kampen op dit moment?
2: Ja, het gaat nog steeds door. Volgens mij was de laatste keer dat we elkaar spraken toen wij 125.000 kaarten naar Den Haag brachten.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
2: En waarin Kampen nog heel hard doorgezongen wordt, bleef het in Den Haag eigenlijk heel erg stil daarna.
0: Ja, ja. Ja, en daarna zijn volgens mij ook nog die kerkklokken geluid, hè? 300, wat was het? 800? Ja,
2: nou, dat was daarvoor al.
0: Oh, dat was daarvoor, ja.
2: Dat waren er 839 ja, uiteindelijk.
0: Precies, en 120.000 handgeschreven kaarten in Den Haag zijn er toen aangeboden. En nu dachten jullie, het wordt tijd voor om even weer wat reuring te creëren.
2: Nou ja, wij zaten daar een beetje over te praten met een groepje mensen die heel gemotiveerd zijn om iets te doen. En die ook een paar externe mensen, en die zeiden tegen ons, het is best wel hardcore wat jullie doen. Hè? Echt heel activistisch.
0: Ja, hardcore, yes.
2: Ja, maar dan hardcore als muziekstijl. Ja. En toen zaten wij met elkaar te praten. Ja, als wij in Kampen in die kerk zijn, hebben we een heel ander gevoel.
0: Mm-hmm.
2: Een gevoel wat vanuit het hart komt, waarin ieder open staat voor de ander om iets te betekenen als dat nodig is.
0: Ja.
2: En dat noemen we ook wel de stille stemmen. En we zeiden, die stille stemmen worden eigenlijk helemaal niet gehoord. En toen zei die ander van die hardcore actie, die zei, maar hardcore kan je ook anders schrijven.

0: En zo is hardcore eigenlijk ontstaan. En toen zijn we gaan nadenken van hoe kunnen we die stemmen dan laten klinken.
1: Ja.
0: En toen hebben we het idee bedacht, nou als iedereen nou eens zijn steentje bijdraagt, of als iedereen nou eens zijn stem laat horen,
1: ja,
0: dan vorm je een heel mooi koor.
1: Zeker. Want ik heb even gekeken, ik ga natuurlijk zelf ook meedoen, ik wil ook meezingen in dat koor. Dus ik heb al even gekeken online van, en je kunt kiezen uit een aantal tonen. En dan die kun je dan uploaden. En dan al die tonen samen, die gaan dan straks één muziekstuk vormen.
0: Ja, en het spannende is dat ik ook nog niet eens weet wat voor muziekstuk.
1: Nee,
0: ik heb een idee. Ja. We hebben een componist aangenomen. Die componist die gaat daar samen met een technicus een hele compositie van maken.
1: Ja.
0: Die heeft daar al wel ruwe ideeën vast van, maar die ken ik ook nog niet. Dus het is ontzettend spannend wat eruit gaat komen.
1: Ja.
0: Het enige wat ik weet is dat er steeds meer stemmen zullen gaan klinken voor medemenselijkheid,
1: ja,
0: en voor gewortelde kinderen.
1: Hey, want het doel is eerst 1000 stemmen. Nou, ik zie dat de teller op 750 staat, als ik het goed heb, hè? De laatste
0: ja, vandaag
1: teller.
0: Ineens. Mooi.
1: Ja. Ja, nou, hopelijk na vanavond nog weer meer erbij. Want die 1000 stemmen, die zijn nodig om dat eerste muziekstuk voor elkaar te krijgen.
0: Ja, we hebben gezegd van nou, dat is de eerste mijlpaal die we stellen. En als die 1000 binnen zijn, dan gaan we aan de slag met die compositie. En die hopen we dan ook snel te publiceren. Die zal gewoon online gepubliceerd worden.
1: Ja.
0: Waarin iedereen ook zijn eigen stem terug kan horen. En dan ook zal merken dat het minder spannend is. Want ik weet niet of jij al iets ingezongen hebt, maar ik heb dat zelf geprobeerd. En ik ben geen zanger, maar dat voelt best wel spannend. En een beetje heel naakt.
1: Een beetje bloot, alsof je in je blootje staat, hè? Zo voelt het dan.
0: Ja,
1: ja, klopt, inderdaad.
0: Dat gevoel.
1: Ja.
0: En we hopen dat met dat eerste filmpje die angst ook een beetje weggenomen wordt. Dat je ziet hoe mooi het is als stemmen zich vermengen voor medemenselijkheid.
1: Nou, zeker. Want ik kan me herinneren, in coronatijd werden er ook wel koren, die gingen dan door online. En dat was natuurlijk ook heel spannend. Maar het is precies wat je zegt. Als je ziet wat je met elkaar voor elkaar kunt krijgen, dat is zo mooi en ontroerend om te zien. En dat iedereen zijn stem, één toon van zijn stem op tafel legt. En alles wat er dan op tafel ligt, al die 1000 tonen, die maken dan in één keer een heel hartverwarmend mooi geluid. En daar gaat het denk ik om, hè, om die stemmen te laten horen.
0: En het is juist ook voor mensen die zeggen van ja, ik heb dat gehoord in kampen. En ik vind het heel mooi wat ze doen, maar ik kan er niet heen. Of het is me toch een burg te ver, maar ik wil wel mijn stem laten horen.
1: Ja.
0: Die kunnen allemaal meedoen hieraan.
1: Hey, en gaat dit uiteindelijk ook nog iets in Den Haag teweeg brengen? Gaan we dan ook nog als koor naar Den Haag toe uiteindelijk? Of dat niet?
0: Dat is zeker het doel. We hebben een tussenstap nog ertussen. We gaan een compositie uitbrengen bij de 1000.
1: Ja.
0: Bij de 5000 willen we er nog één uitbrengen.
1: Mm-hmm.
0: En als we daar dik overheen gaan, dan is het idee om op dat moment ook met elkaar naar Den Haag te gaan en daar met elkaar als één groot koor te gaan zingen.
1: Ja.
0: En onze stem te laten horen voor gewortelde kinderen. Kinderen die gewoon echt keihard een oplossing nodig hebben. Maar
1: precies,
0: waar de minister nu nog van zegt op dit moment, ik moet het nog bestuderen.
1: Ja. Ja, ik moet het nog bestuderen. En voor de duidelijkheid, het gaat natuurlijk niet alleen om het gezin Baba Jans. Het gaat om 420 gewortelde. Ja, het zijn er ondertussen natuurlijk ook alweer veel meer geworden, denk ik dan, hè? Dan 420.
0: Het zijn er zeker meer geworden.
1: Ja.
0: Maar het gaat, naar schatting 400-500 kinderen, laten we het daarop houden.
1: Ja.
0: Die gewoon continu leven in de vrees voor uitzetting.
1: Ja. Herman, en mag ik jou eens vragen, want ik heb jou natuurlijk vaak gesproken. Hoe blijf jij zo gemotiveerd en betrokken? Raak jij nooit eens ontmoedigd?
0: Ik raak wel eens ontmoedigd. Ik was in juni bijna zover.
1: Ja.
0: Dat ik dacht van, joh, ik zat met een familie in gesprek die al 1,5 jaar in de kerk zat.
1: Mm-hmm.
0: En ze vroegen mij, is er nog hoop? En ik zei, als er hoop is, is dat 2% kans.
1: Ja.
0: En die 2% zal een wonder zijn. En dat was de derde of de vierde week van juni.
1: Mm-hmm.
0: En een week later kwam ik weer bij de familie en toen vielen ze me in de armen en ze zeiden, het wonder is gebeurd. En was een uitspraak van de Raad van State.
1: Ja.
0: Die eindelijk het belang van kinderen heel goed woog. En zei van, ja, je kan niet alleen maar kijken naar het belang van de staat. Je moet ook dat belang van kinderen wegen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat was zo'n opluchting dat dat gebeurde. Die ook de familie, maar ook mijzelf ook weer perspectief geeft.
1: Ja. Ja, mooi is dat. Nou, ik ben bewonderenswaardigend hoe jij je inzet al 2 jaar lang. Want het is, volgende maand is het 2 jaar, hè? Dat ze, 21 november, geloof ik, is het begonnen. Ik ga meedoen met het koor. En bij deze de oproep aan iedereen die zit te luisteren. En je hoeft helemaal geen zanger voor te zijn. Je hoeft het helemaal niet mooi te kunnen zingen. Het gaat maar om één toon die je hoeft in te zingen. Kun je gewoon thuis achter je computer doen. Hoef je niet voor de deur uit. Maar al die stemmen zaten, laten we gewoon voor die 1000 stemmen gaan. Dat we zo snel mogelijk die 1000 bereiken. Want dan gaat het muziekstuk gemaakt worden.
0: Nou, die 1000 hebben we deze week bij elkaar, schat ik in. Want we krijgen er zo'n 30 per dag in op dit moment.
1: Ik hou
0: dus
1: ervan
0: dat jij.
1: Ja, daar hou ik van. Dat jij gewoon zegt, deze week gaat het gebeuren. Klaar.
0: En ik zou zeggen van, weet je, laat allemaal je stem horen. Jij noemde net 2 jaar kerkasiel. Ja. Hoe meer stemmen zich laten horen, hoe groter de kans is dat we dat niet mee hoeven te maken.
1: Precies. Ja, daar gaan we voor, Herman. We staan erachter bij deze mensen. Als je luistert, de oproep, stuur je stem in. En waar kunnen mensen kijken voor meer informatie?
0: Op de website van Kerkasiel Kampen staat heel duidelijk hardcore, klik hardcore aan.
1: Ja, hardcore.
0: En, dan wijst de weg zich vanzelf. Nou. Het is mij gelukt, dus het kan iedereen lukken.
1: Dat wil jij, oké. Okay. Oh, ben jij er zo? Als het mij lukt, dan kan iedereen het. Nou ja, en ik ga morgen ik het inzingen. Ik heb al gekeken, maar ik ga het morgen doen. Dan ga ik er een filmpje van maken en ga ik dat even uploaden op mijn Instagram. En dan kun je dat ook bekijken. En dan kun je ook zien hoe dat moet. Dankjewel, Herman, voor jouw ongoing support voor de familie. En voor al die kinderen ook. Voor alles wat je doet en wat je zelf ook wat je zelf al allemaal doet. Dat vind ik gewoon mooi en inspirerend om te zien. En we gaan voor 1000 stemmen deze week.
0: Ja? We doen het samen vanuit ons hart. Dankjewel.
1: Doen we zeker. Dankjewel, Herman Stomphorst. Dag.
0: Fijne avond.

0: kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke spieljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
7: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt allemaal niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
16: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
15: Intussen is er nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. En volgens deskundigen is dat veel te mager. Het weer, opklaringen, vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avond van 5. Gerja Wolf.

weet niet wat het is met dit nummer, maar altijd als ik het hoor, doet het iets met me. Het is melancholisch, het is fijn, een lied over het verlangen om terug te keren naar huis. En iedereen die regelmatig van huis is, die weet hoe fijn het kan zijn als je dan je eigen voordeur, de sleutel erin doet en die gaat open en dan ben je weer thuis.

0: Naar de avond van vijf. Het derde uur alweer. Heb jij iets met de klok gedaan, of niet, Rob?
1: Nee,
0: die gaat voor zo snel. Ja, want binnenkort gaat hij weer naar achteren, toch?
1: Dan
0: gaat
1: het laatste weekend van de maand.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus je hebt hem niet een uur vooruit gezet. Want het gaat zo snel vanavond. Echt, we zijn alweer bij het derde en laatste uur bezig. En dat nummer net, ik zeg, vanochtend dan... Ik zit wel eens met mijn dochters, ze wonen nu allebei in het buitenland. En dan zit ik wel te appen met de een en dan weer te appen met de ander. En toen belde de oudste dochter vanuit Zweden vanmorgen. En toen had ze even een traantje. Ze zei, ik mis jullie. Gewoon even zo'n moment van... kom nu maar heel even bij jullie zijn.
1: Ook Run for Home.
0: Ja, precies. Ja. Mijn zoon, dat nummer, dat als moeder dan gaat dat me echt zo... recht mijn hart in. Maar dan zijn we even aan het videobellen met elkaar. En dan een kwartiertje, 20 minuten. En dan is het ook weer helemaal goed. Dus dat is ook wel weer mooi dan. Mooi dat je dan op die manier met elkaar in verbinding kan blijven. Nou, zo is dat ook met radio. Radio is herinneringen. En dat schrijven jullie ook bij de muziek. De mooie herinneringen bij de eerste dans. Bij van alles en nog wat. Er komt net een mooie foto van Adam. Hij heeft de fles binnen. Yes! Daar zijn we blij om, want het was de eerste keer mislukt. En fijn om te zien, Adam, dat je de fles nu eindelijk in je bezit hebt. Heel fijn. Dat kunnen wij afstrepen van ons to-do-lijstje.
1: Ja, precies. Laat je niet flessen.
0: Nee, maar laat ons niet flessen hier. Rob, jij bent echt van de woordgrap, hè? Ongelooflijk. Jij schudt ze gewoon uit je korte mouw, Dianus.
1: Ja, een korte mouw niet.
0: Ja, precies. Nou, mooi. Blijf het vooral doen. En zometeen Bob met de derde en de laatste hint over de plek waar die staat. En natuurlijk de oplossing. En over twee voor de prijs van één ga ik je zometeen meer vertellen. Eerst een ander geweldig nummer. Die oudste dochter die heet Vera, maar ze had bijna Sarah geheten. En dat komt door Fleetwood Mac. Want ze hadden aan het einde van de jaren 70 een turbulente periode achter de rug. Alle relaties binnen de band die stonden enorm onder druk. Maar ja, dat leefde dan wel weer heel veel bijzondere muzikale resultaten op. Gewoon het ene mooie liedje na het andere mooie liedje. Sarah verscheen op het album Tusk uit 1979 en werd in 1980 als single uitgebracht. En Stevie Nicks, zij schreef het nummer en ze zingt het met die dromerige, beetje hypnotiserende stem. Zo kenmerkend voor alles wat ze aanraakt. Ik ben er gek van. Hier is die Fleetwood Mac en...

0: geschreven in 1932, maar gecoverd door heel veel artiesten, waaronder Dinah Washington. Zij nam haar versie 20 jaar later op 1952. En de tekst, Rob, het gaat over een vrouw die verliefd is op een man. En die man die brengt haar helemaal van de stuk, helemaal van de kaart. Ze is mad about the boy.
1: Ja, dat kun je ook denk ik dan.
0: Ja. Ja, wat kun je hier nou? Doen, nee, precies. Wat kun je hier nou op antwoorden? Dus ga maar gewoon door met.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Nou, je hoort hem al. Chris de Burgh in veel meer dan alleen maar die man van het rode jurkje. Hij werd in 1948 geboren als Christopher John Davison in Argentinië, notabene. En zijn vader was diplomaat, waardoor hij in allerlei landen opgroeide. Uiteindelijk kwam hij in Ierland terecht, waar hij zijn muzikale carrière begon natuurlijk. In de jaren 70 bouwde hij langzaam aan zijn naam. Hij zong over liefde, avontuur, geschiedenis en soms zelfs over ridders en kastelen. Een echte verhalenverteller was het. En zijn grote doorbraak kwam in 1982 met Don't Pay the Ferryman. En een paar jaar later volgde dit nummer, The Lady in Red. Het lied waarmee hij wereldwijd doorbrak bij een groot publiek. Die ga je zo als eerste horen. Maar welk nummer van Chris de Burgh kan ik daarna voor jou draaien? Ga maar eens op zoek in je collectie, in je platen, cd, cassettebandjes. Maakt me niet uit wat het is. Zoek er maar eens bij. Kijk wat je daarvan kan vinden van Chris de Burgh. En app die suggestie maar naar de NPO Luister-app.

0: NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

0: Isn't It Always Love? Maar dat had je vast al begrepen. Van Carla Bonoff. Zij schreef in eerste instantie veel voor Bonnie Raitt, voor Wynonna Judd en ook voor Linda Ronstadt. Maar zelf kon ze dus ook heel mooi zingen. En dat liet ze hier horen met Isn't It Always Love.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint alweer van Waar is Bob? Ik hoop dat je hem niet nodig hebt. Maar mocht dat wel het geval zijn, hey, zullen we hem even daar hebben? Ja, dan moet je even goed luisteren naar deze derde en laatste hint.
2: De tijd dat vanuit hier de kolonie werd bestuurd, is voorbij. Nu is dit pand een museum, waar over de geschiedenis van deze stad wordt verteld en interessante voorwerpen uit de koloniale periode te zien zijn. Denk aan oud-Hollandse meubels, oude prenten en portretten van gouverneur-generaals die dit gebied bestuurden namens een roemruchte en beruchte compagnie.
0: Het lijkt me een flinke, goede, stevige aanwijzing. En ik denk dat er zo nog maar heel veel meer goede antwoorden bij kunnen komen. Kijk hoor, zullen we zeggen, kleine 3 minuten heb je daar de tijd voor. Dan moeten ze wel binnen zijn, want dan gaan we bellen.
3: Ja, dan gaan we bellen. Ja.
0: Dan ga je aan die rode hoge hoed schudden, kijken wie er uitvalt. En die gaan we dan opbellen. Dus speel je mee, hou dan ook vanaf nu je telefoon in de gaten. Want wie weet heb ik jou dan zo aan de lijn.

0: Heerlijk nummer van Dave. Duco de Chez Swan. Tenminste, ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wacht even, ik ga het even vragen.
1: Waar is Bob?
0: Goedenavond, Lucas.
2: Goedenavond.
0: Hoi, ik hoor dat jij aan het reizen bent en door in Frankrijk zit op dit moment. Spreek ik het goed uit?
2: Ja, volgens mij wel, hoor.
0: Die titel van Duco de Chez Swan.
2: Ja, en Dave heeft ook Nederlandse roots, hè. Dus volgens mij mag je dan ook een beetje Nederlands uitspreken.
0: Oh, een beetje gelukkig, hè. Daar ben ik helemaal opgelucht. Dank je wel daarvoor. Hey, vertel eens, jij bent onderweg vanuit Spaans Baskenland naar Nederland.
2: Ja, wij zijn een paar weken in Baskenland geweest op vakantie. En we zijn nu langzaam terug. En ik zeg altijd, we zijn op reizen, niet op de vlucht. Dus we delen de terugreis altijd in tweeën. En precies halverwege... Tussen Pamplona, onze laatste verblijfplaats, en Venlo, de woonplaats, ligt Tours. Dus precies op 715 kilometer van allebei de plekken liggen we vannacht heerlijk te slapen.
0: En lig je dan in een caravan of in een tent of in een hotelletje?
2: Nee, we hebben een hotel. We gaan altijd met de auto als we in Europa op vakantie gaan. Maar dat was een van de redenen waarom ik wist waar Bob stond. Want eigenlijk zouden wij die kant op gaan.
0: Echt waar?
2: Het vervelende is dat... er gebeurt nogal wat halverwege de reis, zou ik maar zeggen. Als je een tussenlanding moet maken. Dus we vonden het een beetje te gevaarlijk. Er gaan geen rechtstreekse vluchten naartoe. Dus op een of andere manier moet je altijd ergens een tussenstop maken. Ja. En meestal is die in het Midden-Oosten. En daar gaat het even niet zo goed.
0: Nee, dat kan je beter vermijden.
2: We hebben de vakantie op moeten gooien. Maar vandaar dat ik het wist. Want we hoorden in de auto de omschrijving. En toen zei de mevrouw en ik... Ja, maar dit klinkt als dat plaatje wat we al 100 keer van mij hebben gezien... in onze reisplanning voor dat ene land.
0: Ja, waar je zat bij te likkenbaar en te lekker... dat je dacht, vertel het maar eens dan. Waar denk je dat die staat?
2: Ik denk dat hij op het... als ik de Nederlandse naam mag noemen... is het Stadhuisplein eigenlijk in Jakarta. En destijds Batavia. En volgens mij heet het nu Fatahila Square.
0: Zoiets inderdaad. En daar staat dan een gebouw?
2: Een wit gebouw met een rood dak en een Nederlands torentje erop.
0: Ja.
2: Daar is nu een museum in gevestigd.
0: Ja, precies. Nou, we gaan het eens even checken bij Bob. Hier komt hij met de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... het voormalige stadhuis van Batavia. Nu Museum Seraya Jakarta in Jakarta, Indonesië.
0: Nou,
2: kijk eens.
0: Hey, en volgens mij was jij een van die mensen die als eerste appte of niet vanavond. Dus je had maar één hint nodig, volgens mij. Klopt dat?
2: Ja, het ging bij de eerste hint. Want als je in de auto zit en je bent geconcentreerd aan het luisteren. Want we stapten vanochtend in met Hans Schiffers. Zolang hebben we in de auto gezeten.
0: Zo, zeg
2: hé. De hele tijd staat Radio 5 op. Het voordeel is, als ik in de auto zit, dan kan ik wel bellen. Want als ik thuis luister, dan staat hij op de DAB Plus. Dan lopen we altijd een minuutje achter. Bij Simone of weet ik wat proberen te bellen. Dan ben ik altijd te laat.
0: Ja,
2: en bij jou hebben we drie hints en hebben we tijd genoeg. Dus,
0: wat goed.
2: Vandaar dat we blij waren dat we hem nu welkom willen.
0: Hij is jullie gegund. En de waterfles van de avond van 5, hij komt jullie kant op. We gaan hem naar Venlo sturen.
2: Heel fijn.
0: Nou, doe er heel veel plezier ermee. En ik geef je nog even terug aan Rob. Dan kan jij even je gegevens checken. En dan zorgen wij dat hij bij jou thuis gestuurd thuis aankomt.
2: Dankjewel.
0: Hey, heb nog een goede tijd.
2: Een
0: goede rit morgen naar Venlo. Ja. En rij voorzichtig en kom heel aan. En heel veel plezier morgen weer met NPO Radio 5.
2: Ja, tuurlijk. Dat zijn weer 10 luisteruren in de auto. Hè?
0: Ja, geweldig. Nou, heerlijk. Hey, fijn. Dankjewel, Lucas.
2: Dankjewel.
0: Goede reis morgen.
2: Doei, doei. Hoi, hoi.
0: Ja, je wenst het, hè. Tijd voor een lange track. Lekker laat op de avond. Hier is die, Pink Floyd.

Altijd als ik Pink Floyd draai, dan komen de appjes binnen. Gert zegt, de muziek is weer geweldig met als hoogtepunt Pink Floyd. En Piet zegt, appt een hartje naar de NPO Luister-app. Ed zegt, goed bezig. Ignas zegt, helemaal top. Piet zegt, dankjewel voor Pink Floyd. En Dirk geeft een dikke duim omhoog. Dat is altijd hetzelfde. Als je goede muziek draait, dan krijg je dat. Laat mij nog even weten welk tweede nummer van Chris de Burg ik zo voor jou kan draaien. Dan ga ik dat doen na Solution. And It's Only Just Begun. We zijn net begonnen, mensen. We hebben nog een heel 20 minuten te gaan. We zijn net begonnen. Toch? De avond is nog jong. Lekker dansen. Kom uit je stoel. Dag.

0: Lekker nummer. It's Only Just Begun van Solution. En dat brengt ons bij nog een ander lekker nummer.
1: Nou, elke muziek maakt jou vrolijk. Twee voor de prijs van één.
0: Ja, en luisteraar Jannie die appte al eerder. Ze zegt, wat mij betreft mag je dit nummer wel 2 keer achter elkaar draaien. Waarom? Nou, omdat ik het toch echt het mooiste nummer vind van Chris de Burg. Ah, ja, dat ga ik niet doen. Ik ga hem niet 2 keer draaien natuurlijk. Ik ga 2 verschillende nummers draaien. Maar hij schreef met dit nummer wel een van de bekendste romantische ballads van de jaren 80. Het verscheen in 86 en het werd geïnspireerd door zijn vrouw Diane. En Chris de Burg vertelde dat hij zich herinnerde hoe ze eruit zag toen hij haar voor het eerst ontmoette. En die herinnering die vormde de basis voor een lied over een vrouw die je opnieuw betovert, zelfs als je haar al jaren kent. Het werd een wereldwijde hit en het is nog altijd populair bij romantische gelegenheden, zeg maar. Zometeen hoor je welke jij graag wil horen. En dus niet 2 keer deze, Jannie, dat kan ik je vast verklappen. Welke het wel wordt, dat hoor je zometeen na Lady in Red.

0: What You Mean To Me van Chris de Burgh. En Brigitte zegt nog even, ja, ik ga hem echt wel twee keer draaien, Lady in Red. Want hij ligt gewoon in mijn platenkast. Nou ja, daar kan ik natuurlijk helemaal niks tegen inbrengen. Je mag hem zo vaak draaien als je wil, hoor.
1: Nee, de Ladies in Red.
0: Ladies, ja, een heel lady core in red. Oh ja, over dat core trouwens, dat hardcore waarover ik belde met Herman Stomphorst. De teller staat as we speak op 802. Dus we zijn van 750 naar 802 koorleden gegaan.
1: 52 erbij gekomen.
0: Ja, en Rensie heeft die appte net. Hij zegt, ik heb ook mijn koor, mijn toon ingezongen. Dus nou, ik ben trots op je, Rens. Ik weet zeker, het gaat wel een verschil maken. Ik ga het morgen doen. En nou, dan laat ik je morgenavond wel weten hoe dat gegaan is. Want morgenavond dan zijn we er gewoon weer met de avond van 5. Ik hoop dat jij dan ook weer lekker gaat zitten luisteren. En tot die tijd kun je blijven genieten van de NPO Radio 5 Muzieknacht. Ben je nog aan het werk vannacht of ga je zo lekker slapen? Rob en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè? Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, jij bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
8: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Welkom. Je hebt nog 2 dagen.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er in de winkels ook meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Een deel van de flat van 25 verdiepingen vloog in brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten, ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Volgens de Britten is het zeer waarschijnlijk dat Iran achter dat incident zat, waarbij een groep mannen en verdachte voertuigen bij de basis werd ontdekt. Iran ontkent iedere betrokkenheid. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7500 betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7500. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Bewust 18 plus.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Middernacht, begin van dinsdag 13 oktober. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil zelf niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Middy was 34 jaar. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een 250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met de schikking van 7500 euro. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese. Dat is een houdings- en bewegingsstoornis.